a fee. A freak like me just needs infinity.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

myself so strong.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: zijn voor één.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop.

Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de Straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: romantiek van de ouderzijds Achterbrugwal. Met zijn trapgevelhuizen, versleten en smal. S'avonds let bij een hemel zo zacht als fluweel. Uit een pakhuis komt even een geur van kaneel. En het donkere water verstilt in de gracht. Weerspiegelt de rust van de komende nacht. Maar achter een raam, in een deur, op een stoep. Daar lokt het genot met een blik en een roep. Psst, psst, daar komt de man voorbij. Psst, psst, is dat de man voor mij? Ik moet vanavond nog een joetje vangen. Tegeltjes entree op alle rangen. Psst, psst, meneertje, heb je zin? Psst, psst, hè, kom er even in. Maar de man gaat voorbij en ze kijkt weer opzij. Want er komt er weer een, nog wat bloter het been. Nog wat breder de lach en wat zwoeler het gedrag. Want in het leven is er nooit een vrije dag. In de hitsige buurt, rond het oude kerksplein, zijn de ramen verlicht met een zacht rode schijn. En er zitten de meisjes van het vrije bestaan, met hun kleurige jurken al haast niet meer aan. Met een stukje verstelwerk of ook bij de hand, verdoen ze hun tijd tot de volgende klant. De hond voor de deur kijkt de straat op en neer. En ginds op de brug zingt het heilsliger weer. Psst, psst, daar komt de man voor mij. Psst, psst, is dat de man voor mij? He, he, die schijnt erover na te denken. Wat wil je nou? Ik zal nog maar eens wenken. Psst, psst, ben je verlegen, schat? Psst, psst, je bent toch niet van dat? Maar dan komt hij eraan en ze is al gaan staan. En ze sluit het gordijn om niet strafbaar te zijn. Maar onzichtbaar, dat mag. En ze gaat aan de slag. Want in het leven is er nooit een vrije dag. Onfatsoenlijk, maar stemmig, ja bijna sereen, was het darteldistrict van de hoofdstad voorheen. Toen de sociologie en de publiciteit zich nog niet aan dit onderwerp hadden gewijd. Maar de pers werd bedrijvig, een film kwam tot stand. VVV haakte in, het bezoek steeg frappant. En busgewijs komen ze ieder jaar weer. De dagtochtelingen en het vreemdenverkeer. Psst, psst, daar komt de man voorbij. Psst, psst, is dat de man voor mij? Ik vraag mijn eigen af, is het klant Dizzy? Of is het iemand van de televisie? Psst, psst, kom doe maar find by me. Psst, psst. Hey mister, come you here? En ze gist en ze vist naar de guide toerist. En ze denkt, is het een klant of een wijkpredikant? Is voor zeden beklag of een weekbladverslag? Want in het leven is er nooit een vrije dag.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de Straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM.

In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

spul, maar in het algemeen de extra's van genieten. Naast het telefoontoestel, met zijn ouderwetse bel, wordt de wacht gehouden door twee stenen katten. En dat varkenslederen boek blijkt bij nader onderzoek geen verhalen, maar sigaren te bevatten. Oh, ik lach me een kriek om die massa romantiek, met zijn frutsels en dat zogenaamd antiek.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

vlieg naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Massa!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
3: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
2: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
2: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Bike of Tour fiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je

0: bikeboxer.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Anouk Middel.

0: uit volle borst meegezongen. André Hazes, een beetje verliefd.
1: Koffie en Keuvel.
2: Een hele goedemorgen. Wim is nog altijd op vakantie en daarom mag ik echt al lang keuvelen. Wat gaan we doen allemaal vandaag? Nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het bij jou is. Want ja, bij mij is het echt een waar slagveld in het dorp. Echt niet normaal meer. Hoeveel bomen er omgewaaid zijn door de storm van afgelopen vrijdag. Bomen op daken, op auto's, op mensen. Als je door mijn dorp rijdt, Gieten is dat, dan weet je echt niet waar je kijken moet. Zoveel blad en takken overal. Ik kan straks misschien wel even een filmpje op TV Drenthe laten zien. Moeten we daar nog weer rekening mee gaan houden met zo'n storm?

Met al die hoge temperaturen die we deze week ook weer krijgen. Wat gaat het allemaal worden? Nou, Roland van der Zwaag is onze weerman en die houdt ons natuurlijk op de hoogte. Ga je vandaag uitgebreid meer over horen. En natuurlijk ook over de TT, hè, want de TT-week is begonnen. Altijd gaat zometeen even langs bij een camping. En zo langzamerhand verandert gewoon die hele stad. Op de TT-kermis, daar kan je vanmiddag om 2 uur terecht. En de eerste bandjes die zullen vanavond ook al optreden in de stad. De grote hoofdpodia, dat feest dat begint donderdag. Maar vanaf vandaag begint eigenlijk gewoon dat jaarlijks feestje al. Hartstikke leuk. Komen we allemaal op terug vandaag. Maar eerst muziek. Muziek van Nederlandse bodem, daar beginnen we mee. Een uur lang. Ik heb de meiden van de Dolly Dots al klaarstaan. Maar eerst Drenthe's trots. Dit is Hannah May.

0: raden wie dan in de zaal zit. De Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wat heeft Wim in zijn schatkist gestopt? Nou, ik was wel verrast, want ik zag een liedje staan waarvan ik dacht... oh ja, leuk. Het is er eentje van de mannen van Mooi Wark. Volgend jaar vieren ze een 35-jarig bestaan. Ik las dat, ik dacht, 35 jaar, jongens, dat is lang, hè? En als we dan even in de geschiedenis van Mooi Wark duiken... dan denk ik dat het grote succes hiermee begon.
2: We zingen, we springen, bij duizend in het rond.
0: Maar eigenlijk begon het 2 jaar daarvoor al een beetje met deze. Er zit toch een beetje hetzelfde deuntje in, hè? Maar die In de Blote Kont, dat is toch wel het lijflied van menig feestend geworden. Ja, een paar jaar later hadden ze grote hit te pakken met een ode aan Yvonne Jaspers. Maar de mannen hebben mij ook ooit eens verrast. Ze waren in de studio en daar speelden ze in het atrium live voor een klein gezelschap, voor luisteraars van Anouk in de Middag. En ze zouden O Yvonne gaan spelen en ineens begon Bert... Hartstikke mooi. Maar goed, ik ga het origineel gewoon draaien in de schatkist vandaag. Deze van Mooi Wark. O Yvonne.

Komende vrijdag rond 9 uur treden ze op tijdens het D-Festival. Op het Koopmansplein staan de mannen daar te spelen. En laat Arnold dan alsjeblieft voorzichtig doen, hè? Want weet je nog dat hij vorig jaar tijdens het D-Festival gewoon van het podium kukelde, zo 4 meter naar beneden. En hij brak daarbij zijn pols. Heel lang uit de relatie geweest. Maar ze staan er gelukkig weer. Komende vrijdag op het D-Festival. Dit is Shocking Blue op Radio Drenthe.

relatief kort waren ze maar bij elkaar, hoor, deze jazzpolitie. Ik geloof dat ze een jaar of 5 met elkaar hebben gespeeld. En daarna gingen ze allemaal weer hun eigen...

0: kant op. Maar een half jaar terug of zo hoorde ik ze opeens weer. Op een radiostation kwamen ze weer bij elkaar eventjes om te praten over die tijd van toen. Dit was hun grootste hit toch wel. De Jazzpolitie en Liefdesliedjes. Bijna 9:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Hoor je zo.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud, en

0: aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
2: Het is 9:30. Een overzicht van het nieuws uit de regio. Even in het kort. 120.000 steunbetuigingen voor 420 gewortelde kinderen worden morgen overhandigd aan de commissie Asiel en Migratie in de Tweede Kamer. Achter het initiatief zit Kerkasiel Kampen, de organisatie die sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Babians uit Emmen. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Twee keer per dag, dat is wel een verschil, stijgen militaire vliegtuigen op van de luchthaven. En vandaag en morgen is code geel van kracht vanwege de aanhoudende warmte. Volgens het KNMI zorgt de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid voor een onaangename en benauwde hitte. Heb ik ook nog het weer in het kort van Roland van der Zwaag. Als het allemaal even meewerkt, of dat het nou al bevangen is door de hitte. Ja, komt-ie.
5: Vandaag is het stralend zonnig. We zien ook wel wat hoge wolkensluis. Maar goed, met volop zonneschijn kan het weer warm worden. Waarschijnlijk net aan zomerswarm in het uiterste zuiden van Drenthe. Elders wordt het ongeveer 23, 24 graden. En de wind die waait uit het noordoosten, die is matig. En soms eventjes rond de 30 km per uur.
2: En tegen 12:30 praat ik weer met Roland over de laatste weersverwachtingen. Wat heb ik allemaal klaarstaan? Nou, Jack and the Weatherman komt zo nog voorbij. En Peter Koelewijn.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Natuurlijk, de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: van Nederlandse bodem. Sterker nog, van Drentse bodem. Deze jongens komen gewoon uit Emmen. Jack and the Weatherman, till the sun comes up.
1: Niet zo hard, niet zo hard.
2: Uiterst gevoel nummer. Ben maar even schrijven, kom zo terug.

al een beetje rustig, hè? Wij doen namelijk een poging om in het Guinness Book of Records te komen met het zachtste nummer ooit. Niks, geen huik en brekken en aangoen, gewoon...

Endor angeschoben. Ohren zart, want ze durfde niet hard te lopen. Luidruchtig lopen, dat deden ze nooit. Daar vonden ze maar lawaai verknoot. Pepten ze op pantoffels en duwden ze op de kousen voet. Nog een inbraak op het gemeentehuis. Burgemeester en wetholders, die waren niet dus. Pepten ze op pantoffels en duwden ze op de kousen voet.

zeep het raam eruit. Oeh, zacht, want ze maakten geen geluid. Ze hadden allerbastend geluk gehad. Geld en papieren lagen er zat. Bette ze pantoffels en vielen ze op de kousen vuut. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze hadden geldgebrek en dachten alles mag. Bette ze pantoffels en vielen ze op de kousen vuut. Ze gingen naar

George Baker Selection en Little Greenback. En daarvoor die bijzondere uitvoering van Oerend Hart van Normaal. Nieuwe muziek. We hebben er eentje uitgezocht die een paar dagen geleden is gelanceerd. Eentje van een band dat bijna 10 jaar samen muziek maakt. Ze zijn met z'n vijven, allemaal mannen. Maar af en toe nemen ze ook gastartiesten mee. Lois Lane is een keer met ze mee geweest. Maar ook Henk Westbroek en Hans de

mooi. Ze geven in december weer een groot concert in AFAS Live. Allemaal Hollandse meezingers spelen ze daar. Maar dit is nu een nieuwste lied die ik ga laten horen. Het is een hele lekkere zomersliedje, luister maar. Waarin wederom eens de liefde wordt bezongen. Dit is de band Nederpop All Stars. En dus hun nieuwste single. Blijf je nog even hier?

0: De Mobifit staat op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You staat op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Assistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hoe warm gaat het worden nog bij ons? Dat hoor je zo.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn.

0: bikeboxer.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: De fiets onder broek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, 2,49. Leuk voor het WK.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: normaal meer in Gieten afgelopen vrijdag.
1: Nou, ik schrok ervan. Je hebt me wat foto's laten zien. En het is bij jou in de omgeving is het echt flink tekeer gegaan.
0: Ja, die storm van afgelopen vrijdag. Die weliswaar iets wat aangekondigd was, maar dat die zo heftig zou zijn. Ik heb net even contact gehad met Roland van der Zwaag. En ik heb hem ook even die filmpjes gestuurd die ik heb gemaakt. Want het is echt een slagveld bij ons in het dorp. Je kan echt nog niet fatsoenlijk door het dorp rijden. Zoveel takken en blad en bomen liggen er.
1: Ja, en dat zijn niet alleen die bomen. Want die bomen die vallen ook af en toe op een auto bijvoorbeeld.
0: Ja, en op huizen zijn daar bezig geweest. Maar ik heb Roland even gevraagd. Hoe groot was dat gebied nou? Want ik heb dan het idee dat gewoon Gieten het epicentrum was van dat alles. Nou ja, ik heb wel berichten gelezen ook van Veendam en omstreken. Dat daar die bomen ook heel makkelijk omwaaiden.
1: Ja, nou dat is ook inderdaad zo. Daar legt ook al iemand uit dat het juist ging om gezonde bomen die nu vol in het blad zitten en daardoor behoorlijk zwaar waren natuurlijk ook. En door de regen werd dat ook nog eens versterkt. Mm-hmm. Want dat blijft natuurlijk dan ook nog weer hangen. En de bodem, dat was een andere component hierin. Zeker als je dan wat dieper gaat, die is nog best wel droog. En dan die wind er ook nog bij. Ja, die combinatie, dat alles bij elkaar maakte dat die bomen toch wel erg gevoelig waren voor dit noodweer. En ja, zo af en toe het loodje legde. Ja, en bij jou in de omgeving gebeurde dat wel heel erg vaak.
0: Ja, alle kelders stonden ook blank bij mij ook. Gewoon allemaal zeker, 30 centimeter. Roland gaat even uitzoeken wat daar precies is gebeurd. Want ik liet de term supershell vallen, maar geen idee of dat het is geweest. Of een downburst of,
1: hij duikt erin. Je kan gewoon net pech hebben, want op heel veel gebieden is het wel goed gegaan in de provincie. Ja. Is natuurlijk ook iemand omgekomen. Dat is echt het meest dramatische wat gebeurd is met deze storm.
0: Ja,
1: ja en er zijn plekken waar de schade behoorlijk groot is, terwijl anderen er eigenlijk nauwelijks last van hebben gehad. Die hebben wel het onweer gehoord en ook wel de regen gehoord. Maar daar is alles wel gewoon heel gebleven.
0: Ja. Wij duiken erin en komen daarop terug.
1: Ja.

0: Koffie, feur en de groen.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ons oog viel op een bijzonder bericht. Een schildpad opgenomen in het Guinness Book of Records. Jij had er ook al wat van gelezen, Ger. 17 juni was die officiële erkenning, hè?
2: Ja, nou, dat, ik weet niet of dat dezelfde schildpad is, maar we hebben hier ooit wel eens bij Wim hebben het over een schildpad gehad. Mm-hmm. En ja, er is wel bekend dat schildpadden heel erg oud kunnen worden. Nou weet ik niet of dit dezelfde is. Ik denk het eigenlijk wel, want deze is naar schatting zo'n 194 jaar oud. Dus bijna 2 eeuwen oud.
0: Ja, Jonathan heet hij.
2: Ja, ja, en dan gaat er wel een belletje rinkelen, want volgens mij is dat dan inderdaad dezelfde. Je leeft op het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan. En is nu opgenomen in dat Guinness Book of Records. Als een icon zelfs.
0: Ja,
2: icoon.
0: Zeker weten. Ja, en die erkenning is de 17 juni heeft dat plaatsgevonden. Toen dacht ik in één keer, oh, wie zou eigenlijk het oudste zijn die nu naar ons luistert? Oh. Bel eens even, een leeftijd door. Als jij denkt dat je de oudste luisteraar momenteel bent hier naar Radio Drenthe. Ja. Ik ben heel benieuwd. 0592 33 11 88. Kom maar op.

0: dat Jonathan, schildpad Jonathan, in het Guinness Book of Records is gekomen omdat hij 194 jaar oud is, het schildpadje, dachten wij, oh, hoe oud zullen de luisteraars zijn? Zouden wij een oude luisteraar, oudste luisteraar aan de lijn kunnen hebben?
1: Ja, nou, dat is inderdaad wel een leuke gedachte. En om nog even een beeld te geven, hè, want ja, bijna 2 eeuwen oud, zeiden we al, betekent dat deze schildpad bijvoorbeeld ouder is dan de Eiffeltoren.
0: Ja. Dat kun je toch helemaal niet geloven?
1: Nee.
0: Oké, maar wij waren wel benieuwd naar de... hoe oud is de oudste luisteraar dan die nu naar Radio Drenthe luistert? En als eerste kreeg ik een telefoontje van Sini. Sini, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo Sini, waar bel je vandaan?
2: Koevorden.
0: Of moet ik eigenlijk u zeggen, hè? Op leeftijd.
2: Nee? Nee, ja. En je kunt nog voorplaat praten.
0: Oh, dat kan ook nog. Wat mooi, hè, Sini. Sini, hoe oud ben je?
2: 81.
0: Dan zet ik dat als eerste leeftijd neer. En dan kijk ik wie er overheen gaat. Goed, Sini?
2: Ja hoor.
0: Doei. Leni, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedemorgen.
0: Dat zit zo in mijn systeem, omdat ik Anouk in de middag doe.
3: Ja, dat weet ik, maar het is nog wel morgen.
0: Ja, het is nog morgen inderdaad, nog geen 10:30, joh. Hey, Leni, jij belde ook uit Emmen. Ga je over die 81 heen?
3: Nee, want ik ben ook 81.
0: Oh, even kijken dan wie van welke maand is. Ben je er nog, Sini? Goedemiddag.
2: Ja.
1: Morgen.
0: Goedemorgen. Sorry, ik zeg weer middag. Sini, wanneer ben jij geboren?
2: In februari 45.
0: Februari 45. Rapapa. Leni?
3: Ja, dan is het Alster.
0: Ja?
3: Maar ik ben in mei.
0: Ja, inderdaad. Oké, dan hebben we Sini bovenaan staan. Hey, goed ladies, zo. Dankjewel, hè.
3: Ja, hoor.
0: Doei. Wie kan daar nog overheen? 0592 33 11 88.

0: Groningen. Grote zomersale in designer outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Voorstee, Assen.
8: Even over 10:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
9: Goedemorgen. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen, dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Babayans uit Emmen. De steunbetuigingen worden in 80 postzakken met 2 postkoetsen naar de Tweede Kamer gebracht. Vooraf vindt een manifestatie plaats bij het Mali waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens Moving Werewolf worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
10: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef. Ja, je kan er niet omheen.
9: Bij Witte staat dit jaar voor het eerst een speciale TT-camping voor veteranen met de naam De Veteraan. Naast de gebruikelijke gezelligheid op een TT-camping wordt er zaterdag ook uitgebreid stilgestaan bij de Landelijke Veteranendag. Zo is er een kranslegging waarbij burgemeester Marco Oud van de gemeente Assen aanwezig zal zijn. En wordt er een minuut stilte gehouden. Ook staan er gastsprekers gepland, zoals een kolonel die komt vertellen over hoe het gebied rond de TT-camping bevrijd werd in de Tweede Wereldoorlog. En in Drenthe is momenteel code geel van kracht vanwege de aanhoudende warmte. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte, waarschuwt het KNMI. Met name ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Code geel geldt ook in de meeste andere provincies. De uitzonderingen zijn Groningen en Friesland. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
8: Ja, dankjewel. Het weer nog van Ronald van der Zwaag.
11: Vandaag is het stralend zonnig. We zien ook wel wat hoge wolkensluis. Maar goed, met volop zonneschijn kan het weer warm worden. Waarschijnlijk net aan zomerswarm in het uiterste zuiden van Drenthe. Elders wordt het ongeveer 23, 24 graden. En de wind die waait uit het noordoosten, die is matig. En soms eventjes rond de 30 km per uur.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel

0: VitePro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Order van America op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, kun minder, hè, om op Chuck te zijn met deze dagen, Aldert.
3: Ja, nou, als de temperatuur niet veel slimmer wordt en hoger wordt als dit, dan giet dat prima aan. Maar goed, ik wist me nog wel even beschermd in de zon, want hier is wel vrij grel op dit moment. En ook talrijk aanwezig hier op de camping Oostra, vlak naast het TT-circuit. En ik sta hier naast Fokko. Fokko, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Van die 100 jaar dat deze camping bestaat, maak je er al 50 jaar deel van uit, hè?
4: Ja, ik maak er al 50 jaar ben ik hier bij betrokken.
3: Ja, moet je nou gaan.
4: Ja. Ja.
3: Als kolenkaan ben
4: je. Ja, als kolenkaan, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
3: Want de camping is altijd nog in handen van de familie Oostra.
4: Nou, van mijn vrouw. Ja, van Oostra, ja.
3: Ja, ja. Ja. Toch?
4: Niet van de rest van de familie, maar gewoon in handen van mijn vrouw.
3: En het mooie is, ja, deze camping die ligt echt stief aan de baan. En vroeger tien lag gewoon in de baan, min of meer, want de baan loopt er hem toe.
4: Ja, in het verleden was hij gewoon, zaten wij opgesloten de hele week, zeg maar, dat de racers waren in de training. Ja. Dan waren wij gewoon aan huis gekluisterd.
3: Ja.
4: Mocht je maar een uurtje per dag, kon je weg. En verder waren wij hier gewoon opgesloten.
3: Ik denk, het zal nog wel mooi rustig zijn, maar... Ja, voor mijn gevoel zit al half vol, maar dat zal niet helemaal zo wezen. Maar nee. Dat is al heel waard.
4: Nee, dat is nog niet helemaal. Maar ik ben ook heel veel die nog gewoon lege tenten zo staan hebben.
3: Oh ja.
4: En die komen in de loop van woensdagavond of donderdagmorgen.
3: Want het is hier net met hè, dat zie je van die resorts ook wel. Gewoon handdoek op je stoel neerleggen. Van, dat is mijn plekje.
4: Ja,
3: je kunt niet reserveren van de veur.
4: Nee, ik ga zelf geen ding reserveren. Maar op deze manier reserveren ze natuurlijk eigenlijk wel een beetje.
3: Ja, precies.
4: Maar dat is nog één keer zo.
3: Ja, zo werkt dat.
4: Ja.
3: Al jaren.
4: Ja. Maar als ik er het zorg voor moet dragen, dan giet al die fout.
3: Ja.
4: Niet omdat ik het fout doe, maar omdat andere mensen dingen doen die ik niet wil.
3: Want zij bent dat zo gewoon, hè? Zo hebben ze dat flit in York dan en het jaar daarvoor.
4: Ja, zo doen ze het gewoon altijd. En ja, de mensen die komen gewoon uit Brabant en zo komen ze hier even herin om dat even te regelen.
3: Ja, en dan wil ze op dezelfde plekje staan.
4: Ja,
3: ja.
4: Ze zijn één keer per jaar met elkaar buurten hier gewoon.
3: Ja. Nou, hier wacht in, want hier staan een paar mannen, die zitten hierachter. Die zitten aan een kleine versnapering al. En volgens mij is dat. Dag meneer, dat is geen 0.0, hè?
5: Nee, dat doen we niet, hè?
3: Nee, je doet geen 0.0.
5: Nee,
3: dat
5: doen we niet aan.
3: Nee, dat is niet echt.
5: Dat is niet best voor je.
3: Nee.
5: Nee, ga je achteruit lopen.
3: Ja. Hoe lang zitten jullie hier al?
5: Vanaf vanmorgen.
3: Je bent niet net aangekomen vanmorgen?
5: Nee. We zijn zaterdag zijn we gekomen.
3: Oké.
5: Okay. Dus, prima.
3: En dan ben je hier gewoon de hele week zitten tot het IT is?
5: Ja, tot maandag.
3: Ja.
5: En dan gaan we weer op huis aan.
3: Ja, je gooit de races zelf met maken of zeg je dat zal met dierbaar weer?
5: Nee, daar gaan we naartoe.
3: Toch?
5: Ja.
3: Ik ken ook mensen die zal de races dierbaar weer. Ja. Die gaat gewoon voor de sfeer.
5: Nee, we gaan vrijdag gaan we naar de vrije trainingen.
3: Ja.
5: Koop een kaartje, pas me toe. De hele dag kunnen we erin lopen.
3: Ja. Dus, ja, meneer, dan moet je het bier door wat kopen, maar verder ook wat begraven. Want dat gebeurt ook, hè, tegenwoordig, wat bier begraven.
6: Nee, wij begraven niks.
3: Nee.
6: Dus het is veilig.
3: En gaat die lab hier fantastisch en jullie hadden de boel cool hier.
6: We houden de boel cool. Hier alles oplooien.
3: Ja, fantastisch. Fokko, want ik loop nog even met als je wilt.
5: Ja.
3: Want er komt wel een hele hete week aan. En dan kan ik me voorstellen, dat is zo'n caravan, dat wordt misschien wel 50 graden.
4: Ja, dat zou best kunnen. Ik heb geen idee.
3: Dat is je probleem niet, hoor.
4: Nee, dat weet je niet. Als er gekke dingen gaan gebeuren, dat mensen onwel worden. Zonder die probleem wel worden.
3: Ja.
4: Maar in principe hebben mensen zich altijd prima redden hier.
3: Ja.
4: En als je een caravan hebt, dan komt altijd wat wind onder de deur. Dus als je er een beetje in de buurt gaat zitten, dan valt dat best wel met.
3: Ja. Je ziet echt je agrarische afkomst hier nog. Hè? Want er zit nog een ladenwagen voor het vuilnis. Ik zie daar nog een grote mestinjecteur staan. Wat hoor je daarmee?
4: Nou, wij hebben hier een grote put zitten waar de wc's in uitkomen. En die moeten wij leegbrengen.
3: Ah.
4: En daar gebruiken we die grote tank voor.
3: Oké. Okay. Die zoeken zo hem leeg?
4: Die zoeken in 3 keer, 4 keer wel.
3: Ja, daar moet je nog eens in bij natuurlijk.
4: Ja, daar moet je regelmatig bij. Ja, klopt.
3: Dan is je boer achtergrond wel handig in dit geval.
4: Ja, in dit geval wel. Want wij hebben zelf materiaal zat wat dat betreft. Ja.
3: Nou, bestaat jullie exact 100 jaar dit jaar. Het vorig jaar was het 100 jaar, dit jaar jullie 100 jaar.
4: Ja, klopt.
3: Doe toch nog wat speciaals, hè?
4: Nou, eigenlijk niet echt. Nee.
3: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, een groot feest vieren, maar het is eigenlijk al feest.
4: Het is altijd al feest hier eigenlijk. Dus om er nog een extra feest van te maken, nee, dat vinden wij niet, nee.
3: Nee, precies. Nee. Goed, en je zegt al, reserveren kan niet. En als er plek vrij is, dan mag je nog komen. En als er geen plek is, vol is vol.
4: Vol is vol, ja. Ja.
3: En wanneer is er vol, denk je, normaal gesproken?
4: Ah, donderdagavond. Maar dan komen er daar nog heel veel mensen

0: die bij bepaalde groepen moeten winnen.
1: Ja.
0: Want iedereen die komt niet direct allemaal. Dus een groep die is er bijvoorbeeld op donderdag.
1: Ja.
0: En dan komen er op zaterdag nog mensen bij. Maar die komen dan later allemaal wel bij. Maar die, daar is plek voor.
1: Ja, de bekende groep daarachter met heel veel caravans, Steve Managie en Managie, die is er ook weer, hè?
0: Ja, die ben er ook weer.
1: En wat voor groep is dat?
0: Dat is een groep die komt uit heel Nederland als een familie.
1: Ja.
0: De familie Rispens. En die wonen gedeeltelijk in het Groningenland en gedeeltelijk in Heer Hugo Waard.
1: Ja.
0: Dus die komen uit half Nederland, zeg maar. En die hebben hier een weekje familiebijeenkomst, ja, eigenlijk. Ja, ja. Zo moet je maar bekijken.
1: Een grote familiebijeenkomst en de hele week lang.
0: Ja, een hele week lang, ja. Ja. En ze sparen er ook gewoon een hele jaar voor.
1: Ja.
0: En je hebt A-spaders en B-spaders.
1: Ja, ja, leg hem uit. Wat is dan het verschil?
0: Nou, de vele drinkers en de weinige drinkers.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Die
1: ja.
0: Betalen, de A-drinkers die betalen bijvoorbeeld een bedrag per maand meer als de B-drinkers.
1: Oh, dan hebben ze zo'n afspraak.
0: Ja, zo hebben ze een afspraak, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, fantastisch. Ja. Goed, Frank, dan ja, ben er nog dingen die zeggen van, god, hier moet ik nog even over hebben. Maar het is allemaal klaar, hè, toch?
0: Ja, ja, ja, alles is er klaar voor. Ja. Ja.
1: Nou.
0: Wij hebben ons het meeste werk en wij zelf had.
1: Ja, dat is allemaal aanleggen en testen. En,
0: ja, ja, ja, ja. Maar dat hebben ze allemaal klaar nu.
1: Ja, ja, dus alleen een kwestie van afrekenen straks nog.
0: Ook daar nog, ja. Ja,
1: ja, ja. Dat is ook dat een heel belangrijk ding, hè?
0: Ook vrij belangrijk wel, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja, dan ben je bepaalde zekerheden in het leven, man, ook. Dat is, je kent dat wel. Dat is nou, ja, dat is Pasen, Pinksteren, Kerst en zo. Dat is de T. En dat is Camping Oostra.
2: Ja, gelukkig wel. Altijd dankjewel. Ik zit

0: En zo heet je ook, Band of Gold op Radio Drenthe. Bijna 11 uur alweer. Jonathan heeft wat teweeg gebracht.
1: Ja, je hebt wat losgemaakt hè, met je oproep.
0: Ja, Jonathan, schildpad Jonathan is in het Guinness Book of Records gekomen... omdat hij de oudste schildpad is. 194 is hij geworden. En toen vroeg ik me af... goh, wie zou eigenlijk het oud zijn die nu naar Radio Drenthe luistert? Nou, we deden een oproepje en we kregen meteen meerdere telefoontjes binnen. 81 was toen hoogstgenoteerde leeftijd. Maar toen belde Ali. Rapapa, rapapa. Ali, goedemiddag.
2: Goedemorgen.
0: Hi, Ali.
2: Nou, weer verkeerd.
0: Ja, sorry. Oh.
2: Nee, geef ze, hoor.
0: Ali, ga je over die 81 heen?
2: Ik dacht het daar niet.
0: Nee, ben je niet ouder dan 81?
2: Ik wel, maar ik zou nog wel ouder wezen.
0: Want hoe oud bent u?
2: 86.
1: Oh.
0: 86. Dat vind ik een prachtige leeftijd, Ali. En wanneer word je 87?
2: Ja, november.
0: Oh, nou ja. Prachtig. Ik noteer 86, Ali. Dankjewel voor het bellen, hè?
2: Ja, oké.
0: Doei. Jannie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ga je daar overheen?
3: Ja.
0: Hoe oud bent u?
3: 89.
0: Oh, bijna 90. Ja. Gaat 90 groot gevierd worden, Jannie?
3: Nou, dat duurt nog een jaar, want ik ben net 89.
0: Oh, wel mooi vooruitzicht, toch? 90 worden.
3: Ja, zeker. Mijn zus is 90. Ja.
0: Oh, had je dat ooit gedacht?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, zeker niet, nee.
0: Komen de oude vrouwen bij jou in de familie voor?
3: Nou, nee, dat zou ik ook niet zeggen, nee.
0: Nee, hoe oud is je moeder geworden?
3: Ja, wel over de 80. Mijn moeder was 79, mijn vader was 82.
0: Oh ja. Oké. Okay, ja,
3: maar ik heb ook een zus van 82, die is overleden.
0: Oh ja. Ja, maar jij gaat gewoon die 90 halen, Jannie.
3: Ik hoop het wel, ja. Zoals ik nou ben, ja.
0: Ja, dat is mooi. Hey, dank voor het bellen, maar blijf nog even hangen. Want er zijn nog meer mensen die hebben gebeld. En die kan ik nu wel eventjes naar voren halen, als het goed is. Want, goedemiddag met Anouk, heb ik nu Betty aan de lijn?
4: Ja hoor.
0: Ah, goedemorgen bedoel ik trouwens hoor.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Betty, jij belde om te vertellen dat je nog ouder bent, hè?
4: Ja, ik weet niet, ze zal nog wat meer...
0: Oh, en toen was Betty in één keer weg. Hallo?
5: Ja.
0: Ah, ik heb iemand anders aan de lijn, geloof ik. Met wie spreek ik?
5: Mevrouw Oosterhaven.
0: Oh, mevrouw Oosterhaven. En zit Betty dan misschien hier weer? Betty?
4: Ja, ik ben er nog.
0: Techniek, hè?
4: Ik wou net zeggen, alles gaat het nog. Ik heb een bril en een gebit. Maar verder werkt alles nog prima.
0: En uw leeftijd?
4: Is 91. In oktober.

0: tweede.
1: Oh, wat prachtig. En mevrouw Oosterhaven, daar komt u toch ook dichtbij?
2: Ja, ik word 31 december 92.
1: Oh, wat een...
0: Dan zijn we haast even oud.
3: Ja.
0: 31 december?
2: Ja.
1: Ach, wat mooi. Jullie zijn echt van hetzelfde jaar dan ook, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: 34.
0: En waar woont ze dan?
2: Ik woon in Annen.
0: In Annen?
2: Ja.
0: Nou, mijn dochter is net verhuisd naar Annen. Het veld. Nummer 20.
2: Oh. Oh, nou, het zegt me allemaal niks, hoor.
0: Oh, nee, die kent u ook niet. Maar ik zal het wel aan mijn dochter zeggen, hoor.
1: Ja, dat er een leeftijdsgenoot woont.
2: Oosterhaven.
1: Ja.
0: Oh.
1: Maar beide zijn jullie topscorers voor vandaag, hoor.
0: Goed zo.
1: Ik vind het leuk dat jullie even belden. Dankjewel, hè. Fijne dag nog.
0: Oh, okay.
2: Doei.

0: Dahoe, Bob en Nothing to Lose. Gaan we eroverheen? Gaan we over die 91 heen? Ik werd gebeld door mevrouw Scheper uit Emmen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Of morgen is het nog.
0: Alweer?
2: Oh, het is besmettelijk. Ik nam net ook al op een goedemorgen. Oh, goedemiddag.
0: Oh, sorry. Ik hoop dat ik het komende uur aan kan werken. Maar hebben we een record te pakken? Gaat u eroverheen?
1: Ja, 92 ben ik.
2: Ja.
0: Wat goed. En wat klinkt u goed?
1: Ja.
0: Gaat het goed met u?
1: Jawel hoor, ja.
0: Och, en u woont in Emmen?
1: Ja.
0: Uw hele leven al, of niet?
1: Nee hoor, ik kom uit Koevoorde.
0: Oké. En alles gaat nog gewoon helemaal?
1: Zelfstandig.
0: Zelfstandig woont u zelfs nog?
1: Met hulp.
0: Ja.
1: Koop mijn eigen potje nog.

0: Nee.
1: Doe mijn boodschappen, ook met de kinderen.
2: Oh, maar wat is het fijn als je op zo'n leeftijd dan nog zo goed bent.
0: Dat is toch fantastisch. En dan lekker Radio Drenthe of TV Drenthe erbij aan?
1: TV Drenthe, de hele dag.
0: Oh, mooi, dat zwaait me even. Dat zijn deze spantjes voor u.
1: Zaterdagmorgens vind ik geweldig.
0: Oh, helemaal iets.
1: Met Harmen
0: en Leo. Ja, dat is heel gezellig.
1: Ja.
0: Ik zet uw naam bovenaan, mevrouw Scheper. En ik ben benieuwd of er vanochtend nog iemand overheen komt.
1: Ja.
2: En moet u uw verjaardag nog vieren dit jaar?
1: 1-4-34 ben ik 92 geworden, 1 april.
0: Oké. Ah, dus volgend jaar.
1: Ja.
0: 92, bovenaan. Ik ga gauw verder, want ik zie dat het alweer bijna 11 uur wordt. Dus
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Gebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoe oud is de oudste luisteraar op dit moment van Radio Drenthe? 92 is de hoogst genoteerde leeftijd. Mevrouw Scheper uit Emmen belde. Ja, wie gaat er overheen? Bel me naar de studio 0592-33-1188.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren.

0: staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Anouk Middel.

0: pressure.
1: Queen, samen met David Bowie en Under Pressure. Mevrouw Scheper uit Emmen is 92 jaar en daarmee wellicht de oudste luisteraar op dit moment naar TV Drenthe en Radio Drenthe. Mevrouw Scheper vertelde dat ze altijd TV Drenthe erbij aan heeft staan. Ja, we zijn een zoektocht gestart naar hoe oud misschien wel de oudste luisteraar momenteel is. En dat heeft te maken met een schildpad, schildpad Jonathan, die in het Kennisboek of Records is gekomen omdat hij 194 is. Maar dan word ik weer gebeld door Annie uit Tweede Exloërmond. Goedemorgen.
2: Hallo, Anouk.
1: Mag ik gewoon Annie zeggen?
2: Ja hoor.
1: Ja? U belt niet voor niks, hè?
2: Ja.
1: Want u gaat over die leeftijd van mevrouw Scheper heen?
2: Ik ben 93.
1: Och, wat een leeftijd. En wanneer bent u 93 geworden?
2: Ik word in december 94.
1: Oh, wat fijn. En u woont in Tweede Exloërmond. Mevrouw Scheper vertelde dat alles nog helemaal kon en zelfstandig woonde. Hoe lukt dat bij u?
2: Ja, ik woon nog zelfstandig.
1: Oh.
2: Ik woon in Monkersheim.
1: Och, wat fantastisch.
2: Ja.
1: Ja. En wat heeft u dan veel meegemaakt?
2: Heel veel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Leven er nog veel mensen van toen, zeg maar? Of?
2: Nee, niet veel meer. Nee.
1: Nee.
2: Nee, heel veel vrienden en kennissen zijn weg.
1: Ja. Ja. En komt u uit een sterk geslacht ook?
2: Nou, nee, niet over de 90.
1: Nee, oh, dan bent u recordhouder.
2: Ja, ja. Ik ben recordhouder in de... Ik ben verleden jaar Bert overgrootmoeder geworden.
1: Och, wat mooi.
2: Mooi, hè?
1: Och, wat groot is die familie dan.
2: Ja, ja, ja.
1: Och, wat fantastisch. Ja, want Bert overgrootmoeder, hoe ver gaan we dan terug? Dan heeft uw zoon of dochter...
2: Vijfde geslacht.
1: Het vijfde geslacht is dat.
2: Ja.
1: Oh, dat hebben jullie toch wel mooi vastgelegd allemaal, hè?
2: Goed, hè? Ja, absoluut.
1: Wat mooi. Ik zet u bovenaan, Annie, uit de Tweede Exloërmond met 93. Ik ben heel benieuwd of daar nog iemand overheen gaat.
2: Ja, ik ben ook benieuwd.
1: Ja, nou, blijf luisteren. Hè?
2: Ja, doei.
1: Doei.

0: Anna Spiro, Material Lover.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, ik raakte maar niet over uitgepraat. Dat komt omdat het gewoon bij mij naast de deur gebeurde. En zelfs in huis. Van die enorme storm van afgelopen vrijdag. Die echt heel veel schade bij ons in het dorp heeft aangericht. Hè. De tribune van de plaatselijke voetbalvereniging. Het hele bietveld. Bossen die je niet meer in kon. Bomen op huizen. En ik vroeg me af, wat is dat toch geweest? Want het lijkt zo plaatselijk. Want ik kom hier op het werk. En dan, dat viel wel mee. Ja, het was wel heftig. Maar... ja, nee, zo heftig als jij het hebt gehad, herken ik het niet. Dus ik heb Roland van der Zwaan. Goedemorgen, Roland.
2: Hi, Anouk.
0: Heb ik even een filmpje gestuurd van hoe het bij mij eruit zag. Daar schrok je wel van, hè?
2: Nou, het is... kijk, ik ben al vanaf mijn zevende ben ik al weerman. En eigenlijk heb ik al sinds mijn elfde... toen ik heel vaak dagelijks aan de waterkant zat te vissen... heb ik gewoon ook meegemaakt dat onweer... vanaf afstand eraan ging komen. En dat ik zeg maar ik moest echt wel eens schuiven soms. Dat de bliksem bijna bij mij insloeg. Maar dat ik gewoon daar ter plekke bleef. En ik heb zo vaak noodweer meegemaakt. Dat ik eigenlijk. Ik geniet er zoveel van. En ik weet eigenlijk ook wel wat de risico's zijn. Ik zoek soms de grenzen op. Maar dat dan zo'n systeem overkomt. Ik had zelf toen die dag. Had ik drie weerbewakingen voor ergens in heel Nederland. Voor grote festivals en ook voor openluchttheaters. Twee daarvan zijn goed afgelopen. Die heb ik goed kunnen bedienen. De andere heb ik ook wel goed kunnen bedienen. Alleen die moesten hun festival cancelen vanwege die enorme winden die zijn opgetreden. Vanaf het zuiden naar het midden schoof het zo door naar Drenthe. En uiteindelijk is het ook bij ons gaan naar huis houden. Dus ik ben er niet van geschrokken, maar ik heb er erg van genoten.
0: Ja, maar dat gebied bij mij dan, in de kop van Drenthe... daar is echt iets speciaals gebeurd, hoor. Want daaromheen was het dan ook wel stormachtig. Maar wat is daar gebeurd?
2: Ja, nou, dat is een mooie. Ik heb ook met mensen die bellen mij wel dan lokaal. Van ja, hier was het hartstikke stevig. En ik heb in één keer hier meer dan 30 mm. Het was ook 30, 35 mm is er zomaar gevallen. Net even ten oosten van de Staatsbossen. Er zijn plekken geweest die hebben echt een stort bij in Zwolle bijvoorbeeld. Er was ook een stortbui van 50 mm. Zomaar in korte tijd. Er zaten wat pitten in het gebied. Uiteindelijk hebben we een maximumtemperatuur gehaald van 33 graden in Hogeveen. We hadden een erg hoge luchtvochtigheid met, we noemen dat dauwpunten. Dus dat geeft eigenlijk aan hoe vochtig is de lucht. Nou, als dauwpunten boven de 20 graden uitkomen... dan heb je zeg maar echt wel subtropische omstandigheden. Wij hadden dauwpunten van rond de 22 graden. Eigenlijk vergelijkbaar met als je uit het vliegtuig stapt... en je gaat op vakantie in Florida. Dat is daar altijd heel normaal, maar dat hadden we toen. We hadden erg veel stijgbewegingen. We hadden de hoeveelheid beschikbare energie was tussen de 2000 tot 2500 joule per kilogram. Dat betekent dus echt, betere triggers heb je niet om dan echt heftig weer te krijgen. Het enige wat miste voor supercellen of eigenlijk tornado-achtige verschijnselen, die waren er niet omdat er weinig schering in de lucht was. Dus schering betekent als de wind op bijvoorbeeld 100 meter uit het zuidwesten waait en op 500 meter hoogte waait hij uit het westen. En nog iets hoger waait hij uit het noorden. Dus echt dat je die draaiing hebt hoe hoger je komt. Ja, dan kun je van die slurven krijgen. Die kregen we niet. Uiteindelijk is het de oorzaak van deze schade die jullie hebben gezien daar. Niet alleen in Gieten, maar ook in een hele strook vanaf Haren, Groningen tot aan Veendam. Was een boogstructuur. En dat betekent eigenlijk je ziet dan die onweersbuien. Zie je gerangschikt waarbij er een boog komt en die duwt eigenlijk die koude lucht die net achter die warme lucht naar beneden stort met al die neerslag, die duwt dat zo vooruit. Ja, en als je dat ziet aankomen, dan weet je dat de windsnelheden echt hoog uit gaan komen. En uiteindelijk hebben we zelfs windvlagen gehad van 108 kilometer per uur.
0: Ja, en was daar dus sprake van een downburst?
2: Ja, een downburst is in een Nederlandse vertaling een valwind. En een valwind komt met de daalbewegingen. Kijk, aan die warme lucht die stijgt enorm omhoog. Maar aan de achterkant, nadat die rolwolk over je heen is gekomen, precies daarop heb je die windstoten. En daarachter, net daarachter, krijg je ongeveer 150.

0: 50 tot 250 kilometer per uur aan wind wat naar beneden stort met die vallende neerslag. Hè. Hoog in de lucht is dat hagel. Lager in de atmosfeer is dat meestal dikke regendruppels. En de intensiteit was wel meer dan 300 millimeter per minuut. Dus dat betekent eigenlijk gewoon, dat is gigantisch. Eigenlijk gewoon tropisch niveau. En daarmee wordt dus ook extra voeding gegeven aan die dalende luchtstroom. Zodat je die valwinden over een hele brede strook van kilometers lang kan krijgen. Ja. Maar bij jullie dus eventjes wel even een paar pitten erin. Ja. Ja.
1: En die zie jij als weerman niet echt ruimschoots van tevoren aankomen?
0: Jazeker wel.
1: Oh wel?
0: Anders kan ik die festivals ook niet bedienen. Al die openluchttheaters, dat ik precies weet, zo zeg ik 's ochtends vroeg al van, de koers wordt ongeveer, ga er maar vanuit 10 uur. Nou, wat hebben zij gedaan? Ik heb dan gezegd, heb je een schuilplek? Ga je van tevoren dat inschatten? Ja, die hebben we. Oké. Hoeveel tijd heb je nodig om daarheen te gaan met ongeveer 1000 mensen? Prima, dan weet ik dat ook. Ja. Wat zijn je voorwaarden? Hoeveel windsnelheden mag je maximaal hebben? Als je onweer hebt, wil je dat dan cancelen of niet? En ik heb toen gezegd, 's ochtends vroeg, ga maar uit van 10 uur. Nou, uiteindelijk is dat de 9:15 geworden. Zij wouden nog een nazit hebben met mensen. Ze hebben een mooie met Hanna mee. Nou, ik weet niet of je die kent, die zangeres. Die was daar toen in Soest. En ik heb daar toen met hun afgesproken van, haal er een kwartiertje van af. Ga dat dan die nazit doen met haar en met al die mensen. Maar doe dat even tot 10 uur. Nou, en precies om 10 uur is dat ook overgekomen en waren zij gewoon in veilige orde. Dus ja, dat is een samenwerking waarbij je dat kan doen. Dus dat heb ik van tevoren, dat kun je dus al een dag van tevoren, 8 uur van tevoren kun je dat soms inschatten, maar soms ook niet.
1: Maar met die tropische temperaturen die we nu krijgen deze week en aan het eind van de week echt mega, lopen we weer die kans dat we zoiets krijgen?
0: Ik heb net een uur geleden heb ik de TT bediend, want die vragen dat ook. Wat voor een scenario gaan we krijgen? Wat kunnen we onze mensen nu alvast gaan informeren. Ik heb hun aangegeven dat het in ieder geval vrijdag wel tropische warmte wordt. Tropische hitte met 35 graden. Er staat gelukkig wel wat wind, dus dat helpt dan wel. En in het weekend gaan die temperaturen wat afvlakken. Dus die gaan wat naar beneden. Je krijgt dan wel dat de lucht vanaf de oceaan erin wil komen. Maar op hoogte is dat hoge drukgebied nog redelijk goed aanwezig. En dat betekent eigenlijk dat de aanmaak van stortbuien zoals we die hebben gehad veel en veel kleiner is. Dus de kans op dat noodweer is er niet. Ik sluit niet een bui uit, maar dat is nu nog niet grootschalig en dat kan je eigenlijk ook nu nog niet bepalen. Maar ga er maar vanuit dat het niet zo zwaar wordt.
1: Niet zo heftig wordt als dat het geweest is. Oké, Roland, dankjewel voor deze tekst en uitleg.
0: Ja, nou, mooie dag.

Laura Thompson Bernadette. Bijna 11:30. Het laatste nieuws uit de provincie. Ger Hens heeft alles verzameld en praat ons daar zo over bij. In de app vind je dat natuurlijk ook. En ook op onze site rtvdrenthe.nl. Dit zijn de Bee Gees, Nights on Broadway.

reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via

0: cityrun.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
6: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Exact 11:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
8: Goedemorgen. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen, dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Baba Jans uit Emmen. De steunbetuigingen worden in 80 postzakken met 2 postkoetsen naar de Tweede Kamer gebracht. Vooraf vindt nog een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang dicht. Niet dicht, maar het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens deze oefening worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
9: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een wave en in de middag een wave. Ja, je kan er niet omheen.
8: Bij Witte staat dit jaar voor het eerst een speciale TT-camping voor veteranen met de naam De Veteraan. Naast de gebruikelijke gezelligheid op een TT-camping wordt er zaterdag ook uitgebreid stilgestaan bij de Landelijke Veteranendag. Zo is er een kranslegging waarbij burgemeester Marco Oud van de gemeente Assen aanwezig zal zijn. En wordt er een minuut stilte gehouden. Ook staan er gastsprekers gepland, zoals een kolonel die komt vertellen over hoe het gebied rond de TT-camping bevrijd werd in de Tweede Wereldoorlog. En in Drenthe is momenteel code geel van kracht vanwege de aanhoudende warmte. De komende dagen blijft het ook zeer warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte, waarschuwt het KNMI. Met name ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Code geel geldt ook in de meeste andere provincies. De uitzonderingen zijn Groningen en Friesland. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Ger, dankjewel. Heb ik het weer nog van Roland van der Zwaag?
10: Vandaag is het stralend zonnig. We zien ook wel wat hoge wolkensluis. Maar goed, met volop zonneschijn kan het weer warm worden. Waarschijnlijk net aan zomers warm in het uiterste zuiden van Drenthe. Elders wordt het ongeveer 23, 24 graden. En de wind die waait uit het noordoosten, die is matig. En soms eventjes rond de 30 km per uur.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. meer dan thuis.

0: even over 11:30. De trams.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kuilusten naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.
0: De regionale omroep in het noorden bestaat in 2026. Gaat het dwars doorheen, inderdaad. Precies 80 jaar. En iedere maandagochtend duiken we in onze eigen omroepgeschiedenis. Met Sjoerd Looyinga, die ik nu aan de lijn heb. Sjoerd, goedemiddag. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, oh, Anouk.
0: Zo
5: ja.
0: In mijn systeem. Ik roep de hele dag al goedemorgen. Ja. Waar gaan we het over hebben vandaag?
5: Ja, de bal. De bal is rond, zeg maar. Kort gezegd, overal beter gezongen gaat het vandaag over...
6: Drenthe en Oranje.
0: No, de omroep van Drenthe en het Nederlands elftal. Ja, dat heb je natuurlijk niet toevallig gekozen, hè?
5: Nee, WK-voetbal natuurlijk. Onder andere in Amerika volop gaande. En wat zijn we goed, Anouk, hè? Om de twee jaar is er wel weer ergens een groot kampioenschap natuurlijk op voetbalgebied. Dat ook in onze provincie veel losmaakt. Vanwege het ontbreken van, ja, dan gaan we de uitzendrechten... hartstikke duur natuurlijk. De regionale omroep doet dus geen live verslag van een wedstrijd. Maar daarom, niet getreurd, wij storten als regionale omroep ons normaal gesproken vooral op het randgebeuren. Niet altijd. Met een beetje creativiteit kan je naast het verstaan van een wedstrijd van Oranje ook best

0: toch wel een aardig feestje bouwen.
1: RTV Drenthe's Oranje Feest in Gieten. RTV Drenthe's Oranje Dag.
2: Altijd in de buurt, Radio Drenthe.
3: 13 juni gaat het gebeuren in Charkov. Dan speelt Nederland tegen Duitsland. En RTV Drenthe besteedt er natuurlijk aandacht aan op radio en op tv. En u bent allemaal van harte welkom op de Oranje Dag in Gieten.
4: Ja, echt een hele dag uitzenden rondom één wedstrijd, Sjoerd.
0: Ja, in en om de Ponybar, daar gebeurde het in Gieten. 13 juni 2012, het EK voetbal. Kosten, moeite en ook artiesten worden gespaard, zeg maar.
1: RTV Drenthe's Oranje Feest in Gieten.
5: Woensdag de hele dag sport, spanning en spektakel. Met 's morgens de Brink en vanaf 1 uur de S. Met live optredens van Bouke, Erwin Nijhoff, John Stevens en Mooi Werk.
1: RTV Drenthe's Oranje Feest.
6: De tijd is weer gekomen, tijd voor een groot feest. Dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest.
3: En u bent allemaal van harte welkom op de Oranje Dag in Gieten.
6: Oranje is weer hier. We zijn er weer bij.
4: Ah, fantastisch. Ik weet het niet meer. Wonnen we toen, Sjoerd?
0: Nee, het hielp niet echt, zeg maar. Nederland-Duitsland was het. Robin van Persie, hij scoort in het Metalist Stadium in Kharkiv. Dat is in Oekraïne. Ja, daar konden we toen nog gewoon voetballen. Helaas winnen de Duitsers met 1-2. Het feest in Gieten trouwens is er niet minder om geweest, kan ik je zeggen.
4: Nee, en de wedstrijd is natuurlijk live op tv te volgen. Hebben we op zo'n dag dan eigenlijk wel luisteraars?
0: Ja, dat vroegen wij ons in het begin eigenlijk ook wel af, als we van die grote dingen gingen organiseren ergens in de provincie. Maar zeker rondom de wedstrijd, ja, dan wordt er toch best wel heel erg druk, ook in Gieten. Dranghekken waren nodig. Uiteraard is de Oranje Dag in Gieten ook een beetje een PR, een marketingstunt. RTV Drenthe gebruikte dat wel vaker, het Nederlandse elftal. De reclameafdeling bijvoorbeeld bedenkt in 1998... een hele speciale actie rondom het WK voetbal, dat jaar in Frankrijk. Klanten die reclamezendtijd kopen bij de zender kunnen een heel weekend op reis met de reclamejongens en meiden samen naar Parijs. Er wordt zelfs een speciaal lied, een echte Oranje meezinger voor gemaakt. Maar ja, of ze dat lied nu zelf ook hadden moeten inzingen.
4: Ik laat het even horen.

0: Ik was erbij gemaakt door de Oranjezangers. De complete reclame- en marketingafdeling van Drenthe, hè?
1: Ergens in het gebouw bij jou schrikt nu iemand. Tenminste, als ze de radio aan had. Henriette Bierling. Want dat was een van de zangeressen die je hoorde. En die werkt nog steeds bij de omroep. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Zelfs op cd uitgebracht, uitgedeeld in Parijs... aan al die deelnemers van de reis, een soort muzikale herinnering. Die wedstrijd Nederland-België, helaas net zoals in Gieten. Het ging niet helemaal goed. Openingsduel in groep E van het WK 98. Het eindigen in een bloedeloze, mag je zeggen... maar wel spijkerharde 0-0. Dus weer geen overwinning voor ons.
0: Nee, maar het is toch fantastisch. Zulke creatieve uitspattingen. Deden we dat nog meer?
1: Ja, nou, van oranjeballen tot straatversiering.
2: Drenthe en Oranje. Wat wordt de mooist versierde Oranjestraat van Drenthe? Doe mee aan RTV Drenthe's grote versierwedstrijd... en win een geheel verzorgde buurtbarbecue voor maximaal 30 personen. En je hoeft niet eens verstand van voetbal te hebben. Maak van je straat één grote oranjezee... met vlaggen, ballonnen, spandoeken en slingers. Doe mee met de mooist versierde EK-straat van Drenthe.

0: En win de buurtbarbecue.
1: Oranje is weer hier. We zijn er weer bij.
2: Wij hebben de ballen. Een hele berg ballen. We hebben er zoveel dat we ze voor de gekste dingen gebruiken. Maar we willen ook dat u er plezier aan beleeft. En daarom geven we ze weg. Luister elke werkdag naar Radio Drenthe en maak kans op een van onze EK-ballen.
3: Oh, er komt weer van alles boven, Sjoerd. Wat fantastisch, dat is ook zo. Wij hebben de ballen hebben ook nog gedaan als actie. En die eindrondes van zo'n groot voetbaltoernooi, die zijn eigenlijk volgens mij altijd in de zomer. Wordt daar nog op in gespeeld?
4: Zeker als het overdag is. 's Nachts is het wat lastiger natuurlijk. Maar het, niet alleen in de zomer, maar ook heel vaak tegelijkertijd met de TT-week. Ja. Bijvoorbeeld het WK voetbal in Zuid-Afrika. Donderdag 24 juni, lang geleden, in de zomer, hartje zomer, Kameroen, Nederland. Ja, collega Peter Sweres had een plan. Hij zegt, we gaan gewoon live verslag doen van de wedstrijd vanaf een TT-camping. Opgedoopt in dit geval tot Oranje Camping.
5: Het is 1-0 en de radio-uitzending in de rust gaat vrolijk verder.
6: Ja, zeker. Het is superleuk. Het is jammer dat Nederland niet zo goed speelt. Maar kijk om je heen. Het is hier druk, het is gezellig en het werkt gewoon.
5: Ook oud-sportjournalist Jaap Stalenburg zit aan tafel.
7: Wat is wel leuk? Voetbal of de TT?
8: Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, voetbal. Ik heb niet zo heel veel met de TT. Ik vind het hartstikke leuk, maar het is niet mijn eerste vermaak, zou ik maar zeggen.
7: Voetbal wel. Tegen Slowakije, zoals het er nu uitziet.
8: Dat lijkt me een hartstikke leuke tegenstander. Goede ploeg, goede voetballers. En dat is gunstig voor Nederland. Want Oranje laat nu zien zo ongelooflijk effectief te zijn. Dat is gewoon een genot om naar te kijken.
5: Combinatie voetbal en TT.
9: Goeie combinatie.
10: Het is fantastisch. Wij komen hier al altijd elk jaar. En ik bedoel, wij hebben altijd gigantisch veel skik. En we hebben de vrouwtjes mee. Nou ja, die bieden we af en toe een rokertje aan met tevredenheidsgarantie. Een vrouw moet je mee hebben. Een vrouw is eigenlijk een onmisbaar iets. Dat vinden wij wel.
3: Super vanavond en we hebben wat flyers opgehangen, maar dat dan die hele tent hier vol zit en de mensen zo geweldig enthousiast zijn, ja, dat is schitterend. Schitterend. En we hebben gewonnen. Nou, wat wil je nog meer?
5: En zo bleef het nog lang gezellig op de camping.
3: Ja, mooi. Verslaggever Rick Hoving op de Oranje Camping. En er werd iets goed gezegd. De vrouw is een onmisbare iets. Ja. De overwinning met Kameroen werd uitbundig gevierd, hè?
4: Ja, maar dank aan Klaas-Jan Huntelaar. Hij scoorde in de 83e minuut de winnende 1-2. Het was sowieso een mooie voetbalzomer. Want ook toen waren wij goed. Nederland bereikt de finale van het WK in 2010. Ja, toen was daar de grote teen van de doelman van Spanje. Iker Casillas, hij zorgde er helaas voor dat niet wij, maar Spanje met 1-0 de finale dus ook de wereldtitel won.
3: Ja, en dat schot van Arjen Robben, hè, legendarisch. Ja, net zo legendarisch als dat rare, wat was dat? Dat rare, irritante tikkie van het blaasinstrument tijdens het WK. Ja.
4: De kippenveldtoeter werd het ook wel genoemd. Hè?
3: Ja.
4: Ja, voor dat WK in Zuid-Afrika zorgde ook een bekende Drentse zanger voor een van de grootste WK-hits. En hij maakte bij gebruik van dat ding. De Vuvuzela heet het officieel. In Zuid-Afrika populair onder alle voetbalfans. Dat was ook wel apart. Van alle landen dus. Maar de tekst van dit lied van René Karst, dat wordt bijna realiteit.

0: staat ook niet in...
1: Ja, René Kars met zo'n speciale oranje versie van Wat een Feest. Is dat moeilijk om zo'n voetbalhit te bedenken, Sjoerd?
2: Dat wilden wij ook wel eens weten, toen op de redactie. Dus een paar jaar later ging het RTV Drenthe programma Met het Bord op school, jawel, bij René Kars thuis op bezoek om eens te kijken of een simpele tekst omgebouwd kan worden tot een echte feestelijke oranje meezinger. In Hoogeveen gebeurde het, letterlijk aan de keukentafel. Daar legt René Kars uit waaraan een echte oranje knaller moet voldoen.
3: Het moet een goed gevoel geven. Het moet het gevoel geven alsof jij een van hun bent en dat je bijna de 12e speler bent op het veld.
4: Aangezien we

0: Nu toch bij deze deskundigen aanwezig zijn, grijpen we dit buitenkantje graag aan. Team Met het Bord op Schoot heeft zich namelijk gewaagd aan het schrijven van een eigen EK-hit.
1: Ja, je kunt best wel wat leuks van maken, joh.
2: Ik zie aan je dat je,
1: ja,
2: dat
1: weet je zin hebt om dit soort dingen te proberen. Ja. En om dan te kijken of je er wat mee... Ik wil wel een poging wagen om er wat van te maken.
0: Dat is mooi, want dan zien we onze oranje knaller straks misschien wel terug in de hitlijsten.
1: Oké, dus

0: Nou ja, weet je, zo kun je natuurlijk het bedenken. Maar dit is even wat me dan nu zo even dan te binnen schiet. Ik denk dat we de studio in moeten.
1: Ja, maar helaas wordt het uiteindelijk toch geen hit. Het wordt volgens mij niet eens een echt lied, hoor, Stuart?
2: Nee, hij wordt niet eens opgenomen verder. Maar wel een leuk idee natuurlijk. Ja, het ligt op de plank. Ik zou zeggen, pik het op, ja. Deze meezinger. Maar we hadden natuurlijk wel voorbeelden van hele grote oranje hits. Ook gemaakt in Drenthe, uitgebracht door platenmaatschappij Telstar. Johnny Hoes in Weert. Daar is het WK in Amerika. In 1994 waren we er ook al namelijk. En toen was daar oer-Hollandse velder Bertus ten Kaart, bekend van No Name. En hij verzint deze meezinger.

0: Ja, die zingende meubelstoffeerde Bertus ten Kaze. Ten Kaat. Ja. Die onder een andere naam dit zingt, hè?
1: Piet Schelleboer.
0: Ja.
1: Dat was ook de naam waaronder hij rubrieken verzorgde op Radio Drenthe. Eigenlijk, als Bertus luistert, dat doet hij vast. Met een paar tekstaanpassingen zou je hem zo weer uit kunnen brengen, hè, dit nummer.
0: Ja, er zijn ongetwijfeld in de loop van de voetbaljaren nog heel veel meer Drentse oranje hits gemaakt.
1: Ja, heel veel. De Dikdakkers natuurlijk, het grootste voorbeeld, met heel veel oranje hits. Hans Versnel woonde het in Havelde. Jannes heeft ook al een oranje hit gehad. Melroos, André Kuik. Nou, ik kan nog zo nog wel even doorgaan, hoor.
0: Ja, het was fantastisch, Sjoerd. Ik ga dan niet van Drentse bodem, maar met een andere klassieker afsluiten. Ik spreek jou volgende week weer. Dit is Hazes en wij houden van oranje. Tot later.
1: Ook goed. Tot later.

opgehaald. André Hazes was dit met Wij Houden van Oranje. Ik sprak met Sjoerd en komende zondag komt er ook langs hier in de studio. En dan haal ik met Sjoerd allemaal herinneringen op boven van vroeger van de TT.

0: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook

0: ze onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor.
2: Op shop Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
12: Met Anouk Middel.

0: Simon & Garfunkel en Cecilia.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En nu gaan we gewoon weer verder. Maar nou zit Sebastian bij me. Goedemiddag.
3: Je mag nu goedemiddag zeggen.
0: Ja, oh, de hele ochtend ging het alweer mis. Oh. Ja. En ik moet nog wat zeggen wat ik vanochtend vergeten ben te vertellen. Want heb je meegekregen dat we een zoektocht deden naar de oudste luisteraar op dat moment?
3: Ja, Ali geloof ik. Hè, was het.
0: Annie is het geworden.
3: Annie oké. Okay.
0: Annie uit Tweede Exloërmond. Annie, er is niemand boven jou uitgekomen. 93.
3: Wauw.
0: In december 94. Ja, en dat had allemaal met schildpad Jonathan te maken, die in het Guinness Book of Records is gekomen. Ja. Dat gebeurde, ik geloof afgelopen vrijdag of zaterdag, ik weet het niet meer. Maar af een paar dagen terug, omdat hij 194 als oudste schildpad, als oudste dier, daarin geregistreerd is. Jij houdt al het nieuws in de gaten. Vooral ook nieuws rondom het weer en de weersverwachting. Want het gaat zo knap heet worden. Ik sprak Roland van der Zwaag zo pas al. En zometeen om 12:30 praat ik nog een keer met hem. Maar ja, er wordt natuurlijk van alles georganiseerd. En helemaal in de provinciehoofdstad nu, de TT. Worden er al maatregelen genomen?
3: Ja, het wordt natuurlijk 35 graden vrijdag. Dat is de trainingsdag bij de TT. En het TT-circuit neemt daarom hittemaatregelen. Zo mogen mensen onder andere zelf waterflessen meenemen. Normaal gesproken mag dat niet, maar dat mag nu wel. En meer maatregelen, dat kun je horen om 12:30.
0: Ja, we hebben ook, we zeggen het, we kaarten het al even aan, de TT. We hebben een live blog op onze site ook, de TT-blog. En daarin verschijnen dan om de zoveel tijd nieuwe berichten rondom de TT. Een van de jongens die schuift ook even aan tegen, wat zal het zijn, 13:50... om even te praten over het laatste nieuws over de TT. Verder ga ik nog bellen met Irma. Irma die is lid van een theatergezelschap en dat is hartstikke leuk. Tenminste, vind ik hartstikke leuk, want ik heb het een keer bij mee mogen maken. Die kan je namelijk uitnodigen thuis. Als je een verjaardag viert of iets anders of wat dan ook, dan geef je die theatergezelschap een belletje en dan komen ze gewoon, ja, eigenlijk je visite verrassen. En dan staat in één keer je hele woonkamer op stelten. Maar het is heel leuk. Hoe ze dat doen, dat vertellen ze zo.

meteen. Aldert is op jak vandaag. En Aldert die is aanwezig bij een overhandiging van een hele bijzondere tv. Een tv uit 1949. Hoor je zo meteen ook meer over. En we gaan het hebben over de hobby van Tamara. Dat begon met dahlia knollen. En waar dat tot toe is uitgegroeid, dat hoor je zo meteen. En nog meer natuurnieuws. Want oud-boswachter Kees van Son ga ik zo meteen bellen. Hij zet zich namelijk in voor de roggelelie. Hoor je meer over zo meteen.

0: van Flowers in the Rain.
1: Oh, wat een bruggetje. Kees van Son, oud-boswachter, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Anouk. Leuk je weer te spreken.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik kreeg jouw telefoonnummer nog even van onze Roeg-redactie. Die zei, je moet even met Kees bellen. Want Kees is op pad geweest in Duitsland. En hij zet zich in voor een heel bijzonder plantje. Dus je moet dat even laten horen aan heel Drenthe.
2: Ja.
1: Vertel, waar ben je geweest en wat doe je?
2: Ik ben afgelopen week in het Wendland geweest. En dat is in Duitsland, ten zuidoosten van Hamburg. En daar was ik ter ere van de roggelelie. Dat is een landschap daar in die omgeving die eigenlijk heel traditioneel wordt beheerd. En het lijkt heel erg op Drenthe. En daar, op die locatie, daar komt dus nog steeds de roggelelie voor. Bij een boer die al, zijn familie al eeuwen daar die grond beheert. En die doen het op een, traditionele manier, zonder bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest. En daar is echt, dat is een weelde om naar te kijken, want het kleurt er bijna oranje van de roggelelies. En daar zijn we op bezoek geweest. En dat is elk jaar zo rond deze tijd dat de roggelelie bloeit. Zo rond langs de dag. Dus en dan komen er meerdere mensen. Want we mogen dan bij die boer logeren. En dan mogen we onze tentjes opzetten. En dan gaan we dat landschap in. En dan gaan we kijken. En dan gaan we kijken naar hoe bijzonder dat landschap is. En hoe dat ook lijkt op Drenthe met de afwisseling. En de bosjes en de... De bodem is natuurlijk heel erg vergelijkbaar als die in Drenthe. En ja, als ergens het goed gaat met de roggelelie, dan gaat het ook vaak goed met andere planten en dieren in die omgeving. Omdat die roggelelie die was in de vorige eeuw was die eigenlijk was het heel normaal, ook in Drenthe dat die stond. Maar daar kwamen ook bijzondere vogels bij en bijzondere insecten bij. En zoals bijvoorbeeld het vliegend hert. Daar heb je misschien wel eens ooit van gehoord. Hè? Dat zijn grote kevers met grote horens als het ware op hun kop. En die hebben we daar zien rondvliegen. Nou, die heb je dus niet meer in Drenthe. En ortolaan is een vogel, een zangvogeltje, een piepklein zangvogeltje, die veel ook in de akkers in Drenthe geleefd heeft vroeger, maar die nou eigenlijk in Nederland eigenlijk helemaal is uitgestorven en die daar dus nog is.
1: En tot wanneer hadden wij die roggelelie hier wel bij ons?
2: Sorry, wat zei je?
1: Tot wanneer hadden wij die roggelelie wel hier bij ons?
2: Dat was tot de jaren 50, 60 was dat heel gewoon.
1: Ja.
2: En daarna is die roggelelie langzamerhand verdwenen door schaalvergroting, door mechanisatie in de landbouw, door het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de graan. En ja, daardoor is die verdwenen. En,
1: alleen bij ons of echt in heel Nederland?
2: Nou, hij komt eigenlijk alleen maar in Drenthe en een beetje Achterhoek. Zou hij van nature voor moeten komen? Maar hij is eigenlijk helemaal verdwenen. Hij staat hier en daar nog bij mensen in tuinen. Mm-hmm. Omdat het zo'n bijzonder mooie plant is. Maar hij is wel gevoelig voor vraat en voor virussen en dat soort dingen. Ja. Maar,
1: wil jij hem graag weer terug hebben hier? Hoe ga je dat doen dan?
2: Ik blijf me inzetten om dat landschap te veranderen en te verbeteren en om de omstandigheden te verbeteren. En natuurlijk te beginnen in de Drentse A, hè, mijn oude werkgebied. Maar hij moet eigenlijk in heel Drenthe moet hij terugkomen. Want ja, dan krijg je dus ook die bijzondere andere planten en diersoorten. Die krijg je vanzelf weer terug.
1: Ja. En maar hoe doen we dat, Kees?
2: Nou ja, dat doen we door onderzoek daarna te doen.

0: en uiteindelijk een herintroductieprogramma voor elkaar te krijgen. En daar heb ik wel ideeën bij en daar zijn ook wel plannen voor. Uh-huh. Maar dat kan mij eigenlijk niet snel genoeg gaan. En ik doe mijn best daarvoor en ik ga me nog meer inzetten. Ook in de toekomst, nu ik de tijd voor heb.
1: Ja.
0: Nu ik met pensioen ben.
1: Ja.
0: Om die roggeleven
1: te drempen. Want het is gewoon mogelijk.
0: Het is mogelijk, absoluut is het mogelijk. En als we wat met meer respect en voor het landschap en voor de landbouw omgaan. Want het is eigenlijk een cultuurvolger. Hij hoort gewoon in de akkers van de boeren, hoort hij gewoon thuis. En dat oude boerenlandschap van halverwege vorige eeuw. Nou, dat wil ik zo graag terug hebben in grote delen van Drenthe. En vele met mij natuurlijk.
1: Ja.
0: En daar wil ik me voor inzetten. En
1: het eerste aanzetje is gegeven, hè, door met elkaar daar in Duitsland erover te hebben. En er komt een vervolgonderzoek. En zodra jij daar meer over weet, laat je het ons ook even weten.
0: Jij bent de eerste die ik bel.
1: Dat heb je gezegd, hè? En ik tape alles.
0: Anouk, dat doe ik.
1: Oké, dan hebben wij nog wel contact. Dankjewel. Hey, dankjewel. Succes ermee, Kees. Doei.

zijn bezig met een heel grote tour, zeg maar. En misschien heb je het al gezien. Begin januari verscheen er ook een Netflix-docuserie over Take That. Bijna half één. Sebastian praat je zo bij over het laatste nieuws uit de provincie. Maar eerst nog

0: Kurk24.nl.
1: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard.
5: Goedemorgen, middag. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen, dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Baba Jans uit Emmen. Vooraf vindt een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Omdat we te maken krijgen met tropische temperaturen mogen bezoekers onder meer zelf water meenemen. Bezoekers mogen eigen flessen water meenemen zolang het geen glazen flessen zijn. Ook zijn er op het circuit meerdere waterpunten en toiletgebouwen waar mensen hun flessen gratis kunnen vullen. Of het TT-festival in de binnenstad van Assen ook hittemaatregelen neemt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder laat weten dat de organisatie achter de schermen wel bezig is met verschillende scenario's. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de oefening worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
6: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules, dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen, dus we vliegen in de ochtend een wave en in de middag een wave. Ja, je kan er niet omheen.
5: Een automobilist is vanochtend tegen een geparkeerde auto aangereden in Hoogeveen. Door de botsing belandde de auto op de kop op de weg. Het ongeluk gebeurde op de Limburg van Stierumstraat. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Het is niet duidelijk of de persoon ook mee moet naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
4: Sebastian, dank je. Ik heb een hotline letterlijk met jou, Roland van der Zwaag. Wederom, goedemiddag.
7: Mag het elke dag, Anouk? Goedemiddag.
4: Ja, wat mij betreft wel, waar kan ik tekenen? Hey, wat krijgen we allemaal vandaag?
7: Nou, vandaag, ik zie wat hoge windveren. Die schuiven over vanuit het westen. Ook een klein beetje van die slierten met middelbare bewolking. Het is allemaal erg weinig. De temperatuur die is dankzij al die zon, want die zon die blijft de hele dag vandaag al in ieder geval gestegen naar 22 graden. De maximumtemperatuur die gaat zometeen wel bereikt worden en dat zal ongeveer om een uur of 3 zijn. Ik heb een verdeling van 23 graden in het uiterste noordwesten van de provincie tot nog wel 25 graden in het zuiden. En dan hebben we luchtvochtigheid nu van ongeveer 60%. Dat komt nog omdat die toplaag nog helemaal nat is vanwege de gevallen neerslag, de overvloedige neerslag die we hebben gehad van die stortbuien. Nou, je zal morgen zien met die doorstaande noordoostenwind dat die toplaag dan al helemaal droog is. Een dag later zal dat ook tussen de gewassen zijn, in de maispercelen en de aardappels. Dan is die toplaag helemaal droog. En dan kan uiteindelijk het restantvocht wat daaronder zit, onder die 10 centimeter, kan dan mooi even opgenomen worden. Dus wat dat betreft hoeven we ons geen zorgen te maken over droge omstandigheden, te droge omstandigheden, waardoor de bomen enzovoort en het gewas het allemaal niet kan hebben, als we straks naar 34 tot 35 graden gaan later deze week.
4: Ja, enorm, hè? Hoe krabbelt dat op? Een paar graden per dag erbij?
7: Dat gaat inderdaad met de maximumtemperatuur een paar graden per keer erbij. Dus vandaag dus die 24 graden gemiddeld. 24 graden. Komende nacht gaan we terug naar 11 tot 12 graden. Dan is het nog echt wel een koele nacht. Dus morgenochtend is het nog heel goed te doen buiten. Weinig wind. We hebben nog wat bewolking. Een beetje hoge bewolking. Wat middelbare bewolking. Dan komt die zon nog echt wel eventjes bij. 'S middags een krachtige zon. Een stralende zon. UV-index rond de kracht 6 tot 7. Dus dat is een hoge UV-index. Dus 2 uurtjes in de zon, dan heb je in ieder geval een hele rode huid. 'S middags is het ook zo van, nou nee, doe maar niet in die zon, want dan is de temperatuur al gestegen.

0: gaan naar zo'n 28 graden. Dus we hebben er alweer 3 graden bij. Dan gaan die nachttemperaturen naar de nacht naar woensdag naar 15 graden. De luchtvochtigheid is nog vrij laag die dagen. En dat betekent dus dat het woensdag, ondanks dat het dan 33 tot 34 graden wordt, begint het wel iets drukkender te worden buiten. Daar bedoel ik mee drukkende warmte, wat benauwd. Want de wind is er niet echt. Die is een beetje aan het weifelen. 's Ochtends zuid, 's middags noord. Een beetje eromheen. 14 zonuren, dus een stralende dag. Ja, en dan gaat dan die luchtkwaliteit ook verminderen. Er zijn heel veel pollen in de lucht. Die staat eigenlijk bijna op het hoogste niveau. Dus mensen die last hebben van pollen, die kunnen dan daar last van krijgen. Mensen die hebben last van zomersmog, wat zich gaat ontwikkelen, die zal vooral later in de week, op vrijdag, zal dat waarschijnlijk matig tot zware zomersmog worden. Dus al die omstandigheden met die hoge temperaturen en niet al te veel wind, en nog een hogere luchtvochtigheid, zorgt ervoor dat het knap benauwd wordt later deze week. En dat is misschien voor velen niet zo fijn.
1: Nee, rustig aan is het advies.
0: Kalmte en zoek een schaduwplek.
1: Kan u redden.
0: Ja, in de wind, als er wat wind is, zoals vandaag, gewoon lekker onder een parasol gaan of een boom. En dan kom je er wel doorheen.
1: Oké, Roland, tot later. Dank je wel.
0: Tot later.
1: Hoe werkt een tv uit 1949? Dat hoor je zo.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: Wireless op Radio Drenthe. Voyage, voyage.
1: Op Jack.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Zelden is die zo dichtbij, want ik geloof dat die staat op... Nou, wat zal het zijn? 10, ja, 15 meter? 10? Maar kan je niet aanraken?
3: Dat is te veel. Nee, er zit vast tussen mijn hoek. En dat is misschien maar goed ook. Nee, maar we zijn inderdaad dicht bij elkaar vandaag. En dat is een heel bijzonder moment. Het voltrekt zich hier in het atrium van RTV Drenthe op dit moment. Want ik sta hier met een hele koppel, hele belangwekkende personen... en een heel bijzonder apparaat. En het apparaat dat zit hier al een jaar of wat hier bij RTV Drenthe. Ooit schonken de meneer Lampen en het giet hem de allereerste Drenthe televisie. Maakt in het jaar 1949. En nou... Anno nou, vandaag zal dit prachtige apparaat een reis gaan maken. Daar kom ik zo in op. Maar geweest met Sebastian praten. Sebastian, mooi.
4: Goedemiddag.
3: Kleinzoon van de maker, hè?
4: Ja, ik ben de kleinzoon van Ben Lampen. Ja, klopt.
3: Ben je ook zo technisch?
4: Nee, ik ben niet zo technisch. Ik weet hoe het werkt, maar ik ben niet zo handig met de soldeerbout. Nee.
3: Maar goed, ik zit wel in de techniek.
4: Ik zit wel in de techniek,
3: maar
4: ja.
3: In de verkoop.
4: In de verkoop, elektronica. Ik heb een eigen elektronica winkel hier in Assen.
3: Je opa heeft dit televisietoestel gemaakt in het jaar 1949. Het is een soort experimenteel toestel eigenlijk. Maar je hebt nog net maakt dat het echt deer, hè?
4: Ja, toen hij vlak voordat hij geschonken is aan RTV Drenthe... heeft hij hem helemaal gerestaureerd. En toen heb ik hem werkend gezien. Geen ontvangst, maar ik heb sneeuwbeeld gezien op het kleine schermpje.
3: Ja.
4: Dus toen werkte hij nog.
3: Ja, voor de mensen die de beelden niet bij hebben... je kunt niet vergelijken met een gewone televisie. Het is een beetje een hoogstaand ding. Het bestaat uit 3 etages met heel veel lam en voeding en condensators... en een piepklein beeldschermpje.
4: Ja, een beeldschermpje van ongeveer, nou wat zou het zijn... een paar postzegels bij elkaar, zo klein is hij, denk ik.
3: Ja, zo'n 10 centimeter. Denk ik zo ongeveer,
4: ja, 10 bij 10 ongeveer, denk ik. Dat is het scherm. En hij is zo groot als een grote computerkast van vroeger.
3: Ja. Ja,
4: daar lijkt het een beetje op. Hè.
3: Het was in de periode dat vooral Philips... die deed alle experimenten met televisie, hè, net na de oorlog. En je opa, die meuk al aan warme televisie. Maar hoe kwam hij toen aan die expertise? Heb je enig idee?
4: Ja, hij is van huis uit radiotechnicus. En vanuit die hoek een zendamateur. En vanuit die hoek heeft hij dit destijds gemaakt. Want dat was hier niet in Drenthe. Nee. De eerste proefuitzending begonnen. Maar dat was natuurlijk niks te krijgen na de oorlog. Nee. En ze heeft die zelf één gemaakt. En die werkte. En ik heb vernomen dat hij destijds in de oude winkel naar de gedempte single ook draaiend in een etalage heeft gestaan. En dat er echt hordes mensen voor stonden om te kijken.
3: Serieus,
4: ja,
3: maar die beelden die kwamen toen uit Eindhoven, dus van Philips. Ja. Maar die kunnen hier in Assen ontvangen?
4: Dat kon ontvangen worden. Er stond een hele hoge antenne destijds hier in het centrum. Waar ze dan ja, ik weet niet hoe hoog. Maar hij was hoog.
3: Ja.
4: Het was voor mijn tijd, maar ze kon het ontvangen met goed weer. Was het te zien, ja.
3: En wat er te zien was?
4: Ik durf de proef uit te zeggen. Ik durf het echt niet zeggen.
3: Dat was heel bijzonder natuurlijk,
4: ja.
3: Hè?
4: Ja,
3: maar gegarandeerd is dit de eerste Drenthe televisie. Dat kan niet aan.
4: Dit is de allereerste tv, maar misschien wel een van de eerste tv's van Nederland. Ik durf het zo niet te zeggen.
3: Nee, dat, dus, ja, nou, bij Philips waren natuurlijk best aan het experimenteren, ook zelf.
4: Ja, daar zijn ze ook bezig geweest, ja.
3: Martin van der Veen, einddirecteur hier bij RTV Drenthe. Dat ding is toen schang, een jaar of wat geleden. En nou geef je hem weg.
5: Ja, dat klopt, dan geef je hem weg, ja. Hij verdient een betere plek.
3: Ja, want hier stond het te verstoppen.
5: Nou, een beetje te verstoppen. Hij stond in een hoekje en mensen liepen eraan voorbij. En dat is eigenlijk zonde, want dan krijgt hij niet de aandacht die hij verdient.
3: Nee.
5: En toen dachten wij van, nou, wat kunnen we ermee doen? We gaan eens bellen met Beeld en Geluid.
3: Ja.
5: En te kijken van, zal het dan hier naartoe kunnen?
3: Ik dacht, dat ging naar het Drenthe Museum.
5: Had ook kunt, maar wij vinden toch dat het is echt een televisieding. Hè? Het is beeld.
3: Ja.
5: Het kreeg een nationale plek. En dat vonden wij...

0: En nog mooier.
1: Ja, dus je hebt contact gehad met beelden Gluten en Hilversum.
0: Klopt, ja, en Madan.
1: Ja.
0: En juichende reacties.
1: Dat zal.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat gooi je. Kijk als meneer Guido er ook zo op denkt van beelden. Goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag. Ja. Hi.
1: Dit is hem.
2: Ja. Ik sta er echt van te kijken. Dit is een uniek exemplaar. Ziet er ook heel bijzonder uit.
1: Ja.
2: En we zijn ontzettend blij dat we deze kunnen toevoegen aan onze collectie.
1: Waren die überhaupt op de hoogte van het bestaan van dit apparaat?
2: Nee. Nou ja, we hadden wel een vermoeden, nog steeds, dat er toch nog wel een aantal zelfbouw televisies in Nederland zijn. Maar ja, zien er maar eens aan te komen.
1: Ja.
2: En dit kwam natuurlijk wel toch wel een welkome verrassing bij ons binnen.
1: Ja, ik snap dat. Ja, want dit is, we zeggen al, in ieder geval voor het Noorden in de eerste televisie, daar kan het mijn hart niet aan. Maar er is bij jullie ook niet iets bekend dat nog alles zou kunnen wezen.
2: Nee, niet echt. Nee. Misschien, dat is ons niet bekend.
1: Nee.
2: Het is natuurlijk al een hele lange tijd geleden. En we krijgen nu ook wel wat meer informatie binnen, omdat dit jaar de 75 jaar televisie bestaat.
1: Ja.
2: En we daar extra aandacht aan besteden.
1: Ja, dit is nog ouder, hè?
2: Ja. Zeker ouder. Het ziet er ook behoorlijk ouder uit. Dit is echt een mooie toevoeging.
1: Je ziet op Marktplaats waar je staat, is werkend weggezet. Dat geldt voor deze televisie ook. Wat bieden jullie er met van plan?
2: Nou, we gaan natuurlijk eerst kijken of we hem inderdaad aan de praat kunnen krijgen.
1: Ja.
2: En we hebben een hele goede televisietechnicus.
1: Ja.
2: Die met een heleboel apparaten weg mee weet. Dus laten we eerst kijken of we hem werkend kunnen maken.
1: Ja.
2: Mocht dat niet het geval zijn, dan sowieso komt hij natuurlijk in de collectie.
1: Ja.
2: En,
1: wel prominent hopen bij natuurlijk. En dat hij niet ergens in het depot terechtkomt. Ja, maar dat gebeurt ook heel vaak bij museum.
2: Wij kunnen natuurlijk niet alles tentoonstellen.
1: Nee,
2: maar dit jaar, net wat ik zeg, extra aandacht voor de 75 jaar de televisie in Nederland.
1: Ja.
2: Dus wij proberen wel, we hebben op dit moment één etage met 75 televisies die 75 jaar televisie representeren.
1: Ja.
2: Dus elk jaar heeft ook een televisietoestel uit dat jaar.
1: Oh, dan komt deze verandering. Dus,
2: ja, in 49 hadden we nog geen tv-uitzending, maar
1: nee.
2: We kunnen natuurlijk wel beginnen met dit experimentele toestel.
1: Ja, een heel bijzonder exemplaar. Nou, ik zeg al, hij is werkend wegzet. Ik zou hem zo, denk mij, zo 1, 2, 3 niet aanzetten. Maar dat is dan, ja, maar goed, misschien ben ik dat te bang voor.
2: Ja, nou ja, goed. Naar mijn idee moet het wel werken. En zo niet, dan gaan we kijken, kunnen we nog componenten vervangen?
1: Ja.
2: Om een werkend te krijgen.
1: Ja, dat soort lampen bijvoorbeeld nog te kriegen wezen. Te verkriegen wezen.
2: Ja, hoor. Dat is wel even zoeken, maar ik denk
1: wel. Die zullen er nog wel moeten wezen.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Okay.
2: Dus is toch nog wel een hoop te vinden.
1: Ja,
2: het is even zoeken.
1: Ja. Dat was Sebastiaan.
3: Ja.
1: Hij gaat weg uit Drenthe.
3: Hij gaat weg uit Drenthe.
1: Ja.
3: Maar hij krijgt een hele mooie plek.
1: Ja.
3: Een mooie plek dat iedereen kan zien.
1: Maar goed, iedereen hier staan. Je hebt een goede plek. Dat wordt nou beter nog? Of zeg je van, is het wel jammer?
3: Ja, het gaat uit Drenthe weg. Dat is misschien jammer. Maar het is voor iets landelijks. Het is uniek.
1: Ja.
3: Dus ik denk dat het, als dat op zo'n landelijke plek krijgt. En zeker in zo'n mooie tentoonstelling. Dat het,
1: goed. De veilig vervoer hoop ik Guido even zorgt. Maar nou nog heel veel zin tenslotte.
2: Ja, zeker. Ja, ik ga ook wel rustig rijden.
1: Oké. Okay. Dus, niet hard. Het is voorzichtig inpakken en wegwezen met deze allereerste televisie. En ook hier in het Noorden. Hij giet nu uit het Noorden vandaan, maar is ongetwijfeld straks te bewonderen bij Beeld en Geluid in Hilversum.
4: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Ervaar thuis luxe en
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.

0: Katrien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: Pritchett op Radio Drenthe. En Dreaming.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Irma Abrahams zorgt voor verrassingen en voor een lach op je gezicht. Toch, Irma?
3: Dat hoop ik wel, ja.
0: Wel, hè? En voor onverwachte situaties ook.
3: Ja, ook.
0: Ja, jij bent van theatergroep Helmers. Kan je wat vertellen over die theatergroep?
3: Dat is een theatergroep die al meer dan 150 jaar bestaat. En voornamelijk huisvest in Gieten. En ja, de laatste jaren zijn wij heel erg op zoek naar uitdagingen en spelen op locatie. En een van de grote uitdagingen is huiskamertheater.
0: Ja, je kan jullie gewoon regelen om bij jou thuis in de huiskamer op te treden, hè?
3: Ja, ja. We hebben daar wel een stuk voor uitgekozen waarvan je moet echt van theater houden, wil je dat stuk waarderen. Dus het is niet dat wij komen en lang leven de lol en heel veel lachen. Het is echt een stuk, een tragicomedie is het. En die spelen we in de huiskamer. We hebben alleen maar een tafel en vier stoelen nodig en enthousiast publiek.
0: Ja, God van de Slachting heet het. Waar gaat het over dan?
3: Het gaat over twee echtparen die bij elkaar komen omdat hun zonen ruzie hebben gehad. En de ene zoon heeft de andere zoon twee tanden uit de mond geslagen. En die ouders hopen dit even netjes als goede ouders op te lossen, dit probleem. Maar het loopt helemaal uit de hand. En

0: En ze gedragen zich eigenlijk nog slechter dan hun kinderen. En ja, er zitten heel veel herkenbare dingen in. Maar ook heel veel dingen waar je denkt van... oh jee, durf ik hier nog maar naar te kijken? En ja, dat maakt het zo leuk.
1: Ja.
0: Dat maakt het voor ons leuk om te spelen. En voor het publiek leuk om naar te kijken.
1: Ja, want wie is ons? Hoe groot is jouw theatergezelschap?
0: Nou, theatergroep Helmers bestaat uit heel veel mensen. We zijn geloof ik met een man of 25. Maar dit wordt gespeeld door... we zijn begonnen met 8 mensen. Omdat we... Er zijn 4 rollen en iedereen speelt 2 rollen. Zodat we wat konden verschuiven. Intussen, we hebben dat ongeveer 1,5 jaar gedaan. En toen ging dit stuk spelen in het professionele circuit. Dus in de grote theaters. En wilde de auteur niet dat wij dit ook in het amateurcircuit gingen spelen. Nou, dat is nu gestopt. En nu heeft ze toestemming gegeven dat wij weer verder mogen. En dat willen we heel graag. Dus we zijn nu nog met z'n 5. En dat geeft ons wel een klein beetje meer mogelijkheden. Omdat de 1 rol nog door 2 mensen gespeeld kan worden. Maar we hopen dat mensen nog steeds wel enthousiast zijn om ons uit te nodigen.
1: Ja, en het mooie...
0: Om bij hun te komen spelen.
1: Ja, er zijn helemaal geen kosten aan verbonden ook, hè?
0: Nee, er zijn voor de mensen die ons uitnodigen... wij komen gratis. Alleen we zetten na afloop een spaarpot neer of een QR-code, allebei. En dan hopen we dat de mensen ons weten te waarderen en ons... een vrijwillige bijdrage willen geven. Want we hopen wel iedere keer natuurlijk de opvoeringsrechten eruit te kunnen halen.
1: Ja.
0: En verder gaat het vooral om ons plezier dat we erin hebben.
1: Ja, en vaak wordt het ook als een onverwachte act aangekondigd. Hè? Dan regelt de gastheer of gastvrouw dat stiekem achter ieders rug om. En dan verschijnen jullie ineens.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe zoiets tot stand komt. We hebben eigenlijk overal en nergens al wel gespeeld. In tuinen en huiskamers, maar ook in kleine theaters. En overal en nergens. Van hier tot Eeldewolde en Borgen Compagnie. En overal. En ja, dat maakt het zo leuk. Eigenlijk is de enige eis dat je van theater moet houden.
1: Ja, en dat je wat voor grote ruimte beschikbaar moet hebben...
0: Nou, we zeggen altijd, we spelen voor minimaal 15 mensen. Want je moet ook een beetje een intieme setting hebben... dat mensen durven te reageren op wat jij speelt. En het maximum hangt een beetje af van de ruimte waar we in gaan spelen. Of iedereen goede zichtlijnen heeft. Want je zit natuurlijk niet in een theater dat iedereen op je kijkt. Dat iedereen zit een beetje achter elkaar, om je heen. En dus iedereen moet het wel goed kunnen zien. Dus dat hangt een beetje van de ruimte af waar... waarin wij gevraagd worden.
1: Ja, precies. En je zei ongeveer 70 minuten.
0: Ja, zonder pauze. En 70 minuten duurt het ongeveer.
1: Oké, als er nu mensen zijn die luisteren en die denken... oh, dat vind ik wel leuk, die wil ik wel bij mij in de tuin... of nou ja, op locatie hebben. Hoe komen ze in contact met jullie? Ja.
0: Nou, ze kunnen Theatergroep Helmers via de site opzoeken. En dan kunnen ze een mailtje sturen. Dan komt het vanzelf bij ons terecht...
1: Ja, Theatergroep Helmers, H-E-L-M-E-R-S. En dan vind je dan wel meer informatie en dan kan je navragen doen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Heb je alweer 1 in de agenda staan waar jullie binnenkort optreden?
0: We hebben alweer een paar in de agenda staan, dus dat is heel erg leuk. En we hopen natuurlijk dat er meer komen.
1: Ja, en in overleg is altijd alles mogelijk. Geen vaste dagen wat wel of wat niet kan.
0: Nee hoor, het enige wat moet kunnen is dat er 4 spelers zijn die allemaal kunnen op die dag.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zeggen van, geef wat data door en dan kijken we wat ons het beste uitkomt wanneer wij allemaal kunnen. En dan spreken we een tijd af, maar of het nou 's middags is of 's avonds of door de week of in het weekend. Ja, dat maakt niet zoveel uit eigenlijk, als we maar kunnen.
1: Leuk.
0: Als wij maar kunnen.
1: Meer informatie, ja. Theatergroep Helmers.nl. Dankjewel Irma, succes ermee.
0: Ja, graag gedaan.
1: Doei.

sure feels like noon. But I

0: Liedjes die moeten voldoen aan een bepaald thema. Elke dag lanceren wij een thema. Ja, en we kunnen er eigenlijk niet omheen, hè. De temperaturen van nu, daar moeten we gewoon wat mee, Sebastiaan. Maar wat?
1: Het is zo warm, inderdaad. Nou, we hadden natuurlijk bij ons op de website een berichtje staan over die kledingvoorschriften op je werk.
0: Ja.
1: Hoe dat dan hoort,
0: ja,
1: als het zo warm is.
0: Mag je wel in korte broek naar het werk?
1: Slippers.
0: Ja, spaghettibandjes of niet? En, nou ja, inderdaad, een hele artikel is er aan gewijd.
1: Ben je wel eens op slippers naar je werk gekomen?
0: Jawel.
1: Oh ja, dus...
0: Ja. Ja. Ik denk, ik ben ook bij de radio. Niemand die me ziet.
1: Nee, nou, je voeten dus, niet.
0: Nee.
1: Nee,
0: dat, nee. Maar er zijn echt wel handboeken voor ook. Bedrijven, wij ook, hebben daar een handboek voor. Van wat kan je dragen op je werk en wat niet. Op onze site rtvdrenthe.nl dan vind je een kledingadvies van Diana Bruinekool. En ja, zij geeft eigenlijk als vuistregel gewoon niet te. Dus niet te bloot. Dat is het eigenlijk.
1: Ja,
0: maar ja, dat is ook wel vrij te interpreteren natuurlijk. Ja,
1: de norm schuift steeds verder op.
0: Ja, ja, zij vindt dan dat een Bermuda broek nog wel kan.
1: Dat is een driekwart een beetje, hè?
0: Ja, bij de knieën ongeveer. Ja. Ja. Nou, hoe dan ook, wij zagen daar muziek in. Wij dachten kledingstukken. Dat doen we vandaag.
1: Die worden bezongen in liedjes.
0: Ja, en dat kan dus echt van alles zijn.
1: Het hoeft niet per se zomers te zijn. Dat mogen ook regenjassen zijn of van alles.
0: Winterjassen, ja, hoeven niet per se slippers of bikinis te zijn. Als het maar echt bewust een kledingstuk is die bezongen wordt. Ook hoeden, schoenen, laarzen, maakt allemaal niet uit. 26, zullen we streven naar 26 verschillende kledingstukken? Zouden die er zijn?
1: Oh, dat zou wel...
0: dat is wel een uitdaging, hè? Nou ja, dus we stellen onszelf een uitdaging daar. In. Een kledingstuk, 0592-33-1188, als je een passend liedje weet. Nou, 26 hebben we dus nodig, omdat er zoveel letters in het alfabet zitten en we zometeen het rad met het alfabet erbij willen pakken. En dan gaan we slingeren. Ik ga eens even kijken wat de eerste wordt die we kunnen noteren. Goedemiddag.
2: Hallo, Jenny Knol.
0: Hallo, Jenny. Jij was de rabbi, Jenny.
2: Ja.
0: Kan je een beetje over deze hitte?
2: Nou ja, redelijk. Maar ik ben wel meer binnen, hoor.
0: Ja.
2: Ik zoek het niet op.
0: Nee, dat snap
2: ik. En het is wel echt wel heel heet. Ik ben nog even op de fiets weg geweest vanmorgen, maar zelfs dat is niet echt lekker meer.
0: Nee, nou een beetje wind dan, een beetje tegenwind. Jenny, werk jij ook of heb je gewerkt?
2: Ik heb vrij lang best lang gewerkt, ja. Maar sinds de laatste 5 jaar niet meer.
0: Oh, mag ik vragen wat je deed?
2: Ik deed de financiële administratie voor 2 gemeenten sinds 2 jaar.
0: Oké. En hoe ging jij op extreem warme dagen aan het werk?
2: Op het fiets.
0: Snap ik. Ik bedoelde eigenlijk qua kleding wat je aan had.
2: Oh ja, nou... gewoon een shirtje, een rok dan toch meestal wel. Een jurkje.
0: Een korte
2: en,
0: rok, dat kan wel.
2: Niet te bloot.
0: Een korte rok, dat kan wel.
2: Ja, wat heet hè? Het was meestal knielang.
0: Ja, dat adviseerde Diana ook inderdaad. Knielengte, dat is allemaal te doen. Hey, Jenny, de telefoon die gaat maar door. Dus ik noteer gauw de allereerste. Welke kunnen we opschrijven?
2: De Yellow Polka Dot Bikini.
0: Oh ja, dat is wel een toepasselijke ook. En welke letter wil je graag hebben?
2: Doe maar de Z van zomer.
0: De Z van zomer. Noteren wij. Dankjewel.
2: Doei.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen. 0592-33-1188. Goedemiddag met Anouk.
3: Hallo, Anouk met Yvonne. Hoi.
0: Hoi, Yvonne.
3: Hallo. Hey, wat dacht je van 2 motten in de oude jas van Doris?
0: In mijn oude jas. Notering, dankjewel.
3: Doeg.
0: Hoi met Anouk.
4: En schoenmaker.
0: Hallo, Henk.
4: Dat is wel een beetje jammer, maar ik heb ook een jas.
0: En welke jas heb jij dan?
4: Code of Many Colors van Dolly Parton.
0: Oh ja, dan moeten we. Moeten we even Robbertje stoeien welke we erop zetten dan, inderdaad, hè? Welke jas? Maar dit was een oude jas, je hebt dan weer een andere.
4: Ja.
0: Hey, doe!
4: Samengesteld heb ik. Goed zo.
0: Ja, doe! Hoi met Anouk.
5: Dag Jolanda.
0: Dag Jolanda.
5: Ik heb er eigenlijk 2.
0: Nou.
5: Ik heb Art Eggens met De Rode Rok.
0: De Rode Rok, ja.
5: En Paul Hansen, Achter de Rhododendron.
0: Achter de Rhododendron? Wat?
5: Die staat in haar nacht.

0: Japon.
1: Oh ja, en nog Japon. Oh, dat is wel een goeie. Dankjewel. Doei.
0: Joe.
1: Hi, met Anouk.
2: Roelie.
1: Hallo, Roelie.
2: Blue sweatshoes.
1: Blue sweatshoes, noteren we. Dank je.
2: Doei.
1: Hi, met Anouk.
3: Hallo, met Henny.
1: Hallo.
3: Ik heb ook, het is een oudje hoor, maar het gaat over een spierwitte bruidsjurk. Te koop, geen enkele keer.
1: Ja, van onze trucker. Onze zingende trucker. Noteer ik, dankjewel.
3: Ja,
1: doei.
3: Doei.
1: Hi, met Anouk.
4: Johan.
1: Hallo.
4: Ik heb Hup Holland Hup, laat de leeuw niet in zijn hempie.
1: Hempie, hadden we nog niet. Dank u wel. Doei. Hallo, met Anouk. Hallo, met Anouk. Oh, die hangt alweer op. Maar we hebben al meer dan genoeg, hè? We gaan even telefoontjes aannemen en noteren. Als jij nou ook eentje weet, bel me naar de studio. 0592-3311-88 liedjes waarin een kledingstuk bezongen wordt. En we hebben stiekem een streven onderling om 26 verschillende bezongen kledingstukken voor elkaar te boksen. Dus dat zou mooi zijn. Dit is Davy van de Sluis.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Half twee is het nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard.
4: Goedemiddag. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Babayans uit Emmen. Vooraf vindt een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen.

Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Omdat we te maken krijgen met tropische temperaturen, mogen bezoekers onder meer zelf water meenemen. Bezoekers mogen eigen flessen water meenemen, zolang het geen glazen flessen zijn. Ook zijn er op het circuit meerdere waterpunten en toiletgebouwen waar mensen hun flessen gratis kunnen vullen. Of het TT-festival in de binnenstad van Assen ook hittemaatregelen neemt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder laat weten dat de

0: organisatie achter de schermen wel bezig is met verschillende scenario's. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de oefening worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
1: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules, dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen, dus we vliegen in de ochtend een wave en in de middag een wave. Ja, je kan er niet omheen.
0: Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina leggen deze week opnieuw het werk neer. Op locaties in Meppel en Leeuwarden wordt vandaag, morgen en woensdag gestaakt, meldt FNV. FNV verwacht dat vanavond ruim 100 werknemers van Friesland Campina in Meppel het werk neerleggen. De staking begint om 10 uur en duurt 48 uur. Een automobilist is vanochtend tegen een geparkeerde auto aangereden in Hoogeveen. Door de botsing belandde de auto op de kop op de weg. Het ongeluk gebeurde op de Limburg van Stierumstraat. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Het is nog niet duidelijk of de persoon ook mee moet naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
2: Sebastian, dank je. Het weer heb ik nog, Roland van der Zwaag.
3: Vanmiddag blijft de noordoostelijke wind doorstaan. Die is meestal matig, kracht 4. De temperatuur die heeft een verdeling. Omdat het koelere Noordzeewater zorgt voor een afkoeling in de noordelijke delen van Drenthe, zal het daar 23 graden worden. Terwijl het juist in het uiterste zuiden van de provincie, daar kan het wel tegen of net 25 graden worden. Nou, vanavond blijft het nog lekker lang warm tot zonsondergang. Een graad of 18 tot 20. En daarna koelt het af een redelijk koele nacht. We kunnen het huis even koelen naar ongeveer 11 graden.
2: Liedjes waarin een kledingstuk bezongen wordt. Weet je er eentje? Geef me door. 0592 33 11 88.
4: Was je eindelijk het perfecte?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Anouk in de middag.

het een old town. Zometeen een overzicht van liedjes die tot nog toe zijn binnengekomen. Kledingstukken die bezongen worden. Dat zoeken we vandaag voor de slingerplaat. Hebben we al 26 verschillende? We komen in de buurt, maar volgens mij zijn we er nog net niet. Dus als je nog geen weet, 0592 33 11 88. App of bellen maar door.

0: Rutjekot en hartslag.
1: De slingerplaat.
0: Oké, we kunnen lang niet alles laten horen, want daar hebben we echt geen tijd voor. Maar we willen toch zoveel mogelijk laten horen. In verband met het warme weer hebben wij een kledingadviseuse gesproken die even vertelt hoe je het beste gekleed na aan het werk kan gaan. Daar hebben we ook een artikel van op onze site staan. Eigenlijk alles wat te voor staat is niet goed, maar dat werkt met alles zo natuurlijk, hè? Alles wat te voor staat, kan je beter niet doen. Maar goed, te bloot is dus ook eigenlijk wat ze zegt, nou moet je niet doen. Dus die hele dunne spaghettibandjes voor dames zegt ze, nou, doe iets wat gekleder. He, die hele korte mini-rokjes of hotpants, nou, hou hem tot net even over de knie. Een beetje op die manier. Wij dachten, kledingstukken, ja, kom maar door met die liedjes. Dus 0592-3311-88. En terwijl ik dit zeg, wordt er nog steeds gebeld. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Met Anneke.
0: Hallo, Anneke.
2: Anneke was het nummer van jullie kwijt. Ik heb het standaard in de telefoon staan. En dat zou je net zien. Dus ik helemaal in paniek.
0: Nee, toch? Dit is veel te warm voor. Nooit in paniek raken, Anneke.
2: Nou nee, maar weet je, ik moest ineens denken aan een liedje van Wim Sonneveld. Ik heb altijd oude liedjes. Ja. Doe je wollen sokjes aan, Marjolein.
0: Maar die vind ik ook leuk, want hebben wij sokjes al...

0: Bas?
1: Nee, nog geen lied over sokken. Nee.
0: En we hadden stiekem de hoop om 26 verschillende liedjes. Dus dit is een hele goeie. Ik ben blij dat je ons telefoonnummer hebt teruggevonden, Anneke.
2: Ja, en mijn man die zei van... zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed?
0: Vader gaat op stap.
2: Ja. Die hebben jullie.
0: Ja, dasje volgens mij ook niet. Ja, jasje hebben we wel binnengekregen. Want bij jasje... Ja, ik kan hem meteen wel even laten horen. We hebben natuurlijk een opzetje gemaakt. Maar als ik deze laat horen... ook dan inderdaad in een beetje jouw gouden oude stijl.
2: Er
0: waren die twee
2: motjes. Ja, in mijn oude jas.
0: Ja, precies.
2: Die twee motten.
0: Die is heel leuk, hè?
2: Ja, maar weet je, al die oude liedjes, die ken ik.
0: Ja. Ja. Nou, deze komt er sowieso op, want die is zo vaak aangevraagd. Dus Doris komt erop. En die sokjes van jou vind ik ook leuk. Dankjewel, hè?
2: Ja.
0: Dag, Anneke. Doei, doei.
2: Doei.
0: Ja, soms komen liedjes meerdere keren binnen, hè? Dus dan moeten we even kijken. Deze kwam in ieder geval als eerste binnen. Jenny kwam daarmee. Dat vonden we wel heel toepassend natuurlijk ook meteen... om met een bikini te beginnen met dit warme weer. Ze koos de letter Z, dus als je zo meteen het rad erbij pakt... en je draait de Z, dan gaan we deze helemaal draaien, oké? Zullen we verder met de volgende?
1: Achter de rhododendron.
0: Oeh, wat werd daar ook alweer in bezongen? Die zat in haar nachtjapon, achter de rhododendron. Alwaar hij haar niet vinden kon, zomaar weg zonder pardon. Ja, nachtjapon, hartstikke goed.
1: Moet ook een hele oude zijn.
0: Meer nachtjapon, ja, dit zegt jou niks. Nee. Ja, dit is heel grappig, eigenlijk moet je hem even helemaal luisteren. Bert komt met groene. Oh nee. Dit was de ondergoed nog. Dit was Lammy, die kwam hiermee met Benny Nijman. En Bert kwam met die schoenen. Maar we hebben schoenen en laarzen en zo. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Dus dat doen we. Ga jij even verder, dan neem ik even telefoon.
1: Is goed, is goed. Peter Paul, die kwam met een klassiekertje van Guus Meeuwis. Kledingstukken die van jou of mij kunnen
0: zijn. Het is een nacht. Ja, algemene kledingstukken, hè? Ja, en die kwam ook met een warme muts. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Ja, Guus, die weet wel van wand met kledingstukken. Ellie komt met... Heerlijk nummer ook gewoon, van Lana Del Rey.
1: Was dat trouwens een woordgrap die jij er tussendoor gooide?
0: Zeker niet.
1: Dat hij van wanten weet.
0: Ik ga gauw naar de volgende. Hoi met een hoek.
3: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Ja, Geert Langelo.
0: Hallo Geert.
3: Dag. Ik zou er denken aan A Coat of Many Colors.
0: A Coat of Many Colors, van?
3: Dat is van, nou ben ik er even bij, Dolly Parton.
0: Dolly Rules. Oh, nou zet je me wel voor een dilemma, want we wilden er maar één jas op hebben. En die twee motten, die kwam al zo vaak binnen.
3: Oké, ja, dat kan.
0: Ah, we gaan even nadenken, Geert. Ja, dankjewel, hè.
3: Heel goed.
0: Okay. Doei.
3: Hoi.
0: Deze kwam ook heel vaak binnen. En meerdere spijkerbroeken worden bezongen, maar deze kwam het vaakst binnen. Dus die zetten we er zo bij. Ronald kwam met een bloesje. 3 uur 's nachts, 7 januari. Het panterbloesje en de spijker. Ja, niet zomaar een bloesje, wel een panterbloesje. En ik zag via de app ook nog mijn blouse. Geef me die blouse binnenkomen van Ede Staal. Nou, zoveel keuze. Hoi met een hoek.
4: Ja, met Reiner van Leeuwen.
0: Dag Reiner.
4: Hoi.
0: Wou je ook nog eentje doorgeven?
4: Ja.
0: Nou, zeg het eens.
4: Zuidwester.
0: Zuidwester?
4: Ja.
0: Help me even, welk kledingstuk hebben we daarin?
4: Een Zuidwester. Bij stormweer.
0: Bij storm.
4: Als de Zuidwester loeit, kan ik des nachts niet slapen.
0: Ja, en ik heb geen parate kennis genoeg om daar een kledingstuk in te ontdekken.
4: Nou, dan ben je nog te jong voor, denk ik.
0: Ja, 50 plus, dus ik haal het net niet. Reiner, we gaan even op zoek. Dank je, doe.
4: Is goed.
0: Hoi. Hoi met een hoek.
5: Ja, met Tinus.
0: Hoi, Tinus.
5: René Kast.

0: Ja.
1: En het verdreef met het geld van Timo.
0: Wacht even hoor, want je viel even weg. Wat zei je?
1: Van René Kaart.
0: Ja.
1: En die had een sjaal om, gedreven door Timo. Want hij zingt van ik sta op wacht.
0: Oh ja, ik sta op wacht. Ja, inderdaad. Sjaal hadden we ook niet. Goed zo, Tinus, dankjewel. Doei doei. We hebben genoeg. We sluiten de lijnen. En ik hoop dat we dan 26 verschillende kledingstukken hebben. Je hoort zo wat eruit komt. De eerste birds.

0: de birds en turn, turn, turn.
1: De slingerplaat.
0: Nou, ben ik toch eens ergens te jong voor. Want meteen kregen we in de app allemaal uitleg over die zuidwester. Dat ik dat niet snapte. Een zuidwester is een groot uitgevallen regenkapje.
2: Ja, ik wist het ook niet, hoor.
0: Ik wist het niet. Nee, maar goed dat iedereen zo goed meedinkt en meteen reageert ook. Want nu weten we het wel. We hebben 26 liedjes gekozen. Jij hebt het rad achter je staan. Draai maar. Dan gaan we kijken waar die uitkomt. Ik heb het lijstje erbij. En met een Z gaan we er met een bikini uit. En ik kan net niet helemaal meekijken. Dus jij kan...
2: Hij is de Z al voorbij, maar hij draait door naar de I.
0: Naar de I. In de I, daar zie ik een onderbroek bezongen. Lammy komt erbij.
1: De slingerplaat.
0: Benny Nijman, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Nou, komt ie aan, jongens. Dankjewel, hè.

wijze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe

0: maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het onvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de Puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zon.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie...

0: Van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen en ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwantsen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Licht kwamen en die resulteerde in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De TT-week is begonnen. Wat kunnen we allemaal verwachten? Dat hoor je zo.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: Radio Drenthe en even aan mijn moeder vragen. Ik ben blij dat je er weer zit, Roy van Gool. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Roy van Gool is één van de twee. En nou vergeet ik heel veel andere mensen die bezig zijn. Ja, precies. met de voorbereidingen van de TT. Of in ieder geval die ons de TT doen meebeleven. Er is vandaag een live blog begonnen bij ons op de site.
1: Ja.
0: Daarvoor waren we stiekem aan ook al een beetje bezig.
1: Ja.
0: Elke dag verschijnen er nieuwe TT-verhalen bij ons op de site. En dat verzorgen jullie.
1: Ja. Ik doe dit nu al 10 jaar en ieder jaar met Frank Andrega, mijn collega, en ook de mensen van de sport. Voor TT-journaal moeten we items bedenken. En ieder jaar denk je, ach, wat moeten we in vredesnaam weer doen? We hebben alles toch al een keer gemaakt. En elk jaar
0: lukt het altijd.
1: Ja. Weer allemaal leuke verhalen die we bedenken. Dus,
0: Want dit jaar is het ooit zo'n warme TT geweest?
1: Dat is een goede vraag. Misschien is dat ook wel een leuk verhaal. Ja. Het is al vaker heel heet geweest natuurlijk met de TT.
0: Ja, maar zo warm.
1: Ja, dat is zondag op de racedag wordt het 26 graden. Dat is dan nog te doen, vergeleken met vooral vrijdag als de trainingen zijn, dan wordt het 35 graden zo ongeveer.
0: Ja. Ja,
1: die zal er maar naartoe gaan.
0: En het laatste nieuws is er ook dat ze wat coulanter zijn.
1: Ja, het is ook weer wat maatregelen genomen. Je mag vanuit het huis mag je eigen flessen water meenemen. Anders is het niet te doen natuurlijk. En ze hebben ook extra waterpunten waar je je flesje kan bijvullen. Er zijn ook neveldouches achter de hoofdtribune. Dus dat is ook wel lekker om even af te koelen. Mm-hmm. Verder mag je je eigen parasol meenemen.
0: Ja, maar dat vond ik wel een ding. Dat ik denk, oké, gaan we met allemaal parasols lopen. Dus dat is goed hoor. Maar, ik denk ook na verder. Bij warm weer ga je veel drinken. Nou ja, 1 en 1 is 2.
1: Nou, ik zie dan voor me, vooral als je op de tribune zit met en iedereen heeft een parasolletje op, zie je dan zelf nog wel wat.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Maar je moet wat.
1: Ja, nee, zeker. En het is ook gek natuurlijk als je als circuit niks gaat doen.
0: Ja.
1: Ze hebben ook allemaal extra koud water ingeslagen, wat je dan tegen betaling weer kan kopen. Ze hebben ook extra alcoholvrij bier ingeslagen. Want er wordt natuurlijk ook wel wat bier gedronken op zo'n circuit. Maar als het zo heet is, je moet natuurlijk ook een beetje aan je vocht denken.
0: Ja.
1: Dus ze hebben wel allemaal extra maatregelen genomen. En ook nog gratis zonnebrand trouwens. Want dat zie je ook op steeds meer plekken. Waar het heet is dat je dan gratis kan smeren. Want je zit op grote delen van het circuit zit je vol in de zon te bakken. Dus je moet wel een beetje je verstand gebruiken, zeggen ze ook bij het TT-circuit.
0: Ja, dit komt dit nieuws vanuit het circuit. Dan melden we dat uiteraard meteen. Jullie verzamelen dat allemaal op die speciale TT-pagina. Daarin komen ook achtergrondverhalen.
1: Ja. Ja, zoals vandaag is een collega van mij, Steven Ophoff, die is al begonnen met wat interviews te draaien. Ik kan vast verklappen, we gaan een mooi verhaal maken over Bernard Schnieders. Dat was natuurlijk de bakkenist van Egbert Streuer.
0: Ja.
1: Nou, Bernard Schnieders is helaas al meer dan 20 jaar overleden. Maar het gaat natuurlijk bij die prestaties gaat het eigenlijk altijd over Egbert Streuer.
0: Mm-hmm.
1: Zoals iets van, laten we eens een keer wat aandacht schenken aan Bernard Schnieders. Dus we duiken eigenlijk een beetje in zijn leven. En dat soort achtergrondverhalen. Dat is een van de vele voorbeelden van de verhalen die we gaan maken deze dagen.
0: Ja, leuk. Allemaal te volgen. Als je rtvdrenthe.nl inklopt, dan ploept hij vanzelf al naar boven. Ik krijg ook van meerdere kanten de vraag, wanneer begint het TT-journaal?
1: Woensdag.
0: Ah. Ja.
1: En het TT-journaal is dit jaar een beetje anders dan je van ons gewend bent. Want sinds jaar en dag presenteert Karin Mulde natuurlijk het TT-journaal. Maar zij zei van, ik draag het stokje over. En onze Janine Hofstegen die gaat dat nu presenteren. Betekent niet dat Karin helemaal is verdwenen hoor. Nee hoor, zij maakt nog gewoon allemaal reportages voor in het TT-journaal. Dus die is ook nog steeds weer keihard aan het werk met de TT.
0: Ja.
1: Maar Janine gaat dus presenteren.
0: En betekent dat er dan geen Sjaan is?
1: Er is ook nog steeds Sjaan op de baan. Ja. Ze maakt ook nog steeds leuke reportages op de campings en in de binnenstad. Dus Sjaan op de baan is er ook gewoon weer bij hoor. Dus dat belooft weer een hoop goeds.
0: Ja, en dat zeg je is vanaf woensdag te zien op TV Drenthe.
1: Tot en met zondag.
0: Ja, worden natuurlijk ook altijd weer herhaald. Je hoeft helemaal niks te missen. Deze hele week op Radio Drenthe en op TV Drenthe, dus van woensdag ook uitgebreid aandacht daarvoor. Ja. Het grote feest begint eigenlijk al, het begint vanavond al met wat her en der.

0: bandjes die optreden. Maar het grote hoofdpodium, de festiviteiten, ja, wanneer beginnen die?
1: Die festival begint donderdag.
0: Ja.
1: Donderdag, vrijdag, zaterdag. Dan zijn natuurlijk de bekende TT-nachten. Waarvan wij trouwens zaterdagavond weer ook live verslag gaan doen van de TT-nacht.
0: Ja.
1: Zoals elk jaar. Dus dan, als je niet heen kan, kun je thuis meegenieten. Maar ja, vanaf donderdag is het dus weer één groot feest in de binnenstad.
0: Ja.
1: Het belooft weer een leuk feestje te worden.
0: Dan staat onder andere deze man daar. En wij doen handjes nu alvast de lucht in. Dit is Jannes met de...

27 is ze, Olivia Dean, en ze verovert de hele wereld. Begon misschien wel met deze, So Easy to Fall in Love. En dit is ABC, Poison Arrow.

De kwalificaties voor Wimbledon zijn in volle gang en Max Houkes uit Sleen is net klaar met zijn kwalificatiewedstrijd. Of hij het heeft gehaald, dat vertelt Sebastian Meijwaardje zo. Na Sixpence None the Richer.

0: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Bijna 2:30, het nieuws uit Twente, Sebastian Meijwaard.
3: Goedemiddag. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Baba Jans uit Emmen. Vooraf vindt een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Ondanks de tropische hitte krijgen bezoekers de ruimte om zelf voor verkoeling te zorgen, weet TT-verslaggever Roy van Gol.
4: Vanuit het huis mag je je eigen flessen water meenemen. Anders is het niet te doen natuurlijk. En ze hebben ook extra waterpunten waar je je flesje kan bijvullen.

0: Er zijn ook neveldouches achter de hoofdtribune. Dus dat is ook wel lekker om even af te koelen.
1: Andere maatregelen die het circuit neemt zijn onder meer het beschikbaar stellen van gratis zonnebrand. En verder mogen TT-bezoekers eigen parasols en paraplu's meenemen om beschut op de tribune te kunnen zitten. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de oefening worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend.

0: ochtend een weef en in de middag een weef. Ja, je kan er niet omheen.
1: Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina leggen deze week opnieuw het werk neer. Op locaties in Meppel en Leeuwarden wordt vandaag, morgen en woensdag gestaakt, meldt FNV. FNV verwacht dat vanavond ruim 100 werknemers van Friesland Campina in Meppel het werk neerleggen. De staking begint om 10 uur en duurt 48 uur. Max Houkes uit Sleen is vanmiddag bij zijn debuut op het kwalificatietoernooi van Wimbledon in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld. Tegen de Serviër Laszlo Djere werd het 6-4 en 7-5. Op papier waren beide mannen nogthans aardig aan elkaar gewaagd. Houkes is de nummer 231 van de wereld. Djere staat op plek 225. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
2: Sebastiaan, dank je. Het weer, Roland van der Zwaag.
3: Vanmiddag blijft de noordoostelijke wind doorstaan. Die is meestal matig, kracht 4. De temperatuur die heeft een verdeling. Omdat het koelere Noordzeewater zorgt voor een afkoeling in de noordelijke delen van Drenthe, zal het daar 23 graden worden. Terwijl het juist in het uiterste zuiden van de provincie, daar kan het wel tegen of net 25 graden worden. Nou, vanavond blijft het nog lekker lang warm tot zonsondergang. Een graad of 18 tot 20. En daarna koelt het af een redelijk koele nacht. We kunnen het huis even koelen naar ongeveer 11 graden.
2: Komend weekend wordt er in Nieuw-Buinen iets geopend waar heel Drenthe plezier aan kan beleven. En dat begon met de hobby van Tamara.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Anouk in de middag.

0: Het plattelandsgevoel van Leo Moorman.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, een van de mooiste onderdelen. Want je krijgt zoveel te weten en te horen over verschillende hobby's. Want er zijn zoveel mensen met zoveel verschillende passies. Ik heb nu Tamara aan de telefoon. Tamara Donker uit Nieuwbuinen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jouw passie begon met dahlia knollen, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: wat dat was klopt. Er aan de hand met dahlia knollen?
2: Nou ja, ik heb ze op een gegeven moment in mijn tuin gezet. En toen kwam ik erachter hoe echt super mooie, rijk bloeiende bloemen dat zijn.
0: Ja.
2: En dat hoe meer dat je plukt, hoe meer dat er terugkomt. En ja, het zijn gewoon echt hele leuke, mooie bloemen.
0: En toen, ben je steeds meer gaan poten of hoe gaat dat?
2: Ja, dat klopt. Dat liep een beetje uit de hand. Want het eerste jaar had ik een aantal dahlia knollen. Maar de jaren daarna werd dat steeds meer. En deelde ik boeketten uit aan familie en vrienden. En op een gegeven moment heb ik met de gemeente contact gehad. En toen mochten we het stukje een voetbalveld achter ons huis mochten we in gebruik nemen. Ondertussen waren ook buren aangehaakt. En nu hebben we echt een heel groot stuk. Met allemaal bloembedden. Met ook allerlei andere soorten eenjarige bloemen. Maar ook heel veel dahlia's. Ja, hebben we gerealiseerd eigenlijk.
0: En dat is echt gewoon een bloempluktuin voor iedereen geworden.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, het is wel de bedoeling nu, want we zijn, het is al vrij groot geworden. We zijn zelfs een stichting geworden ook. Maar het is wel de bedoeling dat mensen dan een bijdrage betalen. Maar ja, daar heb je ook echt een enorm mooi boeket voor dan.
0: Jee, maar ja. Had je ooit gedacht dat dit eruit zou rollen?
2: Nee, helemaal niet. Nee, want het is heel groot geworden nu. En eerst was het gewoon een stukje mijn eigen tuin. Maar
0: ja.
2: Nu is de gemeente erbij betrokken. We hebben subsidies ook nog gekregen. En buren en mensen uit Nieuwbuinen die allemaal meedoen.
0: Dus blijft het is
2: echt
0: wel
2: een
0: leuk?
2: Heel project geworden. Ja, zeker. Ja? Ja, helemaal nu. Je ziet alles groeien. En er bloeit nog niet zoveel. Maar ja, het is echt. Je haalt er heel veel energie en plezier uit. Ook het samenwerken met de andere mensen is gewoon echt heel leuk.
0: Ja, dat snap ik. En je wordt altijd blij van bloemen. Dus dat is fantastisch
2: ja,
0: ook.
2: Ja, zeker.
0: Hey, maar wat
2: zeker.
0: Is er nou? Is komend weekend er ook een officiële opening?
2: Ja, dat klopt. Ja, 27 juni van 11 tot 2. En dan hebben we wat rondleiding hebben voorbereid. En voor de kinderen activiteiten. En ja, je kan, we hebben varkentjes die staan daar nog om een deel voor de Japanse duizendknoop weg te halen. Dat zijn echt hele lieve, aaibare varkentjes.
0: Ja.
2: Dus,
0: die je
2: kuikentjes.
0: Goed moet insmeren deze dagen, heb ik begrepen.
2: Ja, het wordt heel warm.
0: Ja,
2: ja het wordt echt heel warm.
0: Oh,
2: ja,
0: hoe slecht is dat voor jouw tuin?
2: Nou, voor die bloemen, die kunnen er eigenlijk heel goed tegen. We hebben ook nog een bron laten slaan. Dus we kunnen ze ook nog eventueel water geven, grondwater.
0: Ja.
2: En we dachten, misschien moeten we die ook nog aanzetten. Dat er wat verkoeling is voor de kinderen.
0: Ja.
2: Er komt een ijskoelkar. Dus ik denk dat het allemaal wel zal loslopen.
0: En wat voor tijdsbestek zit er tussen dat, Tamara? Tussen die eerste knollen, toen je het ontdekte van, oh wat leuk, tot nu.
2: Nou, ik denk een jaar of 4, 5.
0: Oh, zo kort.
2: Ja, in de laatste anderhalf jaar is dat echt heel, heel snel gegaan. En toen is het echt een heel ook serieus project geworden. Maar het is nog steeds hobby, hoor. het is nog steeds mijn werk niet, maar het is echt nog steeds hobby. Dus,
0: zou je werk van willen maken?
2: Nou, ik heb er wel eens over gedacht. Maar het is nu allemaal vrijwilligerswerk. En ook met al die andere mensen die meehelpen, het is allemaal vrijwilligerswerk. En ja, we hebben er vooral heel veel plezier van samen.
0: Ja, en

0: Hoeveel tijd en energie steek je erin dan?
1: Nou, ik denk wel dat ik er toch wel, als ik zo bij elkaar optel, toch wel 2 dagen in de week mee bezig ben.
0: Twee hele dagen?
1: Ja.
0: Maar je zegt het ook met een lach.
1: Alleen,
0: ja. Ja, het blijft gewoon leuk.
1: Weet je, als iets leuk is, je bent er ook avonden mee bezig. En nu ook, hè, dan er komt natuurlijk ook weer onkruid op. Dus ben je ook 's avonds bezig en slakken zoeken om die dahlia's te beschermen. En, er is heel veel wat je kan doen.
0: Ja.
1: Maar ja, als je een passie voor iets hebt, dan doe je dat. Hè. Ja. Dan doe je dat met plezier.
0: Zeker. En het is bij je in de achtertuin, dus je hoeft er ook niet ver van weg. Dus.
1: Ja, het is achter ons, de achtertuin. Ja,
0: en het is niet alleen voor nieuwbuiners. Iedereen kan een kijkje komen nemen.
1: Ja hoor, iedereen die het leuk vindt is welkom. Ja, en ook in de toekomst, het is eigenlijk een stukje grond ook van een gemeente die we mogen onderhouden en beheren.
0: Ja.
1: Dus het is echt wel, het is voor iedereen die langs wil komen.
0: En hoe laat moeten we waar zijn?
1: Zo te plukken hoor. Oh. Het is niet voor iedereen zo te plukken allemaal de hele tijd.
0: Nee?
1: Het is met vaste plukmomenten.
0: Oh, en die zijn dan?
1: Ja, dat is dan op zaterdagochtend de komende tijd.
0: Ja.
1: En dan, maar dat communiceren we allemaal op social media.
0: Oké, en hoe vinden we jullie op social media?
1: Op Facebook is het Pluktuin Nieuwbuinen. En op Instagram is het ook Pluktuin Nieuwbuinen. En we hebben ook nog een website ondertussen.
0: Oké. Okay.
1: Pluktuinnieuwbuinen.nl.
0: Wat een uit de hand gelopen hobby, Tamara.
1: We hebben het serieus aangepakt.
0: Hartstikke leuk. Ja. En hoe laat begint het allemaal zaterdag?
1: Ja, om 10:00 is er eerst een soort van met de sponsors een kleine opening. En vanaf 11:00 is het publiek welkom.
0: Ja.
1: Dus tussen 11:00 en 2:00beginnen echt de activiteiten.
0: Ja, en het is zaterdag, dus het kan geplukt worden.
1: Ja, ik hoop het. Ja. Ik hoop het dat de eerste bloemen gaan eerst naar de wethouder.
0: Oh.
1: En stiekem heeft onze vrijwilliger Harm heeft al stiekem eigenlijk de eerste bloemen gekregen. Want die heeft ook heel hard gewerkt. Oh. En zijn anderen die ook heel hard gewerkt hebben.
0: Oh, maar dit stiekem ook wel, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar we zeggen al, de wethouder die mag de eerste bos bloemen. En dan hoop ik dat de bloemen er heel snel ook staan. Want het is nu nog wel best wel vroeg voor die eenjarige plukbloemen.
0: Ja.
1: Maar,
0: wanneer verwacht je het dan dat het echt helemaal bont te barren wordt?
1: Ik denk met 2-3 weken dat het echt in de zomervakantie dat het echt begint.
0: Oh, wat een timing ook weer.
1: Dan staan al die... Ja, goed hè?
0: Ja. Nee, dan houden we het in de gaten. Ik wens je heel veel plezier komende zaterdag. Hartstikke goed bezig.
1: Dankjewel.
0: En is dit groot genoeg of denk je nog groter nu?
1: Nou, we houden het nu eerst even hierbij wel. Okay. Dit is al wel... Het is een halve hectare, dus dat is wel...
0: Bewerkelijk genoeg,
1: veel
0: Hey, veel plezier.
1: Zeker,
0: dankjewel,
1: zeker.
0: Hè. Doei. Hey,
1: super bedankt. Doei, doeg.
2: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

0: Ze was nog niet klaar. Van de ene vrouwelijke pop-icoon naar de ander. Van Taylor Swift naar Madonna. Oh, je staat er al klaar voor. Dimitris gaat zo verder met de show van René Steenbergen. Goedemiddag, Dimitris.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Beetje zin in?
1: Zeker weten.
0: Nou, gaan we verder dan. Tot morgen.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8:00 in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malef-

0: vielen verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de centrale bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Centrale bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag. Het is 3:08. Van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is er deze week niet. Die heeft vakantie. Lekker. Vandaag ik en zo. Mijn naam is Dimitris. Wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. Het programma zit lekker vol vanmiddag. We hebben zometeen de jukebox om ongeveer 4:15. Met daarin een Amerikaanse artiest die een paar jaar geleden een cover maakte van Flappy. Die kersthit van Joep van het Hek, weet je wel. Ja, echt. Daar heeft hij een cover van gemaakt. Misschien weet je nu al over wie ik het heb. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Je maakt kans op het muzikale bordspel Remember the Music. En hoe je dat kunt winnen, dat vertel ik je later vanmiddag. En dit uur, natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin je rebels was als je geen ondergoed droeg en geen werk had.

0: Dit is Radio Drenthe. Het is 3:15. Hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag 1961 staan de Beatles voor het eerst in een platenstudio. Ja, voor de allereerste keer. In Hamburg in West-Duitsland zijn John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Pete Best ingehuurd om de Engelse zanger Tony Sheridan te begeleiden tijdens de opname van diens single My Bonnie Lies Over the Ocean. En die klonk zo...

hier staan ze dus mee te spelen, de Beatles. Ze nemen zelf ook twee nummers op. Het instrumentale Cry for a Shadow en Ain't She Sweet. Dat is een klassieker uit 1927. Die wordt opnieuw ingezongen door John Lennon. En de Beatles zijn sinds april 1961 in Hamburg. Ze spelen avond aan avond in de Top Ten Club die tijd. En Fingertips Part 2, de vierde single van de dan nog Little Stevie Wonder, die komt op deze dag in 1963 binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

100. Dat is een live opname die een maand eerder is gemaakt in een theater in Chicago. En de dan 13-jarige Stevie Wonder die zweept het publiek op met zijn zang, maar ook met zijn mondharmonica.

0: is die mondharmonica. Ja.
1: En omdat deze live-uitvoering van Fingertips aan de lange kant is, wordt het liedje op single verdeeld over een A- en een B-kant. Fingertips Part 2, dus de B-kant, wordt door de Amerikaanse radiostations het meest gedraaid. En in de zomer van 1963 staat het nummer 3 weken lang op nummer 1. En in de Atlantic Studios in New York nemen The Young Rascals op 22 juni 1967 dit liedje op.

How Can I Be Sure komt in september 1967 binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en bereikt uiteindelijk de vierde plaats. En treurig nieuws, in haar flat in Londen overlijdt op deze dag in 1969 de Amerikaanse actrice en zangeres Judy Garland. Ze blijkt een overdosis slaappillen te hebben ingenomen. Op 17-jarige leeftijd komt haar grote doorbraak als zij te zien is als Dorothy in The Wizard of Oz.

recent is maar 47 jaar geworden. En de Rolling Stones geven vanaf 22 juni 1975 maar liefst 6 concerten in de Madison Square Garden in New York. De Rolling Stones zijn op 1 juni 1975 aan hun tournee door de Verenigde Staten begonnen. En hierbij maakt Ron Wood zijn debuut als gitarist bij de Rolling Stones. Hij is de opvolger van Mick Taylor, die dan de groep heeft verlaten. Dat deed hij in april 1975. En de Amerikaanse tournee wordt op 8 augustus 1975 afgesloten in het Rich Stadium in Buffalo in New York City. Pak ik er eventjes een oude top 40 bij. Een oude top 40 van 22 juni. Jazeker. Ik heb hier het gedrukte exemplaar voor me van de top 40 van 22 juni 1970. En daarin staan onder andere Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man en ook Muddy Blues met Question. En die ga ik beide zometeen draaien achter elkaar op Radio Drenthe. En eerst Christy, Yellow River uit diezelfde top 40 van 20 juni 1970.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekker slapen.

0: Shoppen.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Goedemiddag, 1:05. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Omdat we te maken krijgen met tropische temperaturen mogen bezoekers zelf water en parasols meenemen. En er zijn neveldouches. En medewerkers van Friesland.

0: Max Houkes uit Sleen is in de eerste ronde van de kwalificatie op Wimbledon uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Serviër Laszlo Djer. En voor het weer gaan we naar Roland van der Zwaag.
1: Vanmiddag blijft de noordoostelijke wind doorstaan. Die is meestal matig, kracht 4. De temperatuur die heeft een verdeling. Omdat het koelere Noordzeewater zorgt voor een afkoeling in de noordelijke delen van Drenthe, zal het daar 23 graden worden. Terwijl het juist in het uiterste zuiden van de provincie, daar kan het wel tegen of net 25 graden worden. Nou, vanavond blijft het nog lekker lang warm tot zonsondergang. Een graad of 18 tot 20. En daarna koelt het af. Een redelijk koele nacht. We kunnen het huis even koelen naar ongeveer 11 graden.
0: Lekker. Zometeen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Waaronder de Beach Boys en Bob Marley komt er ook aan.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Dit is Radio Drenthe. Het is 4:15. Tijd om hier in Studio Steenbergen stil te staan bij extra lange platen. De hele week deze week om 4:15 XL-versies van grote hits. Heb je een suggestie, dan mag je me appen op 0592-3311-88. De Eagles hebben een aantal lange versies op hun naam staan. Dit nummer duurt 6 minuten en 16 seconden. In 1975 kwam dit nummer tot plaats nummer 19 in de Nederlandse top 40. Hier zijn ze, de Eagles, met Lying Eyes.

0: de jukebox. Vandaag in de jukebox een jarige Job. Todd Rundgren. Hij is vandaag 78 jaar geworden. En grappig, in 2020 nam Todd Rundgren een kerstplaat op. Een bijzondere kerstplaat. Het was namelijk een cover van Flappy van onze eigen Joep van het Hek. Nou, die plaat ken je natuurlijk wel, dus deze.
1: Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg en moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg.
0: Ja, en die Todd Rundgren, die is Amerikaan. Dus hoe komt hij nou in één keer bij dit nummer? Hij liet zich overhalen door zijn platenlabel om een kerstplaat te maken. Ik kwam uiteindelijk bij Joep van het Hek en dacht van, nou, dat kan ik beter. Hij heeft er dit van gemaakt.
2: It was Christmas morning 1961, I recall.

0: Enzovoort, enzovoort. Bijzonder, hè? Hij wist alleen niet dat het een beetje als grap bedoeld was, het nummer van Joep van het Hek. Klappie, want hij heeft in een interview gezegd dat het in Nederland heel gebruikelijk is om, om met kerst een konijn op te eten. Dat is opgevoerd door de kinderen in huis.
1: Ja, oké, okay, heel goed.
0: Ja, niet helemaal goed begrepen dus. Twee platen die iets met Todd Rundgren te maken hebben. In de jukebox vandaag hier op Radio Drenthe. Zometeen Robert Palmer. Can We Still Be Friends? Die is namelijk geschreven door Todd. Die hoor je zometeen. Maar eerst zijn grootste hit. Dit is I See the Light. De

0: Dit is Omroep Assen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het Hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8:00 vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperatuur

0: Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Ronkende motoren, knallende feesten, de TT is in volle gang.
2: En Maat is erbij.
1: De beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
2: De TT volg je natuurlijk bij Maat.
3: Goedemiddag en welkom bij de grote TT-show van Omroep Maat. Ik ben Jos Smit en de komende 7 dagen verkennen we samen de TT van Assen. Ik zit hier vandaag met technicus Rudy Bos en co-presentator Gerde Vos. Doorgewinterde radioveteraan van Omroep Assen.
4: Ja, dankjewel. We gaan er denk ik vanmiddag heel wat moois van maken. En eigenlijk elke keer tussen 4 en 6 uur.
3: Ja, dat gaat wat worden hoor. We zijn er de hele dag bij met leuke reportages, mooie interviews en natuurlijk lekkere muziek. Vandaag staan we uitgebreid stil bij de rijke geschiedenis van de TT. Er valt namelijk genoeg over het legendarische race-evenement te vertellen. Verder gaan we het hebben over de aangekondigde hitte. Het belooft namelijk een extreem heet te worden de komende dagen. Voordat we de show aftrappen, moeten we het even hebben over Maat. Want wat voor club is dat precies? Simpel gezegd, het is een samenwerkingsverband van de streekomroepen van Midden-Drenthe, Assen, Aanhunze en Tinardo. De 4 omroepen worden binnenkort samengevoegd en gaan dan verder onder de vlag van Maat. De TT-show is ons eerste wapenfeit. De medewerkers van alle omroepen doen de komende dagen hun stinkende best om er een mooi, leuk en informatieve show van te maken.
4: Ja, misschien is het goed om even te vertellen hoe het werkt. De regering heeft besloten dat van de 239 lokale omroepen er 80 streekomroepen overblijven. En we zijn ingedeeld, dus daar hebben we niet zoveel over te zeggen. Het mooie daarvan is wel dat wij eigenlijk het gebied hebben waar we dicht tegen elkaar aan zitten. En bijna 30% van heel Drenthe gaan bestrijken. Het is allemaal nog niet klaar, want dat moet nu allemaal aangevraagd worden. En officieel gaat het pas in. De echte licentie wordt gegeven op 1 januari 2028.
3: Precies, maar goed, wij dachten we beginnen nu alvast gewoon sterk. En dus trappen we het merk af met de TT. Nou, zoals al gezegd, we gaan het straks vooral hebben over de geschiedenis van de TT. Maar voordat het zover is, komt weerman Jan Visser even op de lijn. Hij neemt ons uitgebreid mee in de laatste weervoorspellingen en legt uit waarom het zo gloepend warm gaat worden. Daarvoor komen we allereerst even in de stemming met een lekkere plaat.

0: tussen je oren.
1: Ja, goedemiddag Jan.
2: Goedemiddag Ger.
1: Ja, ik heb je altijd aan de telefoon en heb het over de Elfstedentocht. Maar ik denk niet dat die deze week verreden wordt, wel?
2: Het is heel ongebruikelijk, hè, dat wij elkaar in deze tijd van het jaar elkaar spreken. Want meestal dan is deze weerman op zomerreces, hè?
1: Ja, precies.
2: Ja, van schaatsen komt helemaal uiteraard niks.
1: Nee, komt niet. Nee, maar voor deze uitzending heb jij gezegd, ik ga maandag vertellen hoe het weer de komende week eruit ziet. Nou, volgens mij wordt het peentjes zweten, jongen.
2: Ja, en daar, daartoe hebben we te maken met een paar factoren. En om het een beetje goed uit te leggen, begin ik met een wringerrol. Weet jij nog wel de ouderwetse wringerrol? Kan je je nog voorstellen?
1: Ja, op de wasmachine, hè?
2: Als je daar iets tussen drukte, dan kwam het vocht eruit, weet je wel?
1: Ja, ja.
2: Maar dat waren twee rollen, die draaiden dezelfde kant op. En dat zie je namelijk nu ook op dit moment gebeuren met de luchtdruk. De luchtdrukverschillen, want er zit een hoge druk boven de Noordzee en dat trekt oostwaarts. En ook midden Europa zit ook een hoge drukgebied. En een lage drukgebied, dat zit ter hoogte van Spanje. Nou, en die beide dat lage drukgebied boven Spanje en het hoge drukgebied boven midden Europa, die werken als een soort wringer, twee wringerrollen als het ware. En die drukken de wind uit het zuiden, die stuwen dat met enorme kracht naar boven. En dat komt dus in Spanje, in Frankrijk en in Engeland en dus ook bij ons terecht.
1: Ja, dat betekent dat het deze week, heb ik begrepen, in het zuiden van het land wel richting de 40 graden kan gaan, hè?
2: Dat zal maar heel goed kunnen, Ger. In Frankrijk worden temperaturen verwacht van 45. Daar moet je toch niet aan denken. En ja, warmte, dat vinden we altijd wel fijn. Maar deze temperaturen die we vandaag hebben, ik weet niet hoe het bij jou is. Bij ons is het ongeveer 26. Nou, dat gaat net aan.
1: Ja, hè? Ja.
2: Maar warmer hoeft het echt niet te worden.
1: Nee, toen ik hierheen fietste was het 22 graden op de thermometer in de schaduw. En dat is de heerlijke temperatuur om te rijden. Maar wij hebben natuurlijk een groot probleem. We hebben de TT. Ik heb me voorgesteld dat er een bierbrouwer is die gewoon een leiding aanlegt van de bierbrouwerij naar de binnenstad van Assen. En dat gewoon alle horeca zo aangesloten wordt.
2: Ja, ik heb nog wel een beter idee.
1: Ja, ga je gang.
2: Er moeten wat helikopters over de...

0: over de taluut vliegen.
1: Ja.
0: En of een hele serie grote drones die dus als het ware die lucht van boven naar beneden stuwen, zodat je wat verfrissing hebt. Hè? Want ja, de wind is er ook nauwelijks vol van de week. En, ja. En alleen maar zon, alleen maar zon.
1: Wat dacht je van die blusvliegtuigen eroverheen laten vliegen? Gewoon plaats, ja, boom.
0: Alles. Nou, ik denk dat het publiek dat echt wel fijn zou vinden, die verkoeling. Ja. Het gaat ook weinig die trainingsmomenten, s'avonds en s'middags gaat het ook warm worden, hoor. Vandaag dus net wat ik zeg, 26 graden. Morgen gaat het dan, nu heb ik het over de temperaturen van de beeld, hè?
1: Ja, de gemiddelde temperatuur.
0: Daar ben ik redelijk dicht in de buurt. Morgen 28. Maar dat betekent dat het in het noorden misschien niet meer dan 26 gaat worden en in het zuiden 32, weet je wel.
1: Ja.
0: Zo'n zondag gaan we naar de 33. Nou, dan zou het in het zuiden inderdaad al 36 kunnen worden. En donderdag komt er nog een graadje bij. Dan gaat het in het midden van het land naar 34. En vrijdag naar 36. Ja, dat zijn natuurlijk geen temperaturen om lekker, zeker niet om lekker in de zon te blijven zitten. Dan ga je echt wel in de schaduw zitten, hoor.
1: Ik ben blij dat ik niet in de...
0: Dat die nachttemperaturen, die gaan niet beneden de 20 graden. Dus het is erg plakkerig, want de luchtvochtigheid is ook nog daarbij behoorlijk hoog.
1: Ja, ik ben blij dat ik niet in de caravan zit.
0: Ik zit nu even in de caravan, want ik moet natuurlijk even... Ik moet niet te veel lawaai maken hier op de camping. Dan denk ik, wat heeft Jan Visser nou wat aan de hand? Hij maakt geen muziek en hij zingt niet, maar hij praat wel veel en hard. Maar ja, dat heeft dus een andere reden. Maar de hittekracht, dat is weer een nieuwe kreden, dat weet je.
1: Ja, je hoort wel dat.
0: Die zit nou ook tussen de 7 en de 9 graden, 9 punten in de komende dagen. Dus die zit ook erg hoog. En dat heeft dus niet alleen met die hoge temperaturen te maken, maar ook met die hoge luchtvochtigheid. Want het is gewoon een benauwende, onaangenaamde hittegevoel.
1: Krijgen we nog eens een onweer als dit weekend, Jan?
0: Nou, sowieso, want ik weet niet of je weet dat de CAP-waarden, de CAPE, en je moet me even de betekenis van die afkorting even schuldig blijven, maar die CAP-waarden, die geven aan hoeveel onrust of er in de atmosfeer zit, die zou kunnen leiden tot onweer.
1: Ja.
0: En als ik dat, en die waarden, die geeft het KNMI, hoor, dus die zijn gewoon openbaar en door iedereen te bekijken. En de onweerskansen, die zitten nog steeds in de lucht voor de nacht van woensdag op donderdag, van donderdag op vrijdag en van vrijdag op zaterdag. Daarmee wil niet zeggen dat we hetzelfde onweer krijgen als dat we afgelopen weekend hadden, want dat was natuurlijk heel heftig. Maar de kans op onweer is, dat heb je natuurlijk altijd met deze hitte en die hoogvochtigheid. Ja, dan heb je een grotere kans op onweer.
1: Ja, nou, ik heb begrepen, als het zo warm is, moet je flink drinken. Ik stel voor dat de bierprijs naar beneden gaat.
0: Dat zou sowieso goed zijn. Maar ja, wat een ander doel is voor deze dagen, is schaduw.
1: Ja.
0: Uit de zon blijven. Maar ja, daar heb je, als je op de tribune zit van de TT, heb je natuurlijk niet zoveel kansen om een schaduwrijk plekje op te zoeken. Ja, dan moet je achter een dikke voorganger of een of er net voor of achter of opzij gaan zitten. Dan heb je misschien de mogelijkheid dat je wat kunt profiteren van een ander. Maar anders heb je toch weinig kansen.
1: Nou, ik zit hier met twee andere Rudy. Als technicus en Jos in de studio. Ik geloof niet dat ze groot genoeg zijn om mij van schaduw te voorzien, Jan. Dat gaat niet lukken, dat wordt niks. Ik denk dat ik goed thuis blijf.
0: Zijn dat al collega's van de Maatomroep trouwens?
1: Ja hoor, wij zijn vandaag voor Maat in de lucht. Dat is goed wat je zegt. Want het klinkt allemaal nog een omroep Asserachtig. Dat moet hier en daar nog wel veranderd worden. Maar het is omroep Maat. Dus we doen het nu voor Tinalo, Arnhunsen en Midden-Drenthe.
0: Ja, nou. En heb je nu de weerman van Midden-Drenthe in de uitzending.
1: Precies, en Jan Boy zou weer tevreden zijn. Jan, ik wens jou nog een hele fijne tijd daar in de camping. En wij spreken elkaar vast weer in het najaar. En dan gaan de temperaturen meestal naar beneden. En dan kunnen we het hebben over ijs.
0: Ik heb nog wel een paar leuke weerspreuken voor
1: je. Ja, dat doen we altijd tot slot, hè. Doe dat nog even, gaan we dan een stukje muziek draaien.
0: Precies. Nou, een paar. Als de nachten lengen, begint de hitte te strengen. Nou, dat weten we.
1: Gisteren
0: was het de langste dag. Hè?
1: Ja.
0: En de nachten worden weer langer. Dan begint het ook weer heet te worden. Maar als in een echte hittegolf zweet zelfs de schaduw. En een andere, en dat is natuurlijk ook een dooddoener, als een dooddoener, maar hoort je in juni de donder kraken, dan maakt de boer vast goede zaken. Maar hoe het wendt of keert, het is wel groeizaam.
1: Nou, daar is in ieder geval één grote groep, en dat zijn de boeren en ook de mensen die op vakantie zijn, die zijn heel blij mee.
0: Zijn er vast blij mee.
1: Ja, precies.
0: De boeren zijn er vast blij mee. Maar een waarschuwing voor iedereen, blijf uit de zon, zoek de schaduw op.

0: en drink veel. Want die hittegolf is ook sowieso ook al een beetje historisch. Want we hebben tussen 22 en 33 mei ook al een regionale hittegolf gehad. Die was nog niet in de beeld. Maar het is heel historisch dat we zo vlot achter elkaar al een tweede hittegolf hebben. Maar die is er nu al wel in het zuiden. En morgen lijkt die dus, of overmorgen dus, lijkt die dus ook landelijk te worden.
1: Goed zo, Jan. Dankjewel. En neem er maar één op van ons. En wij spreken elkaar vast weer. Dankjewel.
2: Ja, bedankt Jan voor die... Hartstikke goed. Bedankt Jan voor die verhelderende uitleg. Kleine correctie op wat Ger net zei, want we gaan nog net niet naar een plaat. We gaan namelijk het eerst even hebben over Jan van Riezen. Dat is een man die de TT in alle weersomstandigheden heeft meegemaakt. Hij beleeft dit jaar namelijk zijn 58ste editie van de TT. Onze verslaggever Nienke van der Nadoort sprak hem eerder over deze bijzondere reeks.
3: Hoi, ik ben Nienke.
4: Henk, kom erin.
3: Ja, leuk dat we er mogen zijn.
4: Ja.
5: Dit wordt mijn normaal gesproken 59ste TT. Alleen ik moet er eentje aftrekken, want we hebben in het coronajaar 2020 geen TT gehad. Dus het wordt feitelijk mijn 58ste. Dat is geen verdienste, dat is geluk. Want voor hetzelfde dan gebeurt er iets in je privéleven, dat een overlijden of anderszins ziekte, waardoor je niet kunt. Dus ik mag het gewoon erg koesteren dat het steeds zo mogen zijn dat ik heen kan. En als ik een beetje mazzel heb, dan is het nog... Twee jaartjes overbruggen en dan heb ik mijn 60-jarig jubileum.
3: Als ik het dan goed hoor, was jij in de jaren 60... ben je voor de eerste keer naar de TT gegaan. Ja. Klopt dat?
5: Ja, was ik nog een mannetje van 12. En toen ben ik met twee ooms naar het circuit geweest... met een neef van mij en een nicht van mij. En daar is het zaadje geplant. Want vanaf dat moment was ik verknocht aan de motorsport...
3: Hoor ik het nou goed dat jij dus al meer dan 50 jaar op dezelfde plek zit?
5: Ja, klopt. Meer dan 50 jaar op hetzelfde stekkie. Dat is niet exact steeds op dezelfde plek... want we zijn een beetje meegaan bewegen met ontwikkelingen... zoals bijvoorbeeld de videowall. We zaten eerst in het vak F en dan konden we wel de huldiging zien... maar niet de videowall. Maar die videowall is natuurlijk voor het volgen van de wedstrijd belangrijk. Anders zie je ze alleen maar voor je langsrijden. En nu zijn we opgeschoven naar een ander vak en zitten we... recht tegenover de eerste startrij en ook recht tegenover de videowall. En dat is dat zijn daaldersplekken. Die zijn zelfs voor mij zo belangrijk dat ik het niet eens aandurf... om andere mensen nog toe te laten tot ons clubje. En dat heeft niets te maken met andere mensen. Maar die plekken die worden natuurlijk computermatig verdeeld. En de kans is groot als ik tegen anderen zeg van... nou, kom met ons mee, kom maar bij ons zitten. Dat we ineens in vak Huppel de Pup net verderop komen te zitten. En dan zijn we ons mooie plekje kwijt. Dus ik koester het ook. Het leuke is dat je, als je om je heen kijkt, altijd dezelfde gezichten ziet. Verandert wel een beetje natuurlijk. Ook mensen waar je nooit mee spreekt, die je niet kent, maar die je herkent na zoveel jaren. En zo is er ook ooit eens een keer een club, ik denk wel een man of 12, die kwamen ieder jaar uit Den Bosch. En daar waren we op een gegeven moment heel vriendschappelijk mee. En na de zoveelste TT was het van, jongens, volgend jaar nemen jullie bossenbollen mee. Nou, dat hebben ze gedaan. Het jaar erop kwamen ze met 35 graden, want het was bloedheet met bossenbollen. Die dingen die dreven bijna uit de doos, de chocola, die konden ze nog net binnen het karton houden.
3: En dan kan ik me voorstellen dat na zoveel jaar... dat je ook wel een paar tradities hebt.
5: Ook die tradities die zijn een beetje in de loop van de tijd zijn die wat veranderd. Lang geleden namen wij koelboxen mee met onze hele dag voorraad. Van blikken bier tot aan droge worst. Nou, die blikken bier mag je niet meer zelf meenemen, begrijpelijk. Maar het culinaire gedeelte, de droge worst, de hartige taart... en weet ik wat allemaal, dat gaat nog steeds mee. En dat dateren wij een hele dag. Op. Ik zeg altijd, we leven een dag op bier en droge worst. Er sluipen ook nieuwe tradities in. Wat wij bijvoorbeeld ook doen, na de MotoGP gaat iedereen weg. Dan stroomt die tribunes leeg. En wij blijven altijd met een clubje zitten. Soms komen er ook wat andere mensen bij die we dan toch wel weer kennen. En dan gaan we in een kringetje gaan we zitten. Nog even, om het in Jiskevet termen te noemen, afpilsen. En dan raast er achter ons nog een klasse als de Red Bull Rookies langs. Dat volgen we dan met één oog. Maar dan is het echt nog even socializen en... omdat we toch al de hele dag op vet eten teren... gaan we dan nog even met de hele club naar een cafetaria. En daar is dan echt het laatste samen zijn. Het laatste biertje en nog even een vette hap. En daar sluiten we de dag mee af.
3: Jij bent natuurlijk op het circuit in het weekend. Ben je door de week ook nog op het festival?

0: van?
1: Ja, ik zorg dat ik zoveel mogelijk 's avonds in de stad ben en 's ochtends weer vroeg op de baan. En dat probeer ik dan een dag of 3, 4 vol te houden. En dan maandags dan, komt mijn huisje niet uit, dan ga ik bijkomen. Het is me 1 keer ontschoten en toen heb ik de hele dag met hoofdpijn op de Grand Prix-dag gezeten. Dat overkomt me nooit, nooit weer.
2: Ah, wat een inspirerend verhaal. Straks zoomen we even verder in op de rijke historie van dit prachtige motorsportevenement. Bij ons in de studio schuift dan Rijn Hofkamp aan. Als voorzitter van de Asser Historische Vereniging kan hij precies uitleggen hoe het evenement is uitgegroeid van een kleine race over de openbare weg naar het gigantische evenement dat we nu kennen. Voordat het zover is, eerst nog even een mooie plaat.
3: Welkom op de camping.
4: Gooi die tent maar open.
3: Huh?

0: Ja, daar zijn we weer bij de grote TT-show. Bij ons aan tafel Rijnd Hofkamp. Kleine correctie op wat ik eerder zei. Rijnd is niet de voorzitter van de Historische Vereniging, maar redacteur van het Asser Historisch Tijdschrift, wel uitgegeven door de Historische Vereniging. Rijnd, voordat we de diepe en rijke historie van de TT induiken, ben ik even benieuwd. Jouw allereerste herinnering aan de TT, neem ons eens mee.
1: Nou, de allereerste herinnering, dat is denk ik 1963, toen was ik nog vrij klein. Maar toen ging ik ook altijd wel met mijn broer vanaf ons ouderlijk huis op een steenworp afstand van de TT-baan naar de TT toe. En toen, dat heeft altijd wel een grote impact op mij gehad. Het moet in de jaren 60 zijn geweest dat Johan Schultz, een Duitser daar in de kniebocht, die bestaat nu niet meer, dat is nu de GT-bocht geworden, verongelukte.
0: Ach.
1: Ja. En dat is iets wat je dan bijblijft.
0: Ja. Ja. Ja, ja, tragisch natuurlijk, want Ja, het gaat wel eens mis natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is misschien ook wel een mooi bruggetje, want ik heb me een klein beetje ingelezen in de historie. Ooit ontstaan op de Isle of Man, zeg ik dat goed?
1: De letters TT komen vanaf de oorsprong van Isle of Man. Maar daar werd al geraced in de jaren, vroege jaren 20. 1919 tot en met 20 werd daar al geraced. En in Nederland mocht dat nog niet. Totdat in 1924 de rijwiel- en motorrijwielenwet werd gewijzigd. En toen mochten er ook snelheidswedstrijden in Nederland worden georganiseerd.
0: Oké. Ja? Sorry, en dat was dan gewoon op openbare wegen?
1: Ja, openbare wegen, ja.
0: Ja, want neem ons eens mee dan van, dus ooit overgewaaid, kan je zeggen, uit Engeland. Hoe is de TT Assen ontstaan?
1: De TT Assen is ontstaan door vier Assenaren die op een de directie van toen de motorhandel en autorijwielhandel Wander, die zat aan de Kollardslaan, en de directeur daarvan Dieters en zijn mededirecteuren Huls en Meijer en Staal, die waren motorfanaten en die reden ook vaak behendigheidswedstrijden en dat soort dingen, maar ze wilden meer, wilde eigenlijk wel snelheidswedstrijden rijden. En dat mocht in Nederland nog niet. Totdat in 1924 die wet werd gewijzigd. En toen heeft de KNMV, die is daar, de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging, is daar direct op ingesprongen. En die heeft alle provincies aangemoedigd om te kijken wat er in Nederland voor mogelijk was. En toen hebben diezelfde vier heren, sinds die tijd heten ze ook de mannen van Assen, die hebben dus op een gegeven moment hebben ze de koppen bij elkaar gestoken, hebben gezegd, wij gaan een circuit aanleggen, of in ieder geval een circuit samenstellen van bestaande wegen. En dat eerste circuit dat kwam vanaf Rolde naar Borger en Schoonlo en toen weer via Gollo terug naar Rolde.
0: Okay.
1: Dat was hebben ze in 1924, toen die wet net gewijzigd was, hebben ze dat georganiseerd.
0: Er was de kippen wel bij, dus.
1: Daar was de kippen bij, want in 1925 op 13 juli werd de eerste wedstrijd daar verreden.
0: Liks.
1: Was dus wel in de gemeente Rolde, nee, niet in Assen.
0: Nee, en toen, hoe is die overgang dan gegaan naar Assen?
1: Nou, dat is bekend. Dat is bekend, want het lag eigenlijk aan de burgemeester van Borger. Want een klein stukje van dat circuit, dat eerste circuit, dat was een zandweggetje. En daar kwamen twee motorrijders met elkaar in aanraking, met het stuur in elkaar. En toen hebben ze gezegd van, wij moeten eigenlijk dat stukje weg moeten we verharden. Dan moet geasfalteerd worden of met in met stenen, dat er niet geen zandpad meer is. Maar daar wilde de burgemeester niet aan meewerken van Borger. Toen hebben de vier mannen gezegd van, nou, dan gaan we ergens anders kijken. En toen kwamen ze in Assen terecht.
0: Oké, dus eigenlijk door een zandweggetje is het
1: zo kun je het stellen. Ja, of door de onweer van een burgemeester. Het is maar net hoe je het zegt, hè?
0: Ja, een beetje van beide misschien.
1: Ja,
0: ja, en als we kijken naar die historie, want je zegt of, nou ja, dus eigenlijk vrij toevallig in Assen terechtgekomen.
1: Nou, niet helemaal toevallig, want de vier heren waren ook nog allemaal bestuurslid van de motorclub Assen omstreken.
0: Oh ja, dus de wortels waren er.
1: Ja, de wortels waren er al, hè?
0: Check. En was het meteen al een succes?
1: Ja, het was een gigantisch succes. Zowel qua organisatie als qua

0: toeschouwers. En ze hadden zelfs een batersaldo van 2,5 centen, dus kun je nagaan.
1: Sorry, dat moet je even uitleggen. En wat voor saldo?
0: Een batersaldo. Dus ze hadden een winst gemaakt van 2,5 cent.
1: Oh, bliksem.
0: Nou, ja, ja, dat is niet niks.
1: Daar kon je volgens mij ook toen niet eens nog een biertje kopen. Dus, maar, en hoe,

0: toen is de liefde van de Assenaren voor de motorsport wel ontstaan. Hè? Want vanaf dat jaar werd er gewoon elk jaar werd er een nieuw evenement georganiseerd. Omstreeks juli. In het beginjaren was het vaak in juli, begin juli. En later werd dat standaard de laatste zaterdag van juni.
1: Okay.
0: Ja, als er jongens die weten niet beter, dat Assen en TT, dat hoort bij elkaar. En ik kan mezelf herinneren dat als wij als jonge jongen zaten op school, in de lagere school, en dan vanaf de woensdag tot en met de zaterdag van de TT, dan zaten er eigenlijk alleen maar meisjes in de klas. Okay. De jongens die vieren van de TT-baan. En dat werd dan ook nog wel oogluikend toegestaan, hoor.
1: Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen dat er toch ook wel organisaties waren. Ik denk bijvoorbeeld aan kerken of iets dergelijks, die het allemaal maar rare uitspattingen waren, vonden.
0: Nou, ik denk dat dat op zich wel meeviel. De grote problemen van mensen met geluidsoverlast, die ontstonden pas in de jaren, eind jaren 80, jaren 90 vooral. En vooral uit de wijk Waggelhuizen. Dat lag aan de voet van het circuit. En toen was er nog geen geluidsbal en dergelijke. Dus daar kwamen toen de meeste klachten van.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dus dat was inderdaad één specifieke wijk die naast.
0: Inderdaad, vanaf de kerken was dat ook wel zo. Alleen toen is er in heel goed overleg besloten dat er niet meer van zondag vanaf 9 uur mocht worden gereden, maar vanaf 11 uur.
1: Oh, ja.
0: Er waren de meeste kerken die waren van 10 tot 11 in die tijd. En hebben gezegd van nou, dan laten wij op zondag de evenementen niet eerder dan 11 uur beginnen.
1: Ja,
0: dat
1: precies.
0: Is allemaal in goed overleg opgenomen.
1: Ja, dus ze konden rechtstreeks van de kerkbank
0: bij wijze
1: naar
0: van
1: de tribune.
0: Spreken.
1: Ja, ja, ja, okay.
2: Daar komt ook bij dat vroeger de races op zaterdag waren.
0: Zaterdag.
2: Dus zondag was eigenlijk de day after.
0: Ja, maar er waren natuurlijk wel evenementen in het jaar daarna. Hè?
2: Ja.
0: Het is niet alleen de DT op de DT, maar er zijn ook gewoon door de week zijn er wel evenementen. En op zondagen zijn er ook evenementen buiten de DT om. En daar werd vooral tegen geageerd.
2: Ja, maar de DT was op zaterdag.
0: Ja, de DT was vroeger op zaterdag.
1: Ja. Ja. Ja. En wat ik ook wel een fascinerende ontwikkeling vind, van je had het erover, het was dus ontstaan als een race op de openbare weg. Ja. Op een gegeven moment is overgegaan naar een gesloten circuit. Ja. Kan je mij meenemen waarom die switch? Wat lag daar aan te
0: grondslag? Dat heeft te maken met een kwestie van organisatie. Destijds, tot aan begin jaren 80, toen waren de landelijke motorrijdersverenigingen, dus in Nederland de KNNV, waren verantwoordelijk voor de organisatie en ook voor de structuur daaromheen. En op een gegeven moment heeft een internationale organisatie, de FIM, die heeft het overgenomen. Later werd dat Dorna en nu is het trouwens Liberty Media geworden. Dat verandert steeds. En die hebben het nu voor het zeggen. En die hebben gezegd van wij willen overal waar we rijden een permanent circuit.
1: Oké. Okay.
0: Dat is in Nederland pas gekomen in 1984.
1: Oké, okay, dus het was uiteindelijk het grote geld dat dit bepaald heeft.
0: Ja. En die bepalen nu nog steeds alles.
1: Ja.
0: Steeds meer. En alles.
1: Leuke club.
0: Vroeger was het leuker.
1: Ja,
0: vroeger was het. Het wordt steeds minder gemoedelijk, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, want wat kijk, ik zal.
0: Ja, maar als je het zelf in de hand hebt als organisatie, als circuit van Drenthe zijnde en gastgemeente Assen, dan kun je een heleboel dingen kun je regelen. En dan is het oude jongens kent het brood en ons kent ons. En dan regel je met elkaar. En nu is het ook nog wel een club op zich. Alleen er zit een paraplu boven die het voor zeggen heeft.
1: Ja, en die kan dingen opleggen waar.
0: Die legt dingen op.
1: Oké. Okay.
0: Ja, die legt dingen op.
2: En er is ook een licentie tot
0: 2032.
2: 32, hè, ja. En het kan zijn zelfs dat dan die licentie niet verlengd wordt. De kans bestaat.
0: Dat zou kunnen. En ja. Je moet als circuit moet je meegaan met de eisen van de Internationale Motorsportbond. In dit geval Dorna Media Liberty. En die stellen steeds grotere eisen. Die stellen zelfs vast hoe de werkplekken eruit zien. Hoeveel computers er moeten staan. Wat de mensen moeten hebben. En dat soort dingetjes. Ja, het wordt niet makkelijker, denk ik.
1: Nee.
0: En het kost steeds meer geld.
2: Maar Rijn, daarom zei toch ook de uitzending is de zaak van zaterdag naar zondag gegaan, begreep ik. Vanwege de uitzendrechten, zeg maar. Op zondag kijken meer mensen tv dan op zaterdag. En dus moest ook Assen was de enige van de TT.
0: Assen was de enige die het op zaterdag deed.
2: En dan moest dan ook naar zondag toe, hè?
0: Op een gegeven moment moet je gewoon meegaan in de vaart der volkeren. Want dan is het kiezen of delen. Je kan zeggen van we doen het niet. Maar dan had je kans dat we nu geen TT meer gehad hadden.
2: Nee, precies.
0: Want in de Arabische landen staan ze te springen om die TT-wedstrijden te organiseren. Of die TT-motorwedstrijden te organiseren. En ja, die hebben gigantisch veel geld. Ja. Hè? Dus je moet blijven investeren en het kost miljoenen.
1: Ja, is dat, want dat zijn het soort bedragen waar we het over hebben om dit
0: miljoenen
1: op touw te zetten. Ja.
0: En daarom moet het circuit van Assen ook door de week en door het jaar, heel jaar door, veel evenementen organiseren om daar de winst uit te kunnen halen en om die miljoenen te kunnen genereren.
1: Oké, want dus voor het, begrijp ik dat goed, voor het circuit is het eigenlijk niet winstgevend.

0: Dus die is, nee, die is niet winstgevend.
1: Oh, oké. Okay. Dus het is voor de prestige meer dan om geld in het laadje te brengen.
0: Kijk, dat komt natuurlijk. Je hebt alle zijtakken, maar puur wat je aan Dorna afrekent, dat kost echt heel veel geld.
1: Oh ja.
0: En de randzaken, daar verdienen ze natuurlijk wel op.
1: Maar. Ja, precies. Maar de ticket zelf, de billen op de stoelen van het circuit, dat is niet genoeg om de kosten te dekken.
0: Ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen, maar dat zal in ieder geval niet veel opleveren.
1: Nee, oké. Okay. Precies.
2: Ik stel voor dat we even naar Madonna gaan luisteren en dat we dan het even hebben over de jaren 70 toen Assen op zijn kop stond. Toch,
1: Rijt? Leuk.
3: De TT volg je bij maat.

0: Madonna. Rijn, heb jij in de 70 jaar, wat was het, knokken? Heb je ook meegedaan?
1: Nee, ik heb niet meegeknokt, nee.
0: Nee, ik ook niet, trouwens.
1: Ik kwam uit een zeer christelijk gezin en daar werd niet geknokt.
0: Maar iedereen volgde het wel, hè?
1: Ja. Het is zelfs zo erg dat je had bepaalde radiofrequenties, kon allerlei dingen opvolgen. En het was heel spannend om juist dat te doen, hè? Maar als mensen zich gaan vervelen, dan gaan ze rare dingen uitspoken. En het bleek ook wel uit de jeugd in die tijd.
0: Ja, precies.
1: En toen op een gegeven moment is de driehoek bij elkaar gekomen. Hè? De burgemeester Golleman dacht ik dat het toen al was. En commissaris Spaanderman.
0: Ja.
1: En weet ik veel wie nog meer.
0: Ik weet niet precies. Ja, ik ken ze niet allemaal.
1: Maar goed, in ieder geval, geef het volk maar brood en spelen was het motto. En dan wordt het wel weer rustig uiteindelijk.
0: Ja, precies. Ik kan me nog herinneren dat de Kommers, dat je vroeger in de Paukugelstraat,
1: ja.
0: Dat was een soort zo grote, voor die tijd moderne supermarkt. En die stond in de brand, aan de achterkant, was in de brand gestoken. En ik woonde daar, dus dan ben je toch, ga je toch even kijken. En dat de brand weer kwam. En er was toen geen geldschapperij. Maar iedereen zei wel tegen me, doe nou even niet, het fik zo lekker.
1: Ja.
0: En dat krijg je natuurlijk wel met, ik was toen niet van de drank, hoor, maar als je veel mensen met drank...
1: Had toch niks aan mij van kom, as of zo? Nee, hè?
0: Ik vind de woordspeling wel leuk. Nee, maar als je veel mensen hebt met wat op, dan krijg je dat soort dingen. En tegenwoordig is veel agressie. Het was niet altijd agressie. Het was ook wel grapje, maar dat liep dan vaak uit de hand.
1: Dat is het punt, hè. Ja. Het begint altijd met een grapje, maar het loopt dan uit de hand.
0: Ja, en het begint met een paar dingen. En vroeger was het natuurlijk zo, de politie ook nogal te paard enzovoort, er nogal hard in ging.
2: Ja. Ja, nee, dat is ook een van de verhalen die mijn zeer gewaardeerde collega Paul Keizer heeft uitgezocht. Namelijk op wat voor manier er een einde kwam aan dat geweld tijdens eind jaren 60, vroeg jaren 70. Paul schuift hier ook straks aan de tafel hoe dat geweld aan banden werd gelegd. Maar eerst nog even een lekker stukje muziek.

0: Zo, aangeschoven in de studio, gewaardeerde collega, man van de feitjes, Paul Keizer.
1: Zeker, zeker. Leuk dat ik er mag zijn natuurlijk.
0: Yes, vertel eens Paul, we hoorden net al Rijnt over het geweld op de TT. Neem ons even mee, wat gebeurde er toen precies? En als ik het goed begreep, kwam daar verandering in, uit een onverwachte hoek.
1: Zeker. Ja, het geweld dat vond al langer plaats. Het hoogtepunt van het geweld kwam tussen 67 en 73 ongeveer. En het was 1971 toen toenmalige politiecommissaris Spaanderman die besloot een undercover te gaan. Ja, en toen pas realiseerde hij zich hoe heftig dat geweld daadwerkelijk was. En want hij zag de klappen vallen om zich heen, politie tegen burgers. Kwamen mensen vooral van buiten Assen hier naartoe. Puur om te knokken eigenlijk. En de motoren die deden er eigenlijk voor hen niet toe. Want ja, er was wel wat entertainment. Er was een kleine kermis waar Ger nog naartoe ging als kleine jongen. Maar is een kleine kermis en hier en daar een man met een gitaar, is dat genoeg om een honderdtal dronken mannen tegen te houden? Dat denk ik niet.
0: Nee, want we hoorden net al, ze kwamen met treinladingen vol, kwamen ze naar Assen specifiek om te knokken.
1: Zeker, zeker. Ja, dat was echt hun doel. Die wisten, hier kan je ongegeneerd knokken.
2: Ik weet zelfs eventjes, wij luisteren dan altijd naar de politieradio, dat er op een gegeven moment bekend was dat er een trein vol kwam uit het westen. Dat die op het station stond, de deuren gingen niet open, de trein is zo weer rechtstreeks teruggegaan. Ja. Om te zorgen dat die groep niet mee kon knokken. Maar daar ging het natuurlijk om. Die ging zo weer terug.
1: Mensen gaan puur voor het geweld. Ja. En puur om lekker ongegeneerd vol te drinken, vol te meppen. En de motoren deden er dan niet toe. Nee. Spaanderman die ging dus undercover. En hij realiseerde hoe heftig dat geweld was. En hij kaartte het ook aan bij de burgemeester, bij Grolleman. En zei toen, luister, volgend jaar in 72, dan moet het echt anders. En Grolleman die was een beetje schoorvoetend. Zei hij, Allah, weet je, we doen wel wat extra's. Dus de grote artiest, die was uitverkoren eigenlijk. Die was ingehuurd, was niemand minder dan John Woodhouse. Nou, ik weet niet of de gemiddelde luisteraar nog bekend is met zijn oeuvre, maar stel je voor wat folkloristische, licht melancholische accordeonmuziek. Oh. Nou, als ik denk, hoe ga ik een gewelddadige, dronken meute in bedwang houden, dan is dat niet met John Woodhouse.
0: Toch niet?
1: Nee, zeker niet. Ja. En dat realiseert ze ook, want het geweld ging weer alle kanten. Het hele centrum stond in 72 vol met traangas. Enige reden waarom het geweld iets minder was, was puur omdat het regende. Dan hadden mensen niet zoveel zin om te komen. Maar nog steeds hing het hele centrum met een walm van traangas vol. Maar toen had Grolleman dus ook wel door van, ik moet meer doen. Mm-hmm. Dus zoals net al werd gezegd, de brood en spelen. En dat kwam er in 73. Na een hele grote politieke rel.
0: Vertel, waar vielen mensen over?
1: Ja, want het idee wat er was gekomen, dit kwam vanuit politiecommissaris Spaanderman, de voorzitter van Theater de Kolk, Henk Blauwbroek, en dus burgemeester Grolleman. Die kwamen eigenlijk met z'n drieën met het idee, er moet een strippershow komen. Want ja, wat houdt een gewelddadige man beter in bedwang dan seks? Dus ze hadden een aantal Duitse vrouwen opgespoord uit Wiesbaden. De Aegon All Girl Review.
0: Wie kent ze niet?
1: Jazeker, toen der tijd dus blijkbaar fantastisch. En nog uit Den Haag hadden ze Marie-Pierrette Tounous, een buikdanseres. En nog een andere Duitse stripper, Helena Leandros.
0: Ja, dat klinkt exotisch.
1: Zeker.
0: En dan natuurlijk de vraag, werkt het?
1: Ja, het ding was dus van tevoren, er waren er heel veel tegenstanders door heel het land. Neem de landelijke politiek ook zelfs, maar ook lokale politici, die zeiden echt, we moeten absoluut kosten wat kost geen strippers in Assen hebben. Maar zij met z'n drieën hebben toch doorgezet van, fuck it, we gaan het doen. En ook de presentator van dienst van die avond, wellicht bij de oudere luisteraar bekend, Barend Servet, Yf Blokker. Hij zou de presentator zijn, maar hij zei toen van, nee, daar is te veel bloot en zo. Ik wil geen naakt in mijn show, dat vind ik eng. Ontzettend hypocriet natuurlijk, hè? Mr. VPRO, door de Telegraaf gedoopt tot VPRO seksbom. Nog mede de VPRO verantwoordelijk voor het hoepla-moment, eerst naakt op tv.
0: Ja, andere tijden daarmee seksbom van het land wordt.
1: Ja, het ding was dus eigenlijk, hij was helemaal niet bang voor het bloot. Hij gebruikte dat als excuus, want hij was gewoon doodsbang voor het geweld. Nou, toen heeft Henk Blauwbroek hem echt spreekwoordelijk aan de oren getrokken. Zeg van, hey, luister, je hebt de

0: contract ondertekend, dus je komt gewoon. Dus die show ging door. Ja, en toen der tijd in Theater de Kolk passen dan zo'n 300 mensen in die zaal. In die zaal zat stampvol. De gangpaden zaten vol met hitsige mannen die dus in plaats van geweld puur naar die mooie show gingen kijken. En dat was dus een daverend succes. Er vielen gewoon bijna geen. Er waren gewoon zo goed als geen geweldsdelicten of incidenten dat jaar bij de TT. En toen was het ook duidelijk voor Grolleman van dit gaan we doorzetten. En eigenlijk is op die manier de stripshow in de Kolk het zaadje geweest dat de TT-feesten heeft laten opbloeien tot het prachtige feest dat het nu is.
1: Ja, is dat er dit jaar weer dan, of niet?
0: De strippers, als je nu Helena Leandros op het podium hebt, nee, dan is het, dan is het een zakje as, denk ik, wat er op het podium ligt.
2: Nou, zo zie je maar weer wat een paar blote borsten en wat zwiepende heupen allemaal teweeg kunnen brengen.
0: Zeker.
2: Nou, Paul, hartstikke bedankt. Fantastisch verhaal wat je voor ons hebt uitgezocht. Dan gaan we nu even naar iets heel anders. Een andere traditie, namelijk naast bloot en geweld, is de camping. Voor ons staat op de camping verslaggever Gerco Harms. Camping Oostera. Als het goed is, hebben we verbinding met Gerco. Gerco, ben je daar?
3: Jazeker.
2: Nou, vertel eens. Wat zie je, waar sta je, waar ben je?
3: Nou, ik ben op de T-camping Oostera inderdaad. En ik reed vanmorgen eens even hier rond Assen, rond circuit. En daar trof ik zomaar de eerste campinggasten die al waren gearriveerd. Dus ik sta op camping Oostera naast een hele gezellige tent met allemaal gezellige mannen die lekker aan het biertje zijn. Dus daar ben ik.
2: Nou, en heb je al wat van die mannen gesproken? Wie zijn het? Wat doen ze?
3: Ik heb van die mannen gesproken en ik heb hier naast mij staan meneer
4: Van der Meulen.
3: Meneer Van der Meulen. Meneer Van der Meulen, ik heb begrepen dat u al enige tijd hier komt.
4: 63 jaar.
3: 63 jaar?
4: Ja, 63 jaar.
3: En u vertelde mij iets over een cadeautje die u had gekregen van een TT-circuit?
4: Een tegeltje. Dat ik 60 jaar bij de TT kwam.
3: 60 jaar bij de TT. Ja, toen was het circuit nog wat langer als nu. Maar ook altijd op de camping hier?
4: Altijd op de camping. We begonnen bij Dijkema, binnen in het circuit. En toen, nou, langzaamaan ben we deze kant op gegaan. Maar altijd hier op het circuit.
3: En u bent hier al sinds?
4: Vanaf zaterdag.
3: Vanaf zaterdag. Maar komt u nu alleen hier voor de camping of gaat er ook nog naar de races?
4: We gaan naar de race ook. Ja, we gaan naar de race. De Geert Timmertribune.
3: Oké, dus vrijdag training, zaterdag training, zondag Grand Prix?
4: Ja, helemaal.
3: Nou, hartelijk dank. 63 jaar al hier, Jos. Dat is al een hele tijd. En ik ga even door naar de volgende gast. En u bent?
5: Mat.
3: Mat.
5: Mat. Mat.
3: En Mat komt uit?
5: België.
3: Uit België?
5: Helemaal uit België.
3: Helemaal uit België. En hoe lang al hier?
5: Dit is 45 jaar.
3: Ook al een hele poos, 45 jaar alweer. En, maar ook altijd op de camping hier of op andere plekken eerst?
5: Nee, we hebben wel wat campings gehad, maar de laatste 20, 25 jaar staan we toch al eens hier, denk ik, op deze camping. En dat bevalt wel goed.
3: Maar waarom al 45 jaar naar TT? Waarom?
5: Dan heb ik geen betere dingen te doen. Ja, het is gewoon altijd gezellig. We zitten hier met een vriendenclub die elkaar eigenlijk vulde van maar één keer per jaar zien. En ja, dat is gewoon altijd leuk als je hier een weekje zit. Biertje erbij, een beetje barbecuen. Helemaal super.
3: Ja, want ik moest er even vragen of de aggregaat even uit mag. Die maakte wat lawaai. Dus moest eerst even de bierkan gevuld worden. Anders was het te weinig, zeg maar.
5: Ja, dat moet wel doorgaan, hè. Er zijn van die dingen, dat is prioriteit. En dat is onder andere het bier.
3: Ja, en nou ben je hier met een caravan. Maar slapen jullie met z'n allen in deze caravan? Nee, toch?
5: Nee, dit is puur het cafeetje. Okay. Dat is voor de biertap en voor een avondje te kaart. Als het buiten te koud wordt.
3: Maar goed, kou zal het deze week niet worden, denk ik. Maar je hebt echt serieus gewoon een biertap, alles zit in de caravan?
5: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Dus, en jullie koken keurig natuurlijk?
5: Uiteraard. Zeer gezond. Groenten, fruitjes erbij. Wij zijn heel gezond bezig. Ja, eerlijk gezegd zijn het gewoon hamburgers en frikandellen.
3: Ik was er al bang voor. Hé, hey, maar nu krijgen we het best wel warm deze week, heb ik een beetje begrepen. Ik hoor iets van 37 graden. Hoe gaan we dat oplossen?
5: Dat weten we nog niet. Dit zijn we pas als het 37 graden is. Maar met de nodige pintjes, koud biertje, ijsklontje erin. Komt er helemaal goed.
3: Ja, en ik zag al een mega groot zwembad hier.

0: naast de caravan staan. Het water is al redelijk op temperatuur.
1: Ja, we zijn in de duikplank gegeten.
0: Oh, dat is dan wel weer jammer. Ja.
1: Dat is voor de echte nood. Als het echt een warm wordt, dan kan het daar een keer in springen. Maar we bewegen niet veel, dus het zal allemaal wel goed komen.
0: Ja, als ik een beetje zo rondkijk hier, dan wordt de rechterhand het meest bewogen, denk ik.
1: Die wordt op een gegeven moment vermoeid, dus we moeten een keer wisselen.
0: Hey, dankjewel, Matt. Ik ga nog even door. Hebben we nog tijd, Jos? Kan ik nog eentje doen?
2: Nou, eigenlijk moeten we door naar het nieuws. Ik hoor dat de stemming er in elk geval goed in zit. Goede nieuws is wel. We komen straks nog even bij je terug.
0: Nou, helemaal goed. Tot later.
2: Bedankt.
0: Oké, jij ook.
3: Dit is Omroep Assen. Met het nieuws van 5:00.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8:00 vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws.
5: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
6: En Maat is erbij.
5: De beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
6: De TT volg je natuurlijk bij Maat.

0: Ja, daar zijn we weer. Dat was even lekker binnenkomen met Take On Me van AHA. Zometeen een reportage van onze verslaggever Nienke van der Nadort. Zij is de straat op gegaan om mensen te vragen: weten die eigenlijk wel waar de afkorting TT voor staat?
1: De TT wordt er hier in Assen al met een paplepel ingegoten. Maar weten de mensen eigenlijk wel waar het voor staat?
2: Ja, dat is een goeie. Wat zullen we zeggen, Ruud? Ja, het gisteren gehoord. We waren gisteren met het circuit. Dat was iemand uit Assen, die konden ons vertellen, maar... Ja. Jezus, wat kan ik winnen?
1: Bent u het al vergeten?
2: Ja, ik ben het hartstikke vergeten. Ja. Dat is de eerste keer dat ik het hoorde, dus ik weet het niet.
3: Geen idee. Jij?
4: Tourist Trophy.
1: Ja, heel goed. Hoe wist je dat?
4: Dat weet ik niet.
3: Ik ben Assenaar.
4: Ja, nee, dat weet ik niet. Nee. Dat, van vroeger wist ik het.
5: TT.
6: Dat zeg je wat, hè?
2: Tijdtrein. Geen idee.
1: Weet u het?
6: Nee, eigenlijk niet. En ja, TT, ja, nee, de Dutch TT, dat is heel simpel, maar...
7: Is het niet Tour of Trophy?
8: Tourist Trophy.
7: Tourist Trophy.
1: Ja, heel goed. Hoe weet je dat? Ja,
9: ik zit op TT Instituut op school.
10: Tourist Trophy.
1: Gewoon in één keer, weet u het?
10: Ja, maar ik heb heel erg mijn halve leven in Assen gewoond. Dus dan weet je het wel. Komt van de Isle of Man, waar de eerste Tourist Trophy in 1907 werd gereden. Dus in Assen waren ze, wat is het, 13 jaar, 14 jaar later, hè? Iedereen in Assen weet dat het TT is. Iedereen geniet ervan en lijdt eronder. Want het zijn wel twee kanten van dezelfde medaille.
1: Maar als u nou zelf mag verzinnen waar de TT voor staat.
2: Ja, maar TT. Mijn naam is Toon, dus dan zou ik wel één thema kwijt kunnen. Toffe Toon.
0: Ja, mooi. Als iemand die pas 2 dagen geleden zelf heeft geleerd waar de TT voor staat... best indrukwekkend hoeveel mensen hier al weten wat dat betekent. Nou, het mag duidelijk wezen ook. In de stad is het al heel erg gezellig. Ook op Camping Oostera is de voorpret al begonnen. Daar staat nog steeds voor ons verslaggever Gerco Harms... die de aanwezige campinggasten spreekt. Hopelijk heeft iedereen zich daar ook goed ingesmeerd... en wordt er genoeg gedronken. En dan hebben we het over water, niet alleen pils. Gerco, kom er eens in, vertel. Hydrateren die gasten een beetje?
11: Ja, die mensen die hydrateren best wel goed. Maar ik ben bang dat ik de enige ben die aan het water is.
0: Ja, dus jij zorgt wel goed voor jezelf daar.
11: Het wordt keurig voor ons gezorgd. Ja, wij zijn inmiddels bij wat andere gasten aanbeland. En ik sta hier bij...
12: Arjo Meijer.
11: Bij Arjo. Arjo, wat zie ik hier allemaal?
12: Nou, er is een projectje geweest van een jaar of 4 terug. We zijn begonnen heel klein met een partytent en een omgebouwde caravan, zeg maar. En het moest al groter en al ruiger en al meer bier. En daarom hebben we een container geregeld en die hebben we omgebouwd tot baraccommodatie.

0: Maar niet continu alles hoeven afbreken. Als we weggaan, we doen nou de klep dicht. We kunnen hem oppakken en hij gaat naar huis. Heel makkelijk, met mijn eigen vrachtauto. Dus ja. En ja, wat ik zeg, er is een jaartje of vier nou. En het bevalt gewoon hartstikke goed. Het wordt alleen maar meer en meer en nog meer. Dus volgend jaar willen we kijken, wil ik in elk geval kijken voor een andere muziekinstallatie nog. Wat grotere boxen nog weer. Dus ja, zo gaan we gewoon door.
1: Ja.
0: De familie is het eigenlijk allemaal wel. Alleen er zitten wat vrienden van mijn zoon bij. Die zijn ook aankomen waaien en die blijven ook gewoon hangen. Ze helpen niet mee met de container opruimen en schoonmaken en dat soort dingen niet. Maar ze zijn er elk jaar weer bij en het is elk jaar gezellig. Er zijn een grote familie hier, zeg.
2: En elk jaar wat meer.
0: En elk jaar wat meer, ja. Ja,
1: elk jaar meer mensen bedoel je?
0: Ja, meer mensen. Ja, meer verschillende, ja, hoe moet dat zeggen, uit verschillende steden. We hebben een uit Nunsveen, we hebben een uit Veendam, Oostwold, Blijham. Duitsland komen ze straks nog weg. Dus ja, aankomend weekend is het gewoon het drukste hier zo. Gewoon vanaf woensdagavond eigenlijk. Dus ja. Ja, woensdag hebben we de bonte avond. En dan komt de hele familie en ja, gewoon gezellig, gewoon feestje bouwen. Elk jaar weer.
1: Ja, top. Toen ik hier aankwam, dacht ik eerst van, hey, is het nou gewoon een verkoopwagen? Maar ik denk, ik moet hier gewoon een biertje bestellen en dat soort dingen. Maar het is gewoon helemaal voor jullie zelf.
0: Het is allemaal van onszelf. En ja, verkoop mag niet.
1: Nee.
0: Dus en, ja, we doen eigenlijk het met een vrije gift. Of ze nemen zelf bier mee. Gebeurt ook. Dus ik denk morgen woensdag naar de komende hele club wel aan en dan wordt er weer extra bier aangeleverd. Vorig jaar zaten we aan 72 kratten. Met 10 man.
1: Met 10 man, ja, oké. Okay. Hey, maar jullie, wanneer zijn jullie gekomen?
0: Vrijdag. Afgelopen vrijdag.
1: Oké, okay, maar en komen jullie dan alleen hier voor de camping of gaan jullie ook nog naar de races?
0: Ik heb niks met de races. Ik kom alleen voor de gezelligheid. En mijn oom, dat is echt een geboekte tiganger. En mijn neefje, dat is echt een geboekte tiganger. En ja. Ja, die gaan wel heen, maar ik niet. Ik bewaak het voor die zout. Maar als er wel mensen aankomen die nog een beetje willen drinken. Ja. Als ik dan nog een stem heb, dat we het aan me houden.
1: Ja, dat is ook belangrijk. Maar goed,
3: ik ben volgend jaar 50 jaar.
1: U bent volgend jaar 50 jaar, maar hier. 50 jaar hier.
3: In Assen. Dus, ja.
1: En jouw naam is?
3: En Willy Meijer.
1: Oké. Okay.
3: Dus.
1: Maar jij gaat wel naar de races?
3: Ja, zeker. Vrijdagmorgen, 8 uur, zit ik op het circuit. Nou, dat wil ik niet missen. Ik ben er nog maar net weer.
1: Ja, je bent naar Brno geweest?
3: Nee, Isle of Man.
1: Oh ja, ook leuk. Ook
3: ja,
1: leuk,
3: ja. Ja. Dus ook 3 weken. Dus, racerij is voor alles voor me. Ja, daar geniet ik van.
1: Maar dan ben je best al wel al lang hier, hè? Als je dan, want jij was ook zaterdag al hier?
3: Vrijdag. Ook vrijdag.
1: Vrijdag.
3: Ja. Ja.
1: En dan echt de hele week ook hier?
3: Hele week hier. Hele week bier drinken. En dan vrijdag ga ik naar het circuit. En dan, ja, natuurlijk drink je wel een biertje, maar in mindere mate. Dus,
1: Maar is het dan hier op de camping blij voor de rest? Of kom je ook nog bij het festival in Assen?
3: En daar ga ik de laatste jaren al niet meer heen.
1: Okay.
3: Nee, want het was vroeger wel gezellig. Maar op het ogenblik is het... Je moet constant om je heen kijken dat je geen mes krijgt. Of, het is veel trammeland.
1: Oké.
3: Okay. En ik tenminste.
1: Oké, dus je blijft lekker op de camping hier?
3: Lekker op de camping. En je hebt alles hier. Ja, toch?
1: En als het nou te warm wordt, wat dan?
3: Meer drinken. In het zwembad. Dus.
1: Ook hier een zwembad erbij. Nou, je hoort al, Jos, het is hier best al wel gezellig. En het zwembad, ik ga even gauw kijken of er al water in zit. Oh, er zit ook al water in. Ja, temperatuur is goed. Nou ja, je merkt het, het is al hartstikke gezellig hier. En wij gaan verder kijken wat we hier nog kunnen beleven.
4: Ja, hartstikke bedankt, Gerco. Nou, de stemming zit er daar duidelijk goed in. Bliksem, 72 kratten pils met 10 man. Je gaat er maar aan staan. Goed, wij blikken alvast even vooruit. We krijgen eerst nog even, gaan we dansen op de vulkaan. Met de dijk, maar daarna bellen we met Marco Oud, burgemeester van Assen. We gaan hem vragen of de stad er een beetje klaar voor is. Maar nu eerst de dijk.

0: Ja, dat was De Dijk, Dansen op de Vulkaan. Aan de lijn hebben wij burgemeester van Assen, Marco Outs. Fijn dat je hier even... Ja, bedankt. Fijn dat je hier even tijd voor kwijt maakt.
1: Het is een drukke week, maar er zitten een aantal hele mooie dagen aan te komen. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, ja, ik snap het. Ook voor jou natuurlijk een hele hectische periode. Waarschijnlijk al geweest en het wordt alleen maar erger. Of erger.
2: Drukker.
1: Het zijn drukke dagen. Dan was er heel veel mensen heel hard aan het werk. En ik heb ontzettend zin in het mooiste feestje van het jaar.
0: Ja, prachtig. Eerste waar we het even kort over moeten hebben, denk ik. Ik neem namelijk aan dat jij ook de temperaturen gemerkt hebt vandaag. Dan valt het vandaag nog wel.

0: maar er worden toch echt wel warmere dagen voorspeld. Kan je ons even meenemen, heeft de gemeente daar rekening mee gehouden? Zijn er voor plannen opgesteld? Kan je daar wat over vertellen?
1: Uiteraard de voorbereiding die hebben we in ieder geval de globalisaties wordt voorbereid. En warm weer scenario's zijn wel een van de dingen die ook naar opkomt. En met de voorspellingen in het weekend, vrijdag, ja, echt dik boven de 30, het weekend ook heel warm. Ja, kijken de organisaties toch wat ze moeten doen. Als gemeente kijken we mee, maar het is in eerste instantie de festivalorganisatie zelf en ook de organisatie van de wedstrijden. Die op dit moment extra dingen aan het doen zijn.
0: Ja, precies. Dus jullie als gemeente hebben daar niet direct een rol in. Ook niet in de binnenstad bijvoorbeeld?
1: We zijn wel nadrukkelijk met de organisatie in contact. Dat is een organisatie dat met andere partners doet. Moet je denken aan de geneeskundige troepen, dat soort dingen. En je hebt natuurlijk ook altijd dat je helpt zodat het publiek zelf verstandige dingen doet. Goed op zichzelf, net voldoende drinkt, goed smeert, dat soort dingen. En in de communicatie komt dat terug. Als gemeente kijken we daarin mee.
0: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen dat het toch wel weer een... Nou ja, aan de ene kant heel mooi is dat het gewoon lekker weer is en dat de zon schijnt. Aan de andere kant wel mogelijk weer een extra complicatie. Als we even een beetje uitzoomen van los van het weer. Is Assen klaar voor de TT dit jaar?
1: Ja, volgens mij wel. Er is in het jaar heel hard aan gewerkt. Jongens, je merkt nu met de warmte rond drinkwatervoorzieningen er extra aandacht is. Dat onder EHBO pas extra aandacht is. Er is een jaar hard aan gewerkt. En de politie, brandweer, hulpverleningsdienst, beveiliging, verkeersregelaars. Ja, iedereen is er opgeleid. En op zichzelf ziet het er goed uit in de voorbereiding. En ik hoop ook dat het er straks echt heel mooi uit gaat komen.
0: Ja, nou ja, het, nu moet het blijken natuurlijk. Spannend. Want de TT, wat levert dat Assen op? Is het de moeite waard voor de stad om dit nou allemaal, al dat gedoe in huis te halen? Of is het alleen maar een mooi feest?
1: Nou, ik denk vaak de gemiddelde Assenaar, die zal bijna volledig niet, al de uitzonderingen, bijna iedere Assenaar zal trots zijn op dit evenement dat we ieder jaar hebben. Als je Spanjaarden tegenkomt, Italianen, dan is Assen voor hun vaak een van de bekendere steden in Nederland. Het doet veel voor de economie, dus dat is belangrijk. Het levert tegelijkertijd ook ontzettend veel plezier op voor alle inwoners van Assen en de brede omgeving. Dus naar die beide kanten bekijken is het gewoon ontzettend mooi om zo'n groot evenement in je stad te kunnen hebben.
0: Ja, mooi, mooi. En je zei zelf al even van, nou ja, ook voor jou een hele, hele drukke periode, veel te regelen, veel te doen. Ben je zelf een beetje ook een TT-fan? Kan je hier nou van genieten ook de komende week? Of is het eigenlijk gewoon werken, werken, werken?
1: Nee, dat genieten komt zeker nog terug. Zowel bij de races als ook in de stad. Je maakt veel uren, maar dat is niet erg. Ik was ook zelf al wel eens bij de TT geweest voor een week. En dat ik een tijd geleden burgemeester van Assen werd. Het is super mooi om mee te maken. En dan zie je ook dat iedereen hier een bijdrage aan levert. Ontzettend veel vrijwilligers actief. Zowel op de baan als ook weer in de stad. En voor iedereen is het toch de toogweg van het jaar.
0: Ja, prachtig. Nou, hartstikke fijn dat je even tijd had om in te bellen hiervoor. Ik wens je heel veel succes. En mochten er nog breaking news zijn, dan horen we graag van je. En dan ben je meer dan welkom om er weer even opnieuw in de show te komen.
1: Uiteraard graag bereid. En nogmaals voor iedereen, het wordt ontzettend warm. Hou er zelf rekening mee. Er is extra water. Neem dat vaak een alcoholvrij biertje in plaats van eentje met alcohol. Dat zijn allemaal dingen waar je zelf ook verstandig mee om kunt gaan. Er zijn extra zonnebrandpunten, et cetera, in de stad gekomen. Parasols, paraplu's worden ook naar het circuit toegestaan om mee te nemen. Dus met elkaar kunnen we er een mooi feest van maken.
0: Nou, hartstikke goed. Bedankt voor het bellen en we horen van elkaar.
1: Fijne TT.
0: Bedankt.
2: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
3: De TT volg je natuurlijk bij maat.
2: Bij maat.

0: daar zijn we weer. De gemeente is duidelijk klaar voor de komende week. De vraag blijft wel, wat kan je nou zelf doen om de tropische temperaturen goed door te komen? Daarvoor bellen we met Carlieke Holtz van de GGD Drenthe.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Fijn dat je daar bent. Yes. Ja, om even met de deur in huis te vallen. Jullie van de GGD, wat zijn veel voorkomende gevolgen van de hitte die jullie zien en waar jullie bewust van zijn tijdens dit soort evenementen?
1: Ja, die variëren natuurlijk van niet zo heel ernstig tot aan heel ernstig. Een niet zo heel ernstig effect van de hitte is wat we allemaal wel eens ervaren als het erg warm is. Hè, dan ben je eigenlijk gewoon oververhit. Dus dan kun je wat last hebben van vermoeidheid, van concentratieverlies. Soms al wat hoofdpijn. Maar op zich is dat niet heel erg ernstig. En als je er dan voor zorgt dat je een koele plek opzoekt en wat water drinkt, dan kan dat ook weer zo overgaan. En daarnaast de wat ernstigere vormen van last hebben van de warmte, dat noem je dan hitteuitputting of een hitteberoerte. En bij een hitteberoerte is het zo dat je lichaamstemperatuur ook wel kan oplopen tot boven de 40 graden. En dat je een hoge hartslag hebt en ja, meestal juist niet zweet. Oh. En als dat het geval is, dan adviseren wij om direct contact op te nemen met hulpdiensten. Dus ja, het kan variëren in hoeverre men er last van heeft.
0: Ja, en die ernstige vorm, nog één keer, hoe noemde je dat?
1: Dat heet een hitteberoerte.
0: Hitteberoerte. Ik kan me voorstellen dat hoe snel dat optreedt verschilt misschien van mens tot mens. Maar ja. Ergens gemiddeld genomen, hoe lang moet je in de zon staan voordat dat op kan treden?
1: Ja, nee, daar kun je inderdaad niet zo heel veel over zeggen. Omdat dat afhangt van heel veel factoren. Hoe ben je erop gekleed? Op welk moment van de dag ben je buiten? Hoe warm is het buiten? Hoeveel heb je gedronken? En hoe gevoelig ben je überhaupt voor hitte? Dus dat zijn allemaal dingen die maken dat je daar niet een tijd aan kan hangen, helaas.
0: Nee, dus het kan.
1: Ons advies zou zijn om vooral te letten op de symptomen van zo'n hitteberoerte. En als je dat ziet bij iemand, als iemand echt bewustzijn verliest en een hele hoge temperatuur krijgt, heel warm aanvoelt, maar niet zweet. Ja, dat zijn wel alarmsignalen om aan de bel te trekken. En dat zeggen we ook, hè, tijdens zo'n evenement, van let vooral goed op elkaar.
0: Ja, want je kan het dus inderdaad. Ik stel me voor dat het voelt alsof iemand grieperig is. Dus dat hij echt een hand tegen zijn voorhoofd of haar voorhoofd houdt, dat je dan echt voelt hoge temperatuur.
1: Klopt. Ja, en je ziet ook dat iemand echt zijn bewustzijn aan het verliezen is.
0: Oh ja, dus echt aan het flauwvallen, zeg. Oké. Nou, ik stel me voor ernstige gevolgen voor je gezondheid als het zover komt.
1: Ja, precies. Omdat we dit als levensbedreigend beschouwen, is ook ons advies bel direct 112. En ik wil vooral benadrukken dat niet iedereen dit krijgt die in warm weer naar buiten gaat, maar het zijn wel ernstige symptomen waar je direct alarm mee moet slaan als iemand dit heeft.
0: Oké, duidelijk. Dus dan gewoon 112 bellen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja, check. Ja. En je noemde al een paar praktische dingen waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen deze zaak. Volgens mij zei je goed drinken, de schaduw opzoeken. Nog andere praktische tips die je hebt voor mensen om de komende dagen een beetje gezond door te komen?
1: Ja, het zijn misschien wat inkoppertjes, maar draag dunne kleding. Als mensen naar een festival gaan, hè, draag een hoed of een pet om je een beetje te beschermen. Of misschien zelfs een paraplu om wat schaduw voor jezelf te creëren. En vooral van voel je je niet goed of voel je je even niet lekker, zoek dan een koel plekje op. En is een mogelijkheid er om jezelf wat af te koelen met wat water. Bijvoorbeeld, hè, bij een tappunt of iets in die trant. Zorg ervoor dat je jezelf ook wat met water af kan afkoelen. Dat helpt ook altijd.
0: Okay.
1: En dan voor de zonbescherming zeggen we dan natuurlijk altijd minimaal met factor 30 insmeren.
0: Oké, minimaal factor 30. En dan het liefst misschien nog factor 50?
1: Ja, klopt. Ja, we zeggen eigenlijk altijd minimaal factor 30.
0: Oh ja, precies. Nou, hartstikke fijn. Bedankt dat je even in de show wou komen. Ik denk, je zegt zelf al, het zijn inkoppertjes, maar ik denk dat deze dingen, zeker met de aankomende temperaturen, niet vaak genoeg herhaald kunnen worden.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, hartstikke bedankt voor deze praktische tips en we houden contact.
1: Ja, is goed. Bedankt. Succes met de uitzending.
0: Dank je. Dag.
2: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
3: En Maat is erbij.
0: Ja, en wie er ook bij is, is Rolf Pepping, coördinator van de EHBO tijdens de TT. Fijn dat je er bent, Rolf.
4: Goedemiddag.
0: Hoe hangt de vlag erbij bij jullie? Zijn jullie er klaar voor?
4: Wij zijn er klaar voor. Wij hebben vanmorgen met mooi op tijd begonnen. Het materiaal in onze vrachtwagen geladen. En dan gaan wij van de week onze posten in de stad en op het circuit gaan wij inrichten.
0: Ja, oké, want je hebt het over posten. Waar staan jullie met hoeveel plekken?
4: Op het circuit met 5 EHBO-posten. Voor de publiekshulpverlening. Niet langs de baan. Ja, wel langs de baan, maar achter het hek echt voor het publiek. Mm-hmm. En in de stad met 4 EHBO-posten. Ja, dus in totaal een stuk of 9.
0: Een stuk of 9, ja. 9 posten. En, ja. En met hoeveel personen wordt zo'n post bemenst per keer?
4: Wij zijn de hele week actief met ruim 80 EHBO's.
0: Liksom.
4: Ja, en daar lopen een kleine 30 in de stad en een kleine 30 op de baan. Maar nou ja, er is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dus dat zijn verschillende mensen die dat invullen.
0: Ja, en dat zijn vrijwilligers dan?
4: Het zijn allemaal vrijwilligers.
0: Oké, wauw. Dus dat is een beste club die jullie hiervoor optreden.
4: Ja, dat klopt. En daar krijgen wij, daar zijn we heel blij mee, assistentie van de omliggende EHBO-verenigingen. En dan vooral in Drenthe.
0: Ja.
4: Daar vragen we ook speciaal. We willen jullie ons assisteren. En gelukkig lukt dat altijd. Want alleen als EHBO-assen kunnen we dit klusje niet klaren. Daar zijn we assistentie voor nodig. En die krijgen we dan ook gelukkig van de omliggende verenigingen.
0: Ja, dus die verenigingen hier uit de buurt, die willen ook wel bijspringen hier.
4: Ja hoor, ja. En dat doen wij ook in bijvoorbeeld voor Zuid-Laren springen wij bij de Zuid-Larenmarkt. Nou, en die wisselwerking is er dan.

0: Ik heb begrepen ook dat ook mensen van het Wilhelminusziekenhuis in de stad zijn. Hè?
1: Er zijn twee ambulances beschikbaar voor de stad en een doktersauto. En die doktersauto wordt bezet door iemand uit het Wilhelminusziekenhuis.
0: Ja, en die doen dan bij ernstiger dingen de eerste screening. Triage heet het officieel.
1: Ja, precies. Als een EHBO

0: We zijn die voorpost van het ziekenhuis. We proberen zo weinig mogelijk mensen naar de huisartsenpost te krijgen, dat we het in de stad al kunnen oplossen. Ja. Dat.
1: Om ook te voorkomen dat het ziekenhuis overlopen wordt met een paar snijwonden, wat je op de plekken wel even kunt repareren, de volgende dag naar de huisarts kunt.
0: Ja. Nee, dat klopt. We proberen zoveel mogelijk in de stad al op te lossen. Hoeven ze niet naar de huisarts. Met die ene arts en die ambulance kunnen wij dat. Er is soms wel een wachtlijst, maar dat maakt niet uit. Kunnen wij dat gewoon op die manier realiseren?
1: Ja, precies. Ja. Maar er lopen nog wat mensen. Ik meen dat er wel eens 80.000 mensen in de stad lopen. Hè? 87 op de zaterdagavond dan. Hè?
0: Ja, ik ben heel slecht in mensen schatten in die massa's.
1: Nee, ik ook, maar dat lees ik in de krant. Ik denk, dat zijn er nogal wat. En die hebben allemaal een pilsje op. En die willen dansen, springen. En die komen tegen elkaar aan per ongeluk. En anderen die vindt dat niet leuk. En dus het is nogal wat hoor voor Assen. 80.000 mensen.
0: En daar zijn wij voor die mensen die het stoeprandje missen, het paaltje missen, een struikelpartijtje, een valpartijtje, een opstootje en vooral met dat warme weer en irritatie, dan heb je een vechtpartijtje maar zo.
1: Wat ik niet wist, en dat hoor ik van iemand, dat als er bijvoorbeeld ergens iets is en er is iemand gewond geraakt bij een vechtpartijtje, dat eigenlijk eerst de politie even komt om de zaak veilig te maken voordat EHBO of de mensen van het Wilhelminaziekenhuis actie mogen ondernemen. Dit moet eerst een veilig gebied verklaard worden. Hè?
0: Dat klopt. Wij gaan daar niet blind in.
1: Nee, maar als je zelf moet klappen.
0: Als je als EHBO een vechtpartij ziet, ben je op de verkeerde plek. Daar moet je rekening mee houden. Ons eerste punt is ook let op gevaar.
1: Ja.
0: Dus voor jezelf, voor de omstanders en voor het slachtoffer uiteraard ook. Ja. Maar let op gevaar in eerste instantie even voor jezelf.
1: Ja. Nou zijn in de hele stad heel veel camera's. Hè? Volgens mij zien ze elk pilsje wat ik drink. Bij wijze van spreken, het zijn wel heel veel.
0: Ik heb enige ervaring, dat valt mee. Maar
1: het
0: wordt wel gemonitord in ieder geval. Ja. Ja.
1: Krijgen jullie daar bericht van? Hier en daar is wat aan de hand. Hoe gaat dat? Hoe gaat het in zijn werk?
0: Uiteraard een aantal camera's in de stad. Daar lopen beveiligers aan alle kanten van de podia, et cetera. Daar komen meldingen weg. Van de politie komen meldingen. En dat is dan gewoon in de stad. Hè? Daar komt de melding weg. En dan kan ook gewoon iemand bellen. Ja. Belt 112, komt in Drachten uit. En dan komt de melding ook bij ons uit. En dan gaan wij ook meelopen, zeg maar.
1: Ja, en ik heb begrepen dat boven in het gemeentehuis de centrale post meestal zit. Hè? De coördinerende. Daar zit ook de burgemeester tijdens de avond. Er gebeurt heel veel op de achtergrond, zeg maar.
0: Ja, dat wil je niet weten. Dat is echt een zenuwcentrum. We noemen het MST, multidisciplinair samenwerkingsteam. Ja, mooi woord.
2: Stombreken.
0: Ja, dat is goed even voor Scrabble. Ja, dat klopt. Nee, maar daar zitten we allemaal. De EHBO, daar hebben we het al over. Maar daar zit de camerabediening zit daar. De politie zit daar. De brandweer zit daar. Ambulancediensten zit daar, de centralist daarvan. Er zit de centralist van verkeer. Mensen van communicatie, de organisatie zit daar. Ik denk zo'n mannetje of 20, 30 bij elkaar heb je al gauw.
1: Ja, toch is het de laatste jaren, ondanks de grote hoeveelheid mensen, op een kleine dingen na heel goed gegaan.
0: Ja.
1: Toch? Ik bedoel, de laatste 10 jaar kan ik rustig zeggen. Ja, er gebeurt altijd wat met zoveel mensen, per ongeluk of met opzet. Maar...
0: dat klopt. Wij zijn nog steeds verschoond gebleven van hele heftige incidenten en dat soort dingen die het nieuws halen. Laten we het hopen dat dat ook dit jaar weer zo blijft. Fingers crossed, zeg maar.
1: Ja, het was gezellig toch in de stad. Klopt, jongens.
2: Altijd, kom op.
0: Nee, daar gaan we vanuit en daar moeten we vasthouden. Dat is het uitgangspunt.
1: Ja, en wat is bij jullie dan als je in de stad bent, het mooiste moment? S'avonds om 4 uur als de stad dicht gaat of zo?
0: Mogen we naar huis, mogen we naar bed. Maar dat is gewoon de hele nacht. Het is gewoon een feestje. Het is leuk om daartussen te zitten.
1: Ja,
2: daar ben ik wel even benieuwd naar. Want in essentie komen jullie in actie als de pleuris uitgebroken is. Even heel plat gezegd.
0: Ja.
2: Maar je zegt nu van het is ook voor ons is het een feestje. Wat is er leuk aan EHBO'er zijn? Ik heb daar het moeilijk om voor te stellen.
0: Ik roep wel eens heel gekscherend, uw leed is onze hobby. Maar beetje wrang zo. Misschien. Maar zit het wel. Ja. Als EHBO'er maak je onderdeel van het feestje. Dus wat jij doet, krijg je ook terug. Gaat ook een slachtoffer gaat zich op een bepaalde manier gedragen. Dus het is een samenwerking. Ja, hoe noem je dat?
1: Ja, maar mede jullie aanwezigheid zorgt ervoor dat het feest door kan gaan.
0: Ja,
1: Want als er geen politie was, geen EHBO, helemaal niks, heb je geen feest. Niet met zoveel mensen. Al die dingen zijn nodig om het gezellig te houden.
0: Ja, het biedt een vorm van veiligheid.
1: Ja.
0: Iemand die als in EHBO ziet, dan het is hier, ik kan voor een pleister of een paracetamol kan ik bij iemand terecht. Als hij een beveiliger ziet, dan geeft dat ook een veiligheidsgevoel.
1: Ja.
0: En als hij de letters EHBO ziet met naar links of naar rechts of toiletten naar links en rechts. Dat geeft dat een bepaald gevoel
1: bij die bezoeker. Wat bedoel je, als je naar het toilet moet, dat je dan niet naar de EHBO gaat?
0: Nee, dat bij voorkeur. Dat is niet fris bij de EHBO. Maar goed.

0: Wat zijn nou de meeste dingen die jullie normaal tegenkomen s'nachts? Dan denk ik een beetje aan de tetienacht. Het begint natuurlijk al woensdag eigenlijk, maar de drukste nacht, hè, zeg maar.
1: Ja, nou, dat zijn, dat zijn ook de drukste dagen voor ons. Nou ja, de drank, daar worden we veelvuldig mee
0: geconfronteerd. Mensen die te veel drinken?
1: Ja.
2: En bedoel je dan dat mensen zoveel op hebben dat ze bewusteloos raken? Of meer mensen die in de problemen komen omdat ze een slok of twee te veel...
1: Het lijkt al gauw dat iemand bewusteloos is, maar dan ligt hij te slapen. En als een iemand met goed veel drank op de ogen dicht doet, dan slaapt hij, maar nee, even stevig schudden, zeg maar.
0: Ja.
1: Drank. Dat is veel. Alles wat er dan gebeurt is ook onnodig. Dan krijg je een slechte reactie, struikelpartij over de stoelbrand, een paaltje gemist, een verkeersbord wat er nog stond, een lantaarnpaal dat er nog stond. Nou, irritatie dat ontstaan is toch een vechtpartijtje, een klap gehad. Daar hebben we het al vooral over.
2: Ja, en dan verwondingen als kneuzingen, sneeën, dat soort... Ja. Dat soort zaken. Ja,
1: gekneusde enkel, een keer een gescheurde enkelband. Soms een keer een fractuur, dat iemand beroerder terechtgekomen is. Het lichte letsel. En we willen ook niet veel inzetten van ambulances of wat dan ook. Dat valt reuze mee. Ze zijn er gelukkig. Maar ja, een beetje de onnodige dingetjes.
2: Ja, precies. Ja. Nou, en voordat we afsluiten, was ik nog wel even benieuwd van... Nou ja, deze als coördinator 7 dagen, denk ik, full pool bezig met de TT.
1: Ja, nu deze week inderdaad.
2: Hoe lang neem je vakantie?
1: Nou, ik heb al vakantie gehad. Die werkt in het voren. En ik heb inmiddels ook alweer wat geboekt voor na deze TT-week, zeg maar.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je wel even aan een pauze toe bent.
1: Ja, dat wel. Maar we hebben ook zo van, laat maar beginnen. Dan is het achter de rug.
0: Is het niet net als bij een koor, wat altijd oefent, maar altijd oefent voor het ene grote optreden? Ja. Mag ik het zo zeggen? Jullie doen heel veel dingen ertussendoor, maar dit is echt zo'n de toppen van het jaar. Mag ik het zo zeggen? Voor Assen in ieder geval wel.
1: Ja, dit is onze klus, noem maar zo. Ja, dit is onze inzet, ja.
0: Ja, en daar doe je het ook een beetje voor om bij de EHBO te gaan. Ook de kleine klussen, maar dit is natuurlijk wel eventjes.
1: Ja, dit is het hoogtepunt. Ja, dat klopt. Ja. En dat is zowel in de stad als op het circuit. Want ik moet ook niet vergeten, daar lopen ook nog allemaal mensen.
0: Ja.
1: En dan heb je het in de avond nog lekker makkelijk. Nou, lekker makkelijk. De temperatuur zakt wat, maar op het circuit. Ik zie die grote Geert Timmer tribune. Dat is een mooie bakplaat. Dat wil het wel warm worden. Dus.
2: Ja.
0: Nou, er zijn in ieder geval 80 mensen die niet gaan drinken die avond. Dat weet ik nu al.
1: Nee, het mag niet. Nee. We doen het niet. Nee, we willen geen... Nee hoor, er is niemand die alcohol gebruikt. Nee, dat is een van de gedragsregels. Daar valt niet aan te tornen.
0: Je gaat wel de mensen helpen die te veel gedronken hebben, maar zelf blijf je er mooi bij.
1: Ja.
0: Dat doe je dan maar de volgende dag.
1: Ja, precies. Ja, ja.
2: Super. Nou, Rolf, hartstikke bedankt. Fijn dat je even in de show wou zijn.
1: Ja.
2: Wij gaan nog even naar een lekker stukje muziek en dan gaan we al rap naar het einde van de show. Rolf, hartstikke bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Jullie, succes met uitzending.
3: Bedankt.
4: Gooi die tent maar open.
3: Huh?

0: Ja, dat was Journey, Don't Stop Believing. Nou, zit ik hier met Ger de Vos, geboren en getogen Assenaar.
1: Ja.
0: Ger, hoe kijk jij tegen de TT aan?
1: Nou, dan moet ik eerst even zeggen, mensen die in Assen bekend zijn, ik ben geboren in de Paul Krugerstraat. Het huis letterlijk, dat staat er nog steeds. Op de hoek als je vanuit de Krugerstraat naar de Jumbo gaat. En daarachter, alle Assenaren weten dat wel, is vroeger het veemarktterrein. En het veemarktcafé, dat is nou restaurant Yumi. En daaromheen was alles bestraat met stangen. Daar kon het vee staan. En dan het grasveld, daar waren twee sintelbanen. Een hele grote ronde baan en een wat kleinere.
0: Sorry, een sintelbaan?
1: Sintelbaan, ja. Dat waren sintels. Dat waren dus, dat ken je natuurlijk niet. Vroeger had je gras werd vroeger gemaakt uit steenkool.
0: Yeah.
1: En er bleef dus rest over. Het heette sintels. En die sintels die werden gebruikt om verhardingen te maken.
0: Ah.
1: En dat was gewoon een sintelbaan, heet dat zwarte baan. En als je nou bijvoorbeeld, stel je voor, jij wilt mijn paard kopen. Dan ging ik met mijn paard even hard draven. Dan kon je zien of hij wel goed liep en hoe hij eruit zag, hoe je dat deed. Dus die werden daar geshowd. Dan had je daar ook wel eens een keer varkens en schapen en koeien. Er was altijd een markt met van alles en nog wat. En wij woonden erachter, dus ja, dan was je ermee opgegroeid. Nou, dat terrein, dat werd altijd gebruikt, zover ik weet, van ben van 52, voor de kermis.
0: Oh.
1: En ja, dat ging natuurlijk minder professioneel als nu. Dan kwam de stekker van de camper van de eigenaar van de houten achtbaan, vroeger de houten achtbaan, die kwam bij ons in stopcontact. Want er was verder geen stroom. Nou, als tegenprestatie kregen we altijd een vijkaartje. Nou, dat was natuurlijk geweldig.
0: Ah, kijk, dus ja. als een zeer jonge Ger Vos dartelde over het kermisterrein.
1: Ja, ja, we waren er altijd te vinden. We gingen uit school. Ik zat aan de andere kant van het spoor op school, dus moesten er altijd langs, zeg maar. Nou ja, als we uit school kwamen, dan kwamen we niet thuis. Dan gingen we eerst naar de kermis kijken. Ja, en dan ik weet nog dat die houten achtbaan, weet ik nog goed, die werd helemaal in elkaar gezet met allemaal lange bouten. En dan mocht ik met mijn vriendje, mocht ik het bakje vasthouden van de bouten van die man. Nou, dat was natuurlijk, dat kon je op school vertellen, hè?
0: Ja, precies.
1: Ik heb geholpen met het bouwen van de achtbaan.
0: Nou, ja, dat precies. Die staat er dankzij mij.
1: Zo is dat.
0: Zo is dat.
1: En dan kreeg je weer een vrij kaartje of zo. En dan mocht je één keer rond. En dat. Maar als kind vond ik het natuurlijk geweldig. Dat was het enige nadeel, vond ik, als het zo warm was als nu. Kijk, huizen hebben tegenwoordig airco's. Maar dan werden boven bij ons de ramen al zo opengezet. En dan begon vroeger was het meer op de middag, eind van de middagavond. Dan begonnen die kermis dingen te draaien. Nou, je kent dat wel. Nou, de eerste nacht sliep je dus niet tot dat het ding uitging. Ik weet wel, de derde, vierde nacht, ach, dan viel je gewoon in slaap. Dan wen je eraan. Maar dat was, ja, je kent dat kermisgeluid wel, hè? Al die piepjes en geluidjes en dingen. En dat was toen ook al heel hard.
0: Om gillend gek van te worden, als ik eerlijk ben. Maar goed.
1: Precies, precies.
0: En de TT zelf, de races, was dat ook deel van jouw jeugd?
1: Nee, ik heb geloof ik één keer heb ik daar programma's verkocht. En dan mocht je als beloning in het binnengedeelte komen of zo. Daar heb ik van de race nooit wat gezien. Ik ben geen motorliever. Ik heb nog nooit op mijn motor gezeten. Ook nog niet eens achterop. En dat laten we mooi zo. Nee, ik ben niet. Ik vind de rest hartstikke leuk. En ik vind het ook heel leuk dat mensen het leuk vinden. Dat vind ik ze verharten. Maar ik ga niet voor mezelf naar de races toe. Nee.
0: Ja, dat vroeg ik me nog wel af. Want jij als geboren getogen Assenaar weet dat misschien. Hoeveel mensen die in Assen wonen vinden de races nou leuk? Of is het voor eigenlijk bijna iedereen vooral het feest eromheen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat misschien is het wel 50-50. Hè? Je zegt de helft van de mensen vinden de races leuk. En de helft heeft meer met het feest eromheen. Kijk, en ja, natuurlijk vroeger was het op zaterdag. En dat weet Rudy ook nog wel. Dat was op woensdag was de nacht van de Assenaren.
0: Mm-hmm.
1: Er waren namelijk nog weinig buitenlanders, zeg maar. Weinig mensen ook van buiten Assen, maar ook buitenlanders.
0: Yeah.
1: En dan was er, toen de muziek aan meer kwam, werd er speciaal voor de Assenaren was de muziek. En dan liep echt heel Assen daar.

0: Okay. En verder bijna niemand. Ja, geen vreemden, veel minder. Dat kwam dus de dagen daarna.
1: Ja, precies.
0: En dat is nu de donderdagavond een beetje geworden. Van, ja, daar moet je gewoon bij zijn als Assenaar. En ik ga zelf niet naar de zaterdagavond, toen is me te druk hoor. Daar loop je gewoon als een haring in het tonde door die stad.
1: Ja. Maar die donderdag ben je nog steeds wel van de partij?
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk dat ik moet even wat anders doen nog eerst avond. Maar ik ga denk nog wel even heen. En naar die opening.
1: Gaat het zover dat jij ook bij die EHBO zit? Of,
0: Ik ben er ook. Ik hoop niet dat ik er kom.
1: Nee?
0: Nee, vorig jaar, dat is wel leuk. Er is leuk, dat wordt nogal een puntje. Ze hebben vorig jaar voor het eerst een groot drijvend podium gebouwd. En nu weer. Mm. En er was een leuk concert, dachten wij. En nou, daar kunnen we nog kritisch over zijn. Daar hebben we bij de Kollerslaan gestaan. Dat is zeg maar aan het eind van de En één ding wat ik niet gehoord heb, is het concert. Omdat de muziek zeg maar live vanaf het podium kwam. Mm. Maar achter ons op de markt stond een heel groot scherm met hele grote speakers. En dat werd elektronisch gedaan. Dus dat was eerder dan de muziek die live kwam.
1: Oh.
0: Dus dan hoor je een orkest spelen. Maar dat heb ik al gehoord. En dan komt de volgende golf eroverheen. Dat, ik geloof dat iedereen die daar stond, er waren veel Assenaren. Die zeiden, nou, ga toch even kijken. Yeah. Die zijn allemaal weggegaan.
1: En is dat dit jaar weer zo?
0: Nou ja, ik weet niet hoe ze het organiseren. Maar vorig jaar vond ik het zeer slecht. En dat podium alleen kost ook een $250.000 om te bouwen. Ja, 250.000 euro. Ik weet niet helemaal zeker, maar laat het checken. Nou, ik denk, dat vind ik jammer.
1: Ja.
0: Ik heb daar toen niet staan genieten. De rest wel. Hartstikke leuk.
1: Ruimte voor verbetering wat dat betreft,
0: nou,
1: nog.
0: Moest er nog wat aan doen, denk ik. Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Ik stel voor, we gooien er nog één plaatje in en dan rijden we er een rein aan.
0: Ja hoor, heel goed. Doe het.
1: Hartstikke bedankt, Rudy.

0: Ja, dat was She Sells Sanctuary van The Cult. En daarmee komen we aan het einde van deze allereerste uitzending van de grote TT-show van Omroep Maat. De hele week tot en met de races van zondag houden we je op de hoogte van alles rondom de TT. Laatste nieuws, spraakmakende interviews, updates van het circuit en de leukste racereportages. Je hoort het allemaal bij Maat. Zet nou ook vooral de radio straks niet meteen uit, want vanaf 6 uur na het nieuws hoor je hier namelijk de TT Top 100 met Jari de Jonge. Hij telt, samen met jou, af naar het ultieme TT-nummer. Van rauwe ballads tot ruige rock, alles komt voorbij. Nou,
1: dat was hem.
0: Dat was hem. Ja, dat was hem.
1: Als eerste uitzending in het kader van Omroep Maat.
0: Ja, morgen ben ik er weer, samen met Ger, voor een gloednieuwe show.
2: Dit is Omroep Assen, met het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Samen vieren we 101 jaar TT en Assen. Daar hoort natuurlijk muziek bij.
5: In de TT Top 100 tellen we daarom af naar het ultieme race-nummer.
4: Van gillende gitaren tot gevoelige ballads.
5: Alles komt voorbij.
6: Alles komt voorbij.
4: Waar je ook luistert, met Jari en de Top 100 kom je helemaal in de TT-stemming. De TT Top 100 met Jari de Jonge. De soundtrack van de TT Assen.
5: De 100 beste race-nummers, exclusief bij Maat.
7: Zeker! En we zijn begonnen, beste mensen. Het is maandag 22 juni van het jaar 2026. Assen, die bereidt zich voor op de zoveelste TT van Assen. En we zijn hartstikke begonnen met de allereerste editie van de TT Top 100. Samengesteld door jou als luisteraar van Omroep Maat. Het is het eerste wapenfeit van de nieuwe streekomroep van de Midden-Drenthe, Aijnhunze, Tienalo en Assen. En dat vind ik fijn dat ik

0: dat mag doen. Ik heb de eer gekregen om de 100 beste liedjes omtrent de TT te gaan draaien. En dat is ontzettend tof. En we gaan ook echt alle kanten op als het gaat om de muziek, hè. Het is echt een hele gevulde lijst. Zo gaan we dit uur al muziek horen van onder andere de Jay Gels Band. We gaan, ja echt waar, Samson en Gert draaien. Rod Stewart komt dit uur voorbij. We gaan ook even lekker metal bangen met de mannen van Rammstein. Twee artiesten die ook op het hoofdpodium staan dit jaar van de TT van Assen. Die draai ik ook dit uur. Beste mensen, we zijn begonnen. Het is de allereerste uitzending van de TT Top 100. Met, ja, op nummer 100, want we moeten er toch mee beginnen dan, hè. Een liedje dat vrij recent nog uit is gekomen. Een paar jaar geleden een samenwerking van de meidengroep Haim samen met, ja, toch wel wereldster Taylor Swift. Zij hebben de nummer 100 te pakken in de TT Top 100 met het nummer Gasoline.
1: Nummer 100.

0: De nummer 99 in de TT Top 100 was voor de band Zoo met Grand Prix. Ja, ik ken het ook niet hoor, moet ik heel eerlijk toegeven. Het is ook echt een plaat dat draaien gewoon bijna niet en nog helemaal niet doorgaans. Maar ja, hij is wel de lijst ingestemd, want het gaat natuurlijk wel over een Grand Prix. En zeg je TT, dan zeg je automatisch ook het woord Grand Prix. Hey jongens, we gaan gauw door met de lijst, want we hebben nog heel wat nummers te gaan. We hebben vandaag alleen al 15 nummers weg te draaien. Dus op nummer 98 vinden wij Davina Michelle, een van de headliners op het TT Festival van 2026. Dit is Heartbeat.
1: Nummer 98.

0: ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
1: De TT volg je natuurlijk bij maat.
0: Bij maat.
1: Nummer 97.

0: Ja, lekker hoor. De nummer 97 in de lijst was voor de J-Gals Band. En Hard Driving Man. En dat allemaal in de live versie. Het is de TT Top 100. Goedenavond. Mijn naam is Jari de Jonge. En ik lood je deze gehele TT-week tot aan vrijdag door de 100 beste liedjes ooit gemaakt. Als het gaat over ja, rijden en snelwegen en motoren en noem het maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken of alles staat wel in deze lijst. En tot vrijdag kom je er dus helemaal achter wat er in die lijst staat en wat er in is gestemd. Vrijdag iets voor zevenen is de nummer 1 te horen en die is al bekend. Maar om het nog even een beetje spannend te houden ga ik die nu nog niet meteen bekijken. De lijst die kun je bekijken via de Spotify link op onze website omroepmaat.nl. Kijk daar vooral eventjes op en dan komt dat helemaal voor elkaar. Wij zijn aangekomen bij de nummer 96 in de lijst. En Bianca die heeft daar een motivatie bij gezet. Vroeger zette ik als kind voor de tv mee te zingen met Samson en Gert. En nu kijk ik samen met mijn eigen kinderen naar dezelfde avonturen van dit tweetal. Sommige liedjes worden nooit oud en daarom hoort Samen op de Moto voor mij thuis in de TT Top 100. Nou Bianca, ik heb goed nieuws voor je. Hij staat in de lijst en wel op nummer 96.
1: Nummer 96.

0: en Don't Stop. Welkom, welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is de TT Top 100 waar je dus tot aan komende vrijdag elke avond naar kan luisteren tussen 6 en 7 uur. Vrijdag is de feestelijke apotheose. Dan zitten we natuurlijk ook al midden in de TT-week. En los van deze fantastische lijst is er natuurlijk ook genoeg hier op de grote 107.8 te beluisteren. Want wij gaan met Omroep Maat is ook echt TT-shows maken. Hè? We gaan gewoon zoveel mogelijk de sferen proberen mee te nemen naar jou als jij er thuis niet bij kan zijn. Weet je, dan wil je gewoon nog een beetje meeproeven. Misschien heb je net een lichamelijke klacht gekregen waardoor je dus dit jaar geen TT kan vieren. Nou, Omroep Maat is er helemaal voor jou. De hele TT-week lang gaan wij van alles wat doen. En dit is een van die leuke dingen die wij mogen doen. We doen de TT Top 100 waar wij zijn aangekomen bij de nummer 94 in de lijst. En dat is een Nederlands nummer van Willem Homan. Hij is speciaal vorig jaar een nummer geschreven en gemaakt voor de 100-jarige TT-jubileum. En ja, simpelweg heet het liedje ook 100 jaar TT. Hij staat genoteerd in onze TT Top 100.
1: Nummer 94.
2: Op onverharde wegen reed met

0: Stein en Benzin stond genoteerd op nummer 93 in de lijst. Want ja, deze lijst die gaat gewoon alle kanten op. Dat blijkt maar weer, hè. We gingen van de 100 jaar TT-assen van Willem Homan naar de snoeiharde gitaren van de mannen van Rammstein, de Duitse vrienden van Rammstein. Hey, zometeen 16 Horsepower. Die staat genoteerd op nummer 91 in de lijst met Black Soul Choir. Eerst een plekje lager, de Doobie Brothers. Ze staan één keer in deze lijst. Na deze notering komen ze niet meer voorbij in de TT Top 100. Dit is Rocking Down the Highway.
1: Nummer 92.

0: Nummer 91 in de lijst was weggelegd voor Black Soul Choir van 16 Horsepower. We zijn druk bezig met de TT Top 100. Dat tot aankomende vrijdag. Iets voor 7 uur ga je dan de absolute nummer 1 horen. Die al bekend is, maar voor de vorm laat ik het even in het midden. Ben je benieuwd naar de lijst, dan kun je even checken op de website van Omroep Maat. Daar staat een mooie Spotify-lijst met daarin de TT Top 100 editie 2026. De allereerste editie van deze hitlijst omtrent de mooie TT. Wij vieren dit jaar de 101-jarige editie van het jaarlijks terugkerende festival omtrent die grote motoren. En op de volgende inzending heeft onder andere Karel uit Grollo gestemd. Die zegt daarover: Rod Stewart die heeft een mand vol wereldhits. Maar Gasoline Alley blijft voor mij de vergeten parel. En als je het hebt over de TT, motorsport en de geur van benzine, dan mag een nummer met zo'n titel eigenlijk niet ontbreken in de TT Top 100. De nummer 90 in de lijst is weggelegd voor Rod Stewart.
1: Nummer 90.

0: They called me the devil's son.
1: Aanstaande zaterdagavond staat Danny Vera, die je zojuist hoorde in de TT Top 100 met The Devil's Son op het podium, het hoofdpodium op het water. Allemaal ja, natuurlijk in het mooie Assen. We hebben nog drie liedjes te gaan voordat wij de eerste dag van de TT Top 100 gaan afsluiten. Met op nummer 88 een liedje van de Beatles die eigenlijk een beetje is vergeten. En dat is zo leuk aan die laagste regionen van de lijst. Je vindt nog eens nummers die je eigenlijk bijna nooit meer hoort op de radio. En dat geldt ook voor deze. Het is een van de kortste liedjes in de TT Top 100. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het meteen de slechtste is. We hebben het over Why Don't We Do It In The Road.
2: Nummer 88.

0: Everything But The Girl and Driving stond genoteerd op nummer 87 in de TT Top 100. En daar gaan wij voor nu eventjes weer een einde aan bereiden. Dat betekent dat wij de lijst eventjes op een pauzeknop gaan zetten. Morgen om 6 uur gaan wij weer door met het volgende deel van de lijst. Dan uiteraard ook weer 15 liedjes die wij in een uurtje gaan draaien. Met onder andere morgen muziek van Ace of Base, The Eagles, REO Speedwagon, Yo Forget the Food, The Beatles. En we beginnen morgen met Ted Nugent. De Motor City Madhouse, die staat genoteerd op nummer 85. Een hele fijne avond gewenst. Geniet van de rest van de programmering. Uiteraard is er zometeen weer een blues-aflevering. Het programma Just Blues die borduurt lekker een beetje verder op de muziekstijlen die ook in deze lijst staan. En ik hoop je morgen weer te spreken voor de Omroep Maat Top 100 van de TT van Assen. De laatste die ik draai is de nummer 86 in de lijst. En dat is David Bowie en Speed of Life.
1: Nummer 86.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
2: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
4: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
2: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.

0: De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
1: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. Dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
0: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioa.nl.

0: www.hunze.nl. Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Fraukje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.
2: Trobby on the beat.
3: Ik breng die mensen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze

0: van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
0: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Let me speak to your manager.
3: Oh, you mean-

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd.

0: goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0.

0: van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK-voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose, en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

I'll let you play the role I'll be.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweer en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

I wanna end me.

0: sleep, where do we go?
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Woorden zoeken bieden

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.